gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen. Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: since you've been away.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. 1,5 week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de revolutionaire garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, de woensdag is begonnen. Zon en wolken vandaag, vanmiddag en vanavond is het overwegend zonnig. Een zwakke tot matige noordenwind en het wordt 24 tot 28 graden. Welkom bij Zeeland wordt wakker. Op elke speeldag van het WK voetbal kun je in Biervliet zo zien welke landen er spelen en wie er verloren heeft. Ben laat dan vlaggen wapperen. Leuk verhaal hoor je straks. En verder in het nieuws vandaag. In Hulst is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Scottstraat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het gemeentebestuur van Vlissingen zegt nu zelf ook dat ze tekort is geschoten bij toezicht op de bouw van school De Tweemaster in Oost-Soeburg. Daardoor werd het gebouw aanvankelijk omgekeerd neergezet. En Terneuzen zoekt een nieuwe burgemeester. Die moet natuurlijk zichtbaar zijn, maar ook criminaliteit zeer serieus nemen. En daar ga ik het allemaal over hebben hier in Zeeland wat wakker. Maar eerst gaan we beginnen. Jij en

0: Masterke G en Jerusalem. Woensdag 8 juli is het. De politiek in Den Haag is ondertussen met reces. Maar de parlementaire enquêtecommissie die de coronamaatregelen onderzoekt, die gaat door. Vandaag ondervragen ze een paar interessante mensen. Maurice de Hond en Mona Keijzer, die allebei kritisch waren op het kabinetsbeleid en de coronamaatregelen. Mona Keijzer zat toen zelf in het kabinet, maar werd eruit gezet. Sluis heeft vanaf vandaag weer een bibliotheek, net als vroeger in multifunctioneel centrum De Keuren. Het is een onbemande bibliotheek waar je alleen binnen kunt met een ledenpas. Ga ik het over een uurtje nog over hebben in Zeiland wordt wakker. En het lijstje van Peter is binnen. Dankjewel Peter. Het is Blauwe Bessendag, maar ook Wereldonthullingsdag. Dus als je iets wilt onthullen, doe dat lekker hier. 0118-499-999. En het is Wees Weer Kinddag. En als je wil weten welke landen nu weer tegen elkaar spelen op het WK voetbal, dan moet je even in de tuin kijken bij Ben Thomas in Biervliet. In twee vlaggenmasten hangen dan de vlaggen van die landen. En na de wedstrijd wordt die van de verliezer half stok gehangen. Nou, dat wil de Omroep Zeeland Sancho Hiddes zelf wel eens zien.
1: De vlaggen van Argentinië en Egypte wapperen in de voortuin van Ben Thomas. Want dat zijn de landen die vanavond spelen tijdens het WK. Ben, hoe laat heeft u die vlaggen gehezen?
2: Ik heb ze pas gehezen vanmiddag om 12 uur, omdat ik plezier had aan het feit dat Amerika eruit lag. Dus ik heb ze langer laten hangen, maar om 3 uur zeg ik, ja, de wedstrijd gaat beginnen, dus ik moet toch met mijn vlaggen veranderen.
1: Dat doet u voor iedere wedstrijd?
2: Dat doe ik bijna voor iedere wedstrijd. Maar kijk, als je nu natuurlijk 's nachts 3 wedstrijden doet, dan kom ik 's nachts echt niet voor 3 wedstrijden uit mijn bed. Maar de belangrijkste wedstrijd van de volgende dag, waar grote belangen op staan of echt in, ja, goed, betere clubs aan meedoen, dan wil ik daar wel mijn best aan doen. Ik heb bijna alle vlaggen, dus ik kan altijd wel iets ophangen wat ik heb.
1: Heeft u er ook een systeem in? Want u heeft 2 vlaggenmasten. Eentje links natuurlijk en eentje rechts.
2: Ja, de linkse is altijd waar ik het meest voor ben en waarvan ik denk dat zij het beste resultaat zullen hebben.
1: Hoe lang doet u dit nu al, die vlaggen hijsen tijdens het WK?
2: Ik denk dat ik in 96 ben ik begonnen, dus zoveel jaar doe ik het al. En ondertussen is natuurlijk mijn collectie is, gegroeid en ondertussen heb ik 70 vlaggen, dus ik heb er best wel wat. En ik krijg er soms bij van mensen die naar een land gaan en zeggen, joh, ik neem die vlag voor je mee omdat ik het leuk vind dat jij die vlag ophangt. Ik bestel er wel, maar ik krijg er ook.
1: Hoe is dat nou ontstaan?
2: In de tijd woonde ik op Hoofdplaat en daar stond een prachtige woonboerderij. En die man die kreeg altijd internationale groepen daar. En ik dacht, nou, later zou ik dat ook wel zo willen. En dat heb ik ook gedaan en ik vind het gewoon toch mooi dat het in de tuin staat. Het geeft een beetje kleur en het geeft een beetje zwoeng in de tuin. Kijk, bloemen vind ik leuk, maar dit vind ik ook leuk.
1: En u zei, u heeft nu 70 vlaggen. Waar bewaart u die allemaal?
2: Die heb ik eindelijk in de slaapkamer van mijn dochter liggen. Die was ooit een garage, maar die garage is omgebouwd tot de slaapkamer. En die kast met al die vlaggen, die is er ingebouwd.
1: Kunnen we even kijken bij die kast?
2: Dat kan. Kom maar mee.
1: Ja, hier aan de linkerkant is de kast. En als ik hem even open doe, dan liggen daar inderdaad alle vlaggen keurig in vakjes. Met daaronder stickers met de namen van de landen. Goed georganiseerd.
2: Nou ja, soms dan moet je toch wel eens zoeken. Ik ben begonnen op alfabetische volgorde. Maar omdat je steeds vlaggen bij krijgt met landen die met A of B beginnen. En je hebt er op een gegeven moment te veel. Dan moet je toch zoeken naar een andere plek. Er zou een stukje aan moeten. Maar ik heb niet meer plek om er nog een stukje bij te bouwen op dit moment. Dus ik zal toch een beetje moeten boekeren met de plek.
1: Heeft u nog vlaggen nodig?
2: Ik heb er best nog wel nodig. Bijvoorbeeld ja, Marokko, daar was ik het laat mee met de bestelling. Vind ik best jammer, want die mannen doen het best goed. En die mis ik nu wel, want ondertussen hebben zij 2 maal gespeeld dat ik de vlag niet kon ophangen. Dat vond ik best wel vervelend.
0: Ja, dat is wel een dingetje natuurlijk. Speelt Marokko, heeft hij geen vlag. Dus mocht je jouw Marokkaanse vlag willen uitlenen, Ben belooft dat hij hem teruggeeft daarna. Maar dan kan hij wel hangen natuurlijk op zijn vlaggenstok daar in Biervliet. Morgenavond Marokko tegen Frankrijk.

0: Raccoon en Bring Me My Horse. Woensdag is het. Wat zijn jouw plannen vandaag? Gebeurt vast weer een hoop in Zeeland. Een hoop dat ik niet weet, maar jij wel. Wat staat er in jouw agenda? Laat het me vooral weten via 0118-499-999. En ja, normaal vertel ik jou altijd het weer. Dat krijg ik natuurlijk wel gewoon van onze weerman. Vandaag is dat Jules Gernaert. Maar Jules, je bent er gewoon zelf nu ook al eventjes.
1: Ja, de koffie was net klaar, dus ik dacht, ik ga even naar de radio toe bij hem
0: komen. Ja, van harte welkom. Nou, dan kan je het zelf wel even vertellen.
1: Ja, dat krijg ik dan inderdaad. Maar goed, dat zal niet zo'n drama. Dat doe ik met plezier uiteraard. En ja, het is weer een dagje natuurlijk vandaag met een start met een mengeling van wat wolkenvelden en dan een paar brede opklaringen in de noordwestelijke stroming van de afgelopen nacht. Maar de bewolking is laag genoeg en ook dun genoeg om te gaan oplossen. Dus gaandeweg de ochtend meer opklaringen. En dan vanmiddag en vanavond overwegend zonnig weer. Wat zonniger ook dan gisteren met wat minder sluierbewolking bedoel ik dan. En de temperatuur is nu 16 tot 19 graden. En de maximumtemperatuur voor vanmiddag is zo'n 23, 24 graden vlak aan de kust. Tot lokaal 28 graden landinwaarts. Dus in principe wel weer een zomerse dag op de meeste plaatsen. En er is ook minder wind dan gisteren. Meestal windkracht 2 tot 3 uit het noorden tot noordwest. Dus een warmere stranddag sowieso. En vooral vanmiddag en vanavond weer veel zon.
0: De koffie is hier altijd heel erg lekker. Dus kom maar eens vaker. Dank je wel. Goed. Jules Gernaert, tot over een uurtje in elk geval. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 9:06. Laagwater vanmiddag om 3:11. Zon gaat onder vanavond om 9:52. En als je nog een lekker potje wil zwemmen, dit zijn de watertemperaturen. De zee bij Vlissingen en Cadzand 22 graden. Westerschelde bij Bad 23. Oosterschelde bij Neeltje Jans 21. Bij de Oesterdam 23 graden. Grevelingenmeer 23 graden. En het Veerse Meer 24.

0: Rod Stewart en Young Turks. 10 minuten voor half zeven. Ik vertelde je net dat het Wees Weer Kinddag is. En krijg gelijk al een appje van José de Smit uit Goes. Zij laat me weten, ik was vorige week kind. Ik heb namelijk een nachthemd gekocht met Nijntje erop. Hey, dat vind ik leuk. José, dankjewel voor je appje. Wees Weer Kinddag. Hoe zorg je ervoor dat jij af en toe weer als kind bent? Mag je laten weten. 0118-499-999. En kijk vooral ook even in je agenda. Wat staat daar allemaal in? Misschien moet je haasten vandaag. Of denk je, die afspraak later vanmiddag vergeet ik toch niet. En dan denk je een kwartiertje van tevoren, oei, nu moet ik haasten. 0118-459. Rinus van Zesteinde die trok mij aan de jas omdat hij jou wil uitnodigen voor een middag over landbouw en natuur. Want Poldernatuur Zeeland, daar is hij de voorzitter van, bestaat 10 jaar. Rinus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is Poldernatuur Zeeland?
1: Poldernatuur Zeeland is een coöperatie, in ieder geval een vereniging ook, waar die al het agrarisch natuurbeheer coördineert. Dus wij maken afspraken met de overheid om in ieder geval, wij dienen een contract en dan krijgen we geld voor. Deels komt dat uit Europa, deels uit Nederland. En wij maken aan de achterdeur afspraken met boeren om een nieuw akkerranden aan te leggen, bloemenblokken aan te leggen, dijkenbeheer, poelen, heggen. Nou, dat, in ieder geval dat zit onder beheer bij Poldernatuur Zeeland.
0: Ja, want als ik het even heel scherp neerzet, vroeger waren boeren en natuurbeheerders een beetje vijanden. Ik zeg het even heel scherp. Maar tegenwoordig is het wel anders, omdat er een gezamenlijk belang is. Dat zie je dus ook terug bij jullie in dat Poldernatuur Zeeland. Waardoor is die omslag er eigenlijk gekomen, Rinus?
1: Nou, ik denk dat ook in ieder geval boeren er meer oog voor hebben voor die natuur ook. Maar onze visie is ook van kijk, dat wij op een economische basis een bijdrage willen leveren aan natuur en landschap. Kijk, want anders stonden daar bieten of aardappelen of eieren. Kijk, en nu staan daar een bloemenblok of een bloemenrand of een patrijzenrand of anders. Ja. Nou, dus dat, nou, op die manier denk ik dat het in ieder geval dus de combinatie van en dat economisch is. En dat het ook oog is voor natuur, dat dat een combinatie is.
0: Terwijl bieten natuurlijk ook natuur zijn, en laten we wel wezen dat boeren echt altijd al wel met natuur bezig waren. Maar nu zit het allemaal wat dichter bij elkaar. Vandaag hebben jullie dan een ochtendprogramma, dat is allemaal voor genodigd, en er worden allemaal serieuze zaken besproken, zou ik maar zeggen. Ja. Wat is daar het belangrijkste voor jou?
1: Nou, dat we natuurlijk ook laten zien wat we doen, maar ook dat wij zijn ook aan het thema is ook de polder van de toekomst. Van nou, laat belangrijke mensen maar eens kijken hoe wij die polder van de toekomst zien.
0: Ja, en dat kun je dan ook vertellen aan iedereen die wil langskomen, want vanmiddag hebben jullie echt een programma voor, nou ja, voor jou en mij, iedereen die wil langskomen. Wat is daar dan vooral de boodschap?
1: Nou, de boodschap is denk ik, we zijn natuurlijk, we hebben 10 jaar aan het huis gebouwd. We hebben alles, zeg maar, het huis staat. En nou, dan mag je het ook laten zien naar de buitenwacht. Dus er zijn constante excursies, veldexcursies, die vertellen van hoe iets aangelegd wordt. Hoe een ze kunnen ook zien hoe een patrijs eruit ziet. Dus ja, het is echt gewoon een excursie. Maar ook is er een kinderplein in de schuur. Dus dan kunnen ze kleuren plaatsen, ze kunnen kennis maken met bijen, met een bijen. Kast met.
0: Ah, leuk.
1: En ze kunnen ook mee natuurlijk het veld in.
0: Ja, leuk. Uitje voor het hele gezin misschien wel vandaag.
1: Ja, dat kan. En het is woensdagmiddag. Dus meestal voor degenen die naar school hebben, is natuurlijk de woensdagmiddag. Sommigen hebben dan ook vrij. Nou, dan is het leuk om een keer even naar Schraanpolder te gaan en te kijken hoe wij het doen.
0: Precies, en dan zeg ik even waar het is. Dat is bij Dijk en Weelzicht. Dat is een boerderij waar ze dan ook allemaal dingen hebben waar ze mensen kunnen ontvangen. Aan de Weeldijk 2 in Schraanpolder. Als je dat onthoudt, Weeldijk 2, Schraanpolder. Dat middagprogramma begint om 14:30, duurt tot 16:30. Leuk voor het hele gezin. Rinus van Zesteinde, gefeliciteerd in elk geval met het 10-jarig bestaan van Poldernatuur Zeeland. En dankjewel dat je belde. Naar Zeeland wordt wakker.

0: Sarah Bareilles en The Love Song. Normaal heb ik vlak voor 6:30 altijd een plaatje voor je. Hebben iets uit het nieuws waar ik dan wat bij zoek. Maar dat red ik nu even niet meer. Straks, over een minuutje of 10, hoor je in Zeeland het Wakker de nieuwe van U2. Want die is er namelijk.
1: Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
0: Nu is het nieuws van 6:30.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Bij een steekpartij in Hulst is een man gewond geraakt. Het incident was gisteravond laat in een woning aan de Scottstraat. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt wat er in dat huis precies is gebeurd. Het gemeentebestuur van Vlissingen zegt dat ze tekort is geschoten bij toezicht op de bouw van school De Tweemaster in Oost-Soeburg. Daardoor werd dat gebouw aanvankelijk omgekeerd neergezet. Verantwoordelijkheden waren onduidelijk en informatie werd niet goed doorgegeven, zeggen burgemeester en wethouders nu. In oktober komt het gemeentebestuur met een evaluatie waarin ook verbeterpunten staan. De gemeente Terneuzen heeft de profielschets vastgesteld voor een nieuwe burgemeester. De gebruikelijke dingen staan erin, dat hij zichtbaar moet zijn en benaderbaar, maar ook dat hij criminaliteit serieus moet nemen. Terneuzen heeft onder meer door de haven te maken met misdaad. En de nieuwe burgemeester moet zorgen voor goede onderlinge verhoudingen en beschikken over zelfreflectie, lef en incasseringsvermogen. Vanaf volgende week donderdag kunnen mensen solliciteren. Op de Milieustraat in Oostburg heeft gisteravond brand gewoed. Agenten die toevallig langs reden zagen zwarte rook en er bleek een container met afval in brand te staan. Het vuur is door de brandweer geblust. En na 16 jaar heeft Sluis straks weer een bibliotheek. Die zit, net als de vorige, in het multifunctioneel centrum De Keuren. Het is een zelfbedieningsbibliotheek waar alleen mensen met een ledenpas in kunnen. En vanmiddag is de officiële opening. En het weer dan, met zon en wolken vandaag. Vanmiddag en vanavond is het overwegend zonnig. Een zwakke tot matige noordenwind en het wordt 24 tot 28 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt...

0: Gino Vanelli en de Wild Horses. Straks in Zeeland tot wakker hoor je de nieuwe van U2. Natuurlijk ook nog een Zeeuw van de dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: En nu muziekvereniging Verus Genoegen. Ze zijn begonnen met hun jaarlijkse serie Rommelmarkten. Tot eind augustus, elke dinsdag. De opbrengst gaat volledig naar de vereniging. Bijvoorbeeld voor nieuwe instrumenten. Omroep Zeeland's Nancho Hiddes, die ging daar luisteren.
2: Het clubgebouw van muziekvereniging Verus Genoegen is omgebouwd tot rommelmarkt. Langs de muren staan stellingkasten met allemaal producten erop. Ook staat er een lange boekenkast langs de muur. En in het gebouw zelf staan allemaal tafels waar verschillende spullen op liggen. Ruud Sonios, bestuurslid. Hoe komen jullie aan al die spullen?
3: Die worden allemaal gebracht hier. In het akkoord, in ons verenigingsgebouw. Mensen zetten dat in de winterperiode zitten ze dat gewoon buiten. We hebben daar een kleine overkapping. En het wordt voornamelijk gebracht door de inwoners van de stad Veren en Zandijk.
2: Wat heeft het tot nu toe al opgebracht voor de vereniging?
3: Heel veel geld. Elk jaar zitten wij op de eerste markt rond de 1200 euro. En dat komt zo een klein beetje meer in de loop van de tijd. En ja, dan zit je op het eind van augustus, zit de laatste rommelmarkt, zit je rond de 1500 misschien, dat weet ik niet precies. Dat fluctueert ontzettend, wat de mensen uitgeven.
2: Maar dat is dan toch een opbrengst per dag waar het over heeft?
3: Ja, per dag. Ja, dat zijn echt mooie bedragen, waar wij toch hele mooie dingen van kunnen doen voor onze vereniging.
4: Goed zo. Oh, dit hoort allemaal bij elkaar. Ja. 4, 5. Nou, die helm ook 5 euro is 10 euro. Die ook erbij. Nou, alles samen 20 euro.
2: Meneer, zo te zien, heeft u al een pannetje weten te scoren?
5: Ja, we hadden een pannetje waar kapot was. Althans, een steel. En vandaar waren we hier even aan het zoeken. En kunt hier altijd wel wat vinden. Dus.
2: En bent u gewoon ook even op uw gemakje aan het rondkijken? Niet per se verder nog iets nodig?
5: Nee, inderdaad. Wij kijken altijd rond. Vandaar deze helm en deze handschoentjes. Dus ja.
2: Een hele fietsoutfit ook nog.
5: Ja, zoiets.
2: Ik dacht eigenlijk zo te zien alsof u ook op de fiets was gekomen, maar dat is niet.
5: Ja, ik ben ook op de fiets gekomen. De fietsstad, daar kan er een hoop in. Dus.
2: Dus je kunt het dan al meteen even uitproberen, ook de helm en de fietshandschoenen.
5: Ja, de helm is voor mijn vrouw.
2: Voor de hoeveelste keer komen jullie dan al naar deze rommelmarkt?
5: Ja, ik heb het niet helemaal bijgehouden, maar ik denk zeker over de 10e keer.
2: Wist u ook dat de opbrengst volledig naar de muziekvereniging zelf gaat?
5: Ja, dat wist ik ook, ja. Ja, dan help je hier de gemeenschap ook weer een beetje met een beetje geld. Want het is toch al moeilijk zat voor de verenigingen om het hoofdboot water te houden. Dus ja, is daar hartstikke fijn om daaraan bij te dragen.
0: Mocht je ook naar die rommelmarkt willen van Verus Genoegen elke dinsdag tot en met augustus, dus juli en augustus, van 10 tot 5 elke dinsdag. Dat was gisteren. En volgende week dus weer. Dan, ik had je al beloofd, U2 komt opeens met een nieuw lied, op maat naar een nieuw album van later dit jaar, The Streets of Dreams.

bakker in Zaamslag, Co Risseo. Hij wordt 85 vandaag. Co, gefeliciteerd met je verjaardag. 70 jaar is die bakker en ik hoop dat zijn collega's een taartje voor hem hebben gemaakt. Dat zou toch wel heel fijn zijn. Misschien heeft hij zijn eigen verjaardagstaartje gemaakt. Dat kan natuurlijk ook. En Co is de laatste dagen al wat in de aandacht geweest. En ik had hem net aan de lijn en hij zegt: Remco, het is allemaal een beetje overweldigend. Ik vind het fijn om 85 te worden. Maar al die aandacht, mensen spreken me er steeds op aan. Het is een beetje veel. Dus zeg maar gewoon dat ik jarig ben. Inderdaad, Co, jij bent jarig vandaag. En ik snap het helemaal. Want iedereen gaat er zeggen: hey Co, gefeliciteerd. Fijne dag. Dat wens ik je wel in elk geval, Co. Een hele fijne dag. Straks ga je slapen, want je bent al de hele nacht wakker. Op je 85ste, omdat je nog steeds dat werk doet in de bakkerij in Zaamslag. Van harte gefeliciteerd. Hoe dan ook, Co. Jij bent de hele dag onze ziel van de dag.

Sophie B. Hawkins en Right Beside You. 0184999999 krijg je een appje van Wim Waleboer en Breskens. Goedemorgen Remco, we gaan straks naar de markt, maar ik heb het weerbericht gemist. Moet ik met de fiets of met de auto? Wim, je kunt op de fiets. Zon en wolken, vanochtend, vanmiddag.

Dag meer zon, een zwakke tot matige noordenwind en het wordt 24 tot 28 graden. Het kabinet kan door een nieuwe wet bedrijven dwingen om spullen te maken voor het leger. Er moet dan wel een noodsituatie zijn. En ook kan de overheid in zo'n situatie voorraden opeisen die dan niet meer verkocht kunnen worden aan andere klanten of landen. Volgens het AD staat het allemaal in een wetsvoorstel dat defensiebedrijven eerst vraagt om te helpen. En als dat niet lukt, dan kunnen bedrijven dus worden gedwongen. Het is wel apart eigenlijk voor de reddingsdienst KNRM in Veren. Afgelopen maandag hadden ze, zoals wel vaker, een oefening. Alleen ze werden maar liefst 3 keer ingeschakeld voor een echte melding. Eerst een zeilboot die water maakte en een gebroken mast had. Daarna een boot met motorpech. En toen ze daarmee bezig waren, zagen ze ook nog een ander vaartuig op een plek die een beetje opvallend was. Een onverwachte locatie noemt de KNRM. Nou, maar liefst 3 keer dus een echte melding tijdens een oefenavond. En dan, de Belgische Voetbalbond heeft nog eens fel uitgehaald naar de top van het WK voetbal. Allemaal nadat de Amerikaanse speler Balogun een rode kaart kreeg en de wedstrijd tegen België toch mocht meespelen nadat president Donald Trump van Amerika zich ermee had bemoeid. De Belgische Voetbalbond zegt dat duidelijke procedures en respect voor rechten essentieel zijn voor het vertrouwen in de sport en alle mensen die bij de voetbal betrokken zijn. Dat Balogun toch mee mocht spelen is willekeur. En dat moet je voorkomen, zegt in elk geval de Belgische Voetbalbond.

Amy Winehouse en Rehab. Straks na het nieuws van 7 uur hoor je over de nieuwe bibliotheek in Sluis. Daar hebben ze geen personeel, maar wel boeken. Hoe dat zit en hoe je dan toch geboeken kunt lenen, dat hoor je straks in Zeeland wordt wakker.

0: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit, staakt het vuren, doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
3: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
5: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
3: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
8: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomersvoordeel.
9: Dag Jaap.
10: Hi.
9: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
9: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: Omroep Zeeland.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
17: Omroep Zeeland.
18: Goedemorgen, het is een woensdagochtend met bewolking en zon. Vanmiddag en vanavond overwegend zonnig. Een zwakke tot matige noordenwind en 24 tot 28 graden. Het moet een mooie dag zijn, denk ik, voor boekenliefhebbers in Sluis, want de nieuwe bibliotheek gaat open. Wel zelfbediening, en wat dat inhoudt, dat hoor je straks. In Hulst is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Scottstraat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Verder is alles nog onduidelijk wat er nou precies is gebeurd. De politie zoekt het uit. En het gemeentebestuur van Vlissingen zegt nu zelf ook dat zij tekort zijn geschoten bij toezicht op de bouw van school De Tweemaster in Oost-Soeburg. Daardoor werd het gebouw aanvankelijk omgekeerd neergezet. En daar willen ze van leren. Nou, daar ga je allemaal over horen in Zeeland wordt wakker. Welkom.

0: Wham! And Wake Me Up Before You Go Go. Sluis heeft vanaf vandaag weer een bibliotheek. En dat is mooi, want de vorige sloot 16 jaar geleden. Nou, vandaag gaat er dus weer eentje open. De directeur Rudy Krombeen van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 16 jaar geleden nam jij het besluit om hem te sluiten. Hoe is het dan om er nu weer eentje te openen?
1: Ja, het is bijzonder om een bibliotheek te moeten sluiten. En misschien nog meer bijzonder om hem weer te openen. Dus we gaan er toch wel een klein feestje van maken. Het is echt speciaal dat er weer een bieb in Sluis komt.
0: Want waarom ging die toen dicht?
1: Ja, er werd toen fors bezuinigd op het bibliotheekwerk. En om die bezuinigingen te realiseren, ja, moet je toch zorgen dat je van je kosten afkomt. En dus moet je een bieb sluiten.
0: Ja, en hoe kan die dan nu dan toch weer open?
1: Ja, er is wat. Ja, de bibliotheek zit weer in de lift, hè, een aantal jaren. We hebben onszelf opnieuw uitgevonden door allerlei nieuwe dienstverlening aan te bieden. En er is gewoon steun van het Rijk. Dus A, we hebben wat nieuws te bieden. En B, er is geld. En dus open je weer.
0: Gaan we even kijken naar wat er dan eigenlijk opent, hè, vandaag in Sluis. Want het is nog een tijdelijke plek. Later komt hij op een definitieve plek. Eerst even kijken op die tijdelijke plek. Waar is het dan in Sluis?
1: Ja, het is bij de voormalige apotheek in Sluis, achter het Belfort. En daar om 1:00 vanmiddag openen we daar. Wethouder Van de Vijver die komt langs. Die gaat de openingsceremonie doen. En daarna kunnen mensen naar binnen.
0: Ja, maar en wat kun je daar dan allemaal? Want je zegt ook al, hè, bibliotheken zijn veranderd. Het is niet alleen meer een collectie boeken bijvoorbeeld, veel meer een ontmoetingsplaats. Is dat dan in Sluis ook zo?
1: Ja, we hebben het afgelopen dagen natuurlijk hard gewerkt om het leuk te maken. Dus er is weer een leestafel en er is een gezellig zitje waar je naartoe kan. We gaan er uiteindelijk ook cursussen aanbieden. Je kan er ook terecht voor advies als je wat problemen hebt met de digitale overheid. We hebben ook nog boeken.
0: Ja, waar zijn de boeken, wou ik bijna zeggen. Maar die zijn er nog wel degelijk.
1: Ja, alles spiksplinternieuw. We hebben speciaal voor deze vestiging een hele nieuwe collectie aangeschaft.
0: Dan de volgende bibliotheek, hè, want dit is maar een tussenstation. Wat gaat er daarna eigenlijk gebeuren?
1: Ja, daarna krijgen we een definitieve plek in de Keuren in Sluis. Een saillant detail is dat we daar zaten toen we moesten sluiten. Dus er komt niet alleen een bieb terug, maar er komt een bieb terug op exact dezelfde plek. En daar zitten we dicht bij school en bij andere activiteiten. Dus dat wordt een mooie definitieve locatie. Het zal ergens na de zomer volgend jaar zijn.
0: Hoe weet je dat mensen toch inderdaad nog zitten te wachten op een bibliotheek in Sluis? Want na 16 jaar zou het zo kunnen zijn dat mensen denken, nou ja, oké, ik doe wat anders tegenwoordig.
1: Ja, we zullen het weer moeten opbouwen. Maar het is wel leuk, want de deur stond open de afgelopen dagen toen we aan het verbouwen waren. En dan zie je ongelooflijk veel mensen al naar binnen stappen. Hé, wat gebeurt er hier? En een biep, oh, wat leuk. Dus ik heb er best hoge verwachtingen van.
0: Ja, mooi. Vanmiddag dan gaat die bibliotheek open in de oude apotheek in Sluis. En later komt er dus een hele nieuwe vestiging in de Keuren. Plezier in elk geval, succes. Rudy Krombeen, de directeur van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.

0: Bruno Mars en Risk It All. De Zuiddijkstraat in Sluis, daar gaat die nieuwe bibliotheek open. Voorlopig is die daar in elk geval te vinden, met de boeken en ontmoetingsplek, zoals we net ook al van Rudy hoorden. Jules Gernaert, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen.
0: Deze woensdag begint een beetje bewolkt volgens mij.
1: Ja, inderdaad, deels bewolkt en deels al een beetje opgeklaard, of nog opgeklaard moet ik beter zeggen. Die wolkenvelden zijn uit het noordwesten, dus vanaf zee gekomen. Zijn trouwens inderdaad wel vrij uitgebreid, hoewel Schouwduiveland terug een beetje uit begint te komen, dus daar al een lekker zonnetje. Hetzelfde geldt lokaal in de West-Vlaanderen. En die wolkenvelden zullen ook gaandeweg de ochtend wel voor het meeste gaan oplossen, dus geen paniek. Het wordt een vrij mooie middag en het wordt ook een mooie, mooie avond met veel zon dan en maar weinig bewolking. Maar vanochtend is er soms dus een bewolkt moment mee. Met een temperatuur van 17 tot 20 graden. Zwakke wind in principe uit het noorden. Windkracht 1 tot 2. Aan zee af en toe matige wind. En de wind wordt ook een beetje veranderd. Dus minder wind dan gisteren. En de temperatuur zijn, die zullen ongeveer hetzelfde zijn. Met dus maximum temperaturen vanmiddag van 14 tot 28. Misschien is het Vlaanderen iets hoger. Dus vrij hoge temperaturen. En vooral vanmiddag en vanavond. Flink wat zon erbij.
0: En wanneer wordt het dan nog echt warm?
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd niet. We hebben natuurlijk een hittegolf gehad al eerder, althans eind vorige maand. Met lokaal ook 35 graden. Daarvoor hoeven we niet bang te zijn. We krijgen denk ik één behoorlijk warme dag. Het zal de vrijdag zijn. Met maximum temperatuur rond, nou, of tegen de 30 graden. Dus dan moet je denken aan 27 tot lokaal 32. Morgen kan het ook al zo'n 26 tot lokaal 30 graden worden. Maar in het komende weekend komt er een matige tot vrij krachtige noordoosten tot noordenwind zelfs. En daardoor gaat de temperatuur iets omlaag. De grote warmte blijft dus in Frankrijk en deels ook in Zuid-Engeland, waar het boven de 30 graden komt, maar dat zal voorlopig bij ons niet zijn. Wel krijgen we vanaf morgen overwegend zonnig weer, ook in de ochtendperiode denk ik. En regen of onweer hoeven dan in ieder geval tot en met het weekend niet te verwachten.
0: Jules Gernaert, dankjewel. Dan opkomend tij met hoogwater in Vlissingen 6:30. Laagwater vanmiddag om 11:30. Dat is handig om te weten als je wil gaan zwemmen. Zeewater 21 graden, Oosterscheldewater 22 tot 23. Westerschelde, daar zie ik 22 graden. Grevelingenmeer ook 22 graden. En het Veerse Meer is 24 graden warm.

0: Madonna en Open Your Heart. Over een kwartiertje ongeveer hier op Omroep Zeeland ga ik het hebben over de nieuwe profielschets van de burgemeester in Terneuzen. Ze zoeken daar een nieuwe burgemeester. En natuurlijk moet die zichtbaar zijn en een boegbeeld en dat soort dingen. Maar ook integer en ook doorhebben hoe criminelen werken. Staat allemaal in die profielschets. En dat zijn dan wel weer opvallende zaken. Ga ik het straks over hebben in Zeeland wordt wakker. Inlichtingendiensten AIVD en MIVD dachten lang dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen. Ja, het gebeurde wel. Britse en Amerikaanse diensten die waarschuwden er al wel voor. Blijkt allemaal uit een reconstructie die de Volkskrant heeft gemaakt. De Nederlandse inlichtingendiensten baseerden zich op één belangrijke bron binnen de Russische overheid, zegt deze onderzoeksjournalist.
1: Uit die informatie konden ze opmaken dat Poetin, dat Rusland eigenlijk vooral wilde onderhandelen. Dat die hele troepenopbouw, die steeds groter werd, dat ze dat vooral gebruikten om druk uit te oefenen op het Westen, omdat ze wilden onderhandelen.
0: De inlichtingendiensten baseerden zich dus op één belangrijke bron, hoorde je. Maar ook de Duitse en Franse veiligheidsdiensten dachten dat Rusland uit was op onderhandelingen, terwijl de Britten en Amerikanen al maanden waarschuwden voor die invasie. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela 2 weken geleden is opgelopen tot bijna 3700. Er is 16.000 gewonden geteld. Over het aantal vermisten zegt de regering in Venezuela nu niets meer. Maar ja, die zijn er natuurlijk nog wel. Ondertussen hier in Zeeland gaat de inzameling in Sint-Jansteen door voor spullen. Ze hebben bijvoorbeeld medicijnen, melkpoeder en dat soort dingen nodig. Wordt dan richting Venezuela gebracht. Mocht je willen helpen, Hoofdstraat in Sint-Jansteen. Daar staat het huis van de mensen die de actie voeren. Herkenbaar aan een plakkaat voor de ruit. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. In het zuiden van het land waren er volgens autoriteiten explosies te horen. De Amerikanen zeggen dat het een reactie is op de aanvallen door Iran op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Volgens correspondent Rudy Bauma.
2: De VS die noemt die Iraanse aanval op die olietankers onterecht gevaarlijk en een duidelijke schending van de staakt het vuren. En heeft daarom ruim 80 krachtige aanvallen uitgevoerd op havenplaatsen langs de straat van Hormuz. En de VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen.
0: En daar heeft het Iraanse leger dan weer op gereageerd en gezegd dat zij met een vernietigende reactie komen. Nieuws uit binnen- en buitenland op Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. In Hulst is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Scottstraat. De politie zoekt nog uit wat er precies is gebeurd gisteravond laat. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Het gemeentebestuur van Vlissingen zegt nu zelf ook dat zij tekort is geschoten bij het toezicht op de bouw van de school De Tweemaster in Oost-Soeburg. En daardoor werd dat gebouw aanvankelijk omgekeerd neergezet. Verantwoordelijkheden waren onduidelijk en informatie werd niet goed doorgegeven, zeggen burgemeester en wethouders. In oktober komt het gemeentebestuur met verbeterpunten. De gemeente Terneuzen heeft de profielschets vastgesteld voor een nieuwe burgemeester. De gebruikelijke dingen staan erin, dat hij zichtbaar moet zijn en benaderbaar bijvoorbeeld, maar ook dat hij criminaliteit serieus moet nemen. Terneuzen heeft onder meer door de havens te maken met misdaad. En de nieuwe burgemeester moet zorgen voor goede onderlinge verhoudingen en beschikken over zelfreflectie, lef en incasseringsvermogen. Vanaf volgende week donderdag kunnen mensen solliciteren. Op de Milieustraat in Oostburg heeft gisteravond brand gewoed. Agenten die toevallig langs reden zagen zwarte rook en er bleek een container met afval in brand te staan. Het vuur is door de brandweer geblust. Het weer, zon en wolken vanmorgen. Vanmiddag en vanavond is het overwegend zonnig. Een zwakke tot matige noordenwind en het wordt 24 tot 28 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Melding van het Vlaams Verkeerscentrum over de E34 in de richting van Antwerpen ter hoogte van Moerbeek. Ligt iets op de weg. De rechte rijstrook is dicht.
7: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker.

0: luisteraars van Simply Red. Het is woensdag. Dat betekent in Zeeland wordt wakker altijd een bezoekje aan de radiotuin straks. En dat gaat over dieren die je soms de hele dag kunt horen. En dat je denkt van hou nou eens een keertje op alsjeblieft. Maar toch zijn ze heel mooi. Zegt in elk geval mijn vaste natuurmaat Erik. Het gaat straks over duiven. De nieuwe burgemeester van Terneuzen moet natuurlijk zichtbaar zijn, benaderbaar en een boegbeeld voor de gemeente, maar ook politieke verschillen kunnen overbruggen, omgangsvormen bewaken en vooral integer zijn. En dat staat dan allemaal in de profielschets voor een opvolger van Erik van Merrienboer, die alweer een tijdje weg is na dat gedoe over het asielzoekerscentrum. Raadslid Ronoud den Hollander zit in de vertrouwenscommissie. Goedemorgen. Ronoud, je kunt me horen.
1: Ik kan je prima verstaan.
0: Ik jou nu ook. Heel fijn dat je erbij bent vanmorgen. Het is een flink document, die profielschets.
1: Het is een mooi stuk. Het is een compleet stuk. Wat niet zomaar is opgeschreven. Het is opgehaald met meer dan 700 burgers. Met allerlei belangenorganisaties. Zoals Seaport, als de buurgemeentes, de veiligheidsregio. Met alle raadsleden. Dus je ziet, dan krijg je al vaak een uitgebreid document.
0: Want is dat anders gegaan dan anders? Normaal verzin je zelf wat en nu ga je heel duidelijk met mensen in gesprek hierover?
1: Nee, dat doen we dat eigenlijk altijd al. Dus ook bij de vorige procedures is het zo gebeurd. Alleen nu is natuurlijk social media wat verder ontwikkeld. Dus je ziet dat er nu via Hopler, via enquêtes, dat er veel meer mensen hebben gereageerd als in de vorige periodes.
0: Gaan eens even inhoudelijk kijken. Bijvoorbeeld, ik zei het al, de gebruikelijke dingen. Zichtbaar, benaderbaar, boegbeeld. Waarom benadrukken jullie dat laatste, boegbeeld?
1: Nou, omdat de neus natuurlijk voor gigantische uitdagingen staat. De hele energietransitie komt op ons af. De verduurzaming van onze woningen. De uitdagingen, hopelijk met een trein richting het Gentse. En mogelijkerwijs andere projecten die op ons afkomen. Dus we hebben ook wel een vertegenwoordiger nodig die op landelijk niveau ook zo'n mannetje of vrouwtje kan staan.
0: Maar ook specifiek wordt genoemd dat hij criminaliteit serieus neemt.
1: Zeker, want de burgemeester van de grootste stad van Zeeland, dat is Terneuzen, is ook het hoofd van de veiligheidsregio.
0: Ja, maar jullie benoemen dat echt heel duidelijk.
1: Zeker, want het is een positie waar we ook aan hechten. En dat we vinden dat Terneuzen weer de burgemeester gaat leveren die het hoofd is van de veiligheidsregio.
0: Als grootste gemeente van Zeeland gebeurt
1: zeker
0: dat.
1: Weten.
0: Ja, precies. Wat mij ook opvalt, en er staan heel veel dingen in hoor, en het document is ook gewoon te vinden op internet. Zelfreflectie, lef en incasseringsvermogen. Die drie, die vallen me extra op. Waarom staan die erin?
1: Nou, ik denk dat je als burgemeester moet je natuurlijk in het midden van de samenleving staan. Dat betekent aan de dag van vandaag dat je ook wel wat over je heen krijgt. Dus je hebt incasseringsvermogen nodig. Je moet ook lef hebben om je durven uit te spreken. En je moet ook lef hebben om te zeggen, nou, dit is waar ik voor sta. Dus dat zijn toch wel combinaties die je moet bezitten.
0: Want dat is wat de vorige burgemeester Erik van Merrienboer deed. Hij zei, ik sta hiervoor, ik kan me niet verenigen met wat de raad vindt, ik ga weg. Dat zorgde voor een heleboel gefronste wenkbrauwen, laat ik het zo maar even voorzichtig zeggen. Is dat dan zelfreflectie?
1: Dat is zeker een vorm van zelfreflectie. Als je ergens niet voor kan staan, dan moet je ook de consequenties trekken. En burgemeester van Merrienboer heeft zich heel duidelijk hard gemaakt en uitgesproken. En ook duidelijk aangegeven van, kijk, de weg die er nu op is gegaan, kan het niet achterstaan.
0: Dus de vertrouwenscommissie vindt het goed als straks een nieuwe burgemeester zegt van, jongens, ik doe het niet meer, ik ga weg.
1: Als je als burgemeester je ergens voor uitgesproken hebt en er niet achter kan staan, terwijl het zich toch zal ontplooien, dan is dat zeker een optie, waarom niet?
0: Ja.
1: Kijk, als je vraagt naar iemand met lef en iemand die zich duidelijk uitspreekt en durft te profileren en opkomt voor je gemeente, dan kan het ook zo zijn dat je op een gegeven moment zelf zegt, dit draag je de consequenties niet voor.
0: Er zijn nog een heleboel onderdelen in die profielschets waar we nog veel langer over zouden kunnen praten. Daar hebben we hier nu niet de tijd voor, maar het is wel een boeiend document. En ook interessant dat je het zo duidelijk kunt zien, want het is openbaar. En dat zie je ook niet heel vaak, dat dat soort profielschetsen echt openbaar wordt gemaakt.
1: Nee. Nou, wij vinden dat we als de gemeenteraad transparant moeten zijn. We hebben dit opgehaald met allerlei stakeholders en bij de burger. En dan is het ook rechtvaardig dat die burger er iets van terugziet. Er staan letterlijk quotes in die door burgers zijn gegeven in de enquêtes en in de stukken die ze teruggestuurd hebben. Dus als je daarvan uitgaat, wij zijn transparant, we willen duidelijk naar voren brengen waar we voor staan, dan moet je het ook openbaar maken.
0: Rauwnet en Hollander, hartelijk dank. De profielschets, die is er nu in elk geval. Solliciteren kan vanaf komende donderdag, dus over precies een week, dan gaat die sollicitatieronde echt open. Maar nu kun je vast kijken wat voor persoon, man, vrouw, de gemeente Terneuzen zoekt. Ronald den Hollander, dank voor de toelichting.

Lion in the Morning Sun van Will and the People. 14 minuten over 7:30 is het op dit moment op deze woensdagochtend. Met deze meldingen voor als je op de weg bent. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 8 minuten vertraging. Verder meldt de ANWB A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Stamperschat en Zevenbergen. 5 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Barendrecht. Kwartier vertraging. Ook een melding van het Vlaamse verkeerscentrum, de E34 richting Antwerpen. Ter hoogte van Moerbeke ligt nog steeds iets op de weg. De rechte rijstrook is dicht.

0: knellen en laat het licht nog even aan. Omroep Zeeland op de woensdag. Dat betekent natuurlijk altijd de wekelijkse babbel met Erik Majeu in de Radiotuin. Je hoort de duif ondertussen al die altijd voorbij komt. Ik laat me dan voor die gesprekjes inspireren door wat er in mijn eigen tuin gebeurt. En van jou krijg ik ook wel eens tips. Don stuurde net toch een berichtje en Peter ook al. Hartelijk dank daarvoor. 0118-499-999. Jullie onderwerpen ga ik binnenkort meenemen. Ja, in mijn tuin komen altijd duiven langs. Die koeren, zoals je hoort, poepen en willen ook voer. Maar welke duiven zijn dat dan? Erik wil jou graag een duivenlesje geven. Goedemorgen, Erik.
1: Dag Remco.
2: Je bent een soort duivenambassadeur?
1: Ja, misschien wel. Duiven zijn toch eigenlijk ook schitterend als je er goed over nadenkt. Ze zijn overal en er zijn ook heel veel. Maar ja, ik vind het wel echt hele leuke dieren.
2: Maar ze maken ook zoveel herrie.
1: Ja, dat typeert ze ook wel. En dat is ook wel leuk. En als je dan begrijpt hoe het komt dat ze dat doen, dan maakt het verhaal natuurlijk nog leuker. Maar ja, allereerst is het natuurlijk interessant. Er zijn zoveel verschillende soorten duiven. En ik denk dat weinig mensen dat in de gaten hebben. Want we kennen denk ik in de stad allemaal bij de frietzaak die postduif. Of de stadsduif, zoals ze hem eigenlijk noemen. Maar we hebben natuurlijk daarnaast ook nog die tortels, houtduiven. Maar ook op het boerenland kom je wel eens een holenduif tegen.
2: Pik je er even een paar uit die we vaak horen, ook in de radiotuin. Een Turkse tortel, klein grijs duifje, die ik eigenlijk best wel heel vaak zie en hoor ook.
1: Ja, de Turkse tortel is echt een succesverhaal. In de jaren 50 kwamen ze voor het eerst eigenlijk binnen en die zijn geëxplodeerd hier. En ja, die kennen we van de roekoekoe. Roekoekoe. En dat de hele dag door.
2: Ja, dat. Maar waarom doen ze dat de hele dag door dan?
1: Ja, nou, en dat komt dus door het feit dat het nogal een broedlustige vogel is. 5 legsels op een jaar kan gewoon. Dus op het moment dat ze klaar is met broeden, door naar de volgende. En dan moet er dus het hele jaar door. Moet dus in ook territorium afgebakend worden. En dat mag iedereen horen. Nou ja, dus dat gaat gewoon eigenlijk onafgebroken achter elkaar door.
2: Nummer 2, de houtduif, die is wat groter, ook een klein beetje anders gekleurd.
1: Ja, als je ziet vliegen vind ik ze ook prachtig met die witte strepen op hun vleugels. En ook zo'n mooie kraag eigenlijk die ze om hebben.
2: Een beetje groen-paars, hè?
1: Ja, en best wel ik vind het ook wel een deftig vogel om te zien. En de grootste duif ook eigenlijk. Die zijn eigenlijk net zo blij om veel kabaal te maken als die Turkse tortel. En dat zijn de echte roekoekoe-koekoe.
2: Nou, de laatste die ook heel vaak voorkomt, niet per se in mijn tuin, maar wel op andere plekken in de stad. De stadsduif, heet die echt zo?
1: Ja, daar hebben we zoveel namen voor. Eigenlijk is het van origine is het een postduif, want zo hebben we ze als mens hier naartoe gebracht. Ja, en dat is een verwildering van de rotsduif, of tegenwoordig de stadsduif. En dat zijn dus van origine zijn het klifbewoners. Dus vandaar dat ze in die steden goed zitten. Want gevels lijken toch eigenlijk ook wel een beetje op kliffen. Hoort hier eigenlijk inmiddels toch ook wel een soort van thuis.
2: En die zegt dan dit. Vinden mensen dit ook vervelend?
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het echt een prachtig stadsgeluid is wat erbij hoort. Hè? En dat gekeer wat je hoort. En bijvoorbeeld op de Dam in Amsterdam zonder dit geluid. Ja, dan is de Dam toch ook eigenlijk niet meer compleet.
2: Oké, je bent dus toch een soort duivenambassadeur. Leer de geluiden herkennen, dan weet je wat er bij jou in de tuin zit en misschien vind je het dan ook wel leuk. Dat is eigenlijk wat jij nu zegt.
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Vriendjes met de duiven, dat is leuk.
1: Ja, toch? Ik hou ervan.
2: Ik spreek jou volgende week weer.
1: Leuk, Remco. Tot volgende week.

0: Ain't nobody, Rufus en Chaka Khan. Ja, die duiven die maken wat los. Ingrid Drissen laat weten, duifje mijn duifje. Laat ze weten via 0118-499-999. Nou, dan koer ik even naar jou, Ingrid. Roekoe, roekoe. En Rinus Filius, die laat nog weten dat de duiven, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar die zijn natuurlijk ook gewoon voedsel voor roofvogels. En hij vertelde me net aan de telefoon dat hij wel eens heeft gezien dat er zo'n roofvogel ergens hoog in de lucht zat. En dan wop, die vloog dan op zo'n duif af. Veren natuurlijk allemaal alle kanten uit. Ja, de duif dood. Maar het was wel een lekker hapje voor die roofvogel. Rinus, dank je wel ook voor jouw reactie. Gest ga ik straks eventjes doornemen, want er komen reacties binnen over de duiven. Hartelijk dank daarvoor. Straks in Zeeland wordt wakker. Wie speelt er op het WK voetbal vanavond? Nou, dan moet je even naar Biervliet. Daar hangen speciale vlaggen en soms hangen ze half stok. Het verhaal na achter.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
15: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
14: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
2: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
14: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de verkeersinformatie hier op Omroep Zeeland. Goedemorgen trouwens. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht heb je 12 minuten vertraging. A17 Roosendaal Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder 5 minuten. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht 21 minuten vertraging. Zie jij iets onderweg? Laat het vooral aan me weten via 0118-499-999. Maar alleen als het veilig kan.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
22: Ik koos wat mij raakte.
21: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
26: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
27: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
12: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen. Veel bewolking vanochtend. Vanmiddag en vanavond is het overwegend zonnig. Een zwakke tot matige noordenwind. En het wordt 24 tot 28 graden. Straks ga je een mooi verhaal horen uit Biervliet. Daar kun je namelijk zien wie de voetbalwedstrijd speelt op het WK. En wie verliest, gaat half stok. En verder in het nieuws vanochtend. In Hulst is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Scottstraat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De nieuwe burgemeester van Terneuzen moet niet alleen verbindend zijn in een boegbeeld, maar ook lef hebben en zelfreflectie wordt specifiek benoemd in de profielschets. En nieuw op het strand bij Renesse, een openluchtbioscoop. Vanavond met maar liefst 2 films. Omroep Zeeland op woensdagochtend. Welkom.

0: The Simple Minds and Don't You Forget About Me. Goedemorgen, 10 minuten over 8. Als jij wil weten welke landen nu weer tegen elkaar spelen op het WK voetbal, kijk dan eventjes in de tuin bij Ben Thomas in Biervliet. Want daar staan twee vlaggenmasten en in elke mast hangt dan een vlag van die landen. En na de wedstrijd wordt die van de verliezer half stok gehangen. Nou, dat wilde Omroep Zeeland Sancho Hiddes natuurlijk zelf ook wel eens zien.
1: De vlaggen van Argentinië en Egypte wapperen in de voortuin van Ben Thomas. Want dat zijn de landen die vanavond spelen tijdens het WK. Ben, hoe laat heeft u die vlaggen gehezen?
2: Ik heb ze pas gehezen vanmiddag om 12 uur, omdat ik een plezier had in het feit dat Amerika eruit lag. Dus ik heb ze langer laten hangen, maar om 3 uur zeg ik, ja, de wedstrijd gaat beginnen, dus ik moet toch met mijn vlaggen veranderen.
1: Dat doet u voor iedere wedstrijd?
2: Dat doe ik bijna voor iedere wedstrijd, maar kijk, als je nu natuurlijk 's nachts 3 wedstrijden doet, dan kom ik 's nachts echt niet voor 3 wedstrijden uit mijn bed. Maar de belangrijkste wedstrijd van de volgende dag, waar grote belangen op staan of echt betere clubs aan meedoen, dan wil ik dat wel mijn best aan doen. Ik heb bijna alle vlaggen, dus ik kan altijd wel iets ophangen wat ik heb.
1: Heeft u er ook een systeem in? Want u heeft 2 vlaggenmasten. Eentje links natuurlijk en eentje rechts.
2: Ja, de linkse is altijd waar ik het meest voor ben en waarvan ik denk dat zij het beste resultaat zullen hebben.
1: Hoe lang doet u dit nu al, die vlaggen hijsen tijdens het WK?
2: Ik denk dat ik in 96 ben ik begonnen, dus zoveel jaar doe ik het al. En ondertussen is natuurlijk mijn collectie gegroeid en ondertussen heb ik 70 vlaggen, dus ik heb er best wel wat. En ik krijg soms bij van mensen die naar een land gaan en zeggen, joh, ik neem die vlag voor je mee omdat ik het leuk vind dat jij die vlag ophangt. Ik bestel er wel, maar ik krijg er ook.
1: Hoe is dat nou ontstaan?
2: In de tijd woonde ik op Hoofdplaat en daar stond een prachtige woonboerderij. En die man die kreeg altijd internationale groepen daar. En ik dacht, nou, later zou ik dat ook wel zo willen. En dat heb ik ook gedaan en ik vind het gewoon toch mooi dat het in de tuin staat. Het geeft een beetje kleur en het geeft een beetje zwoeng in de tuin. Kijk, bloemen vind ik leuk, maar dit vind ik ook leuk.
1: En u zei, u heeft nu 70 vlaggen. Waar bewaart u die allemaal?
2: Die heb ik eindelijk in de slaapkamer van mijn dochter liggen. Die was ooit een garage, maar die garage is omgebouwd tot de slaapkamer. En die kast met al die vlaggen, die is erin gebouwd.
1: Kunnen we even kijken bij die kast?
2: Dat kan. Kom maar mee.
1: Ja, hier aan de linkerkant is de kast. En als ik hem even open doe, dan liggen daar inderdaad alle vlaggen keurig in vakjes. Met daaronder stickers met de namen van de landen. Goed georganiseerd.
2: Nou ja, soms dan moet je toch wel eens zoeken. Ik ben begonnen op alfabetische volgorde. Maar omdat je steeds vlaggen bij krijgt met landen die met A of B beginnen, en je hebt er op een gegeven moment te veel, dan moet je toch zoeken naar een andere plek. Er zou één keer een stukje aan moeten, maar ik heb niet meer plek om er nog een stukje bij te bouwen op dit moment. Dus ik zal toch een beetje moeten boekeren met de plek.
1: Heeft u nog vlaggen nodig?
2: Ik heb er best nog wel nodig. Bijvoorbeeld Marokko, daar was ik het laat mee met de bestelling. Vind ik best jammer, want die mannen doen het best goed. En die mis ik nu wel, want ondertussen hebben zij 2 gespeeld dat ik de vlag niet kon ophangen. Dat vond ik best wel vervelend.
0: Ja, dat is ook misschien wel een beetje vervelend. Dus, mocht jij een Marokkaanse vlag hebben die je wil uitlenen aan Ben, weet ons te vinden, dan geven wij het wel eventjes door. Morgenavond zou je dan al hangen bij de wedstrijd Marokko tegen Frankrijk. Nanchu Hiddes maakte dit verslag.

0: Monday and How Do I Feel? Jules, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen.
0: Deze woensdag begint een beetje bewolkt volgens mij.
1: Ja, inderdaad, deels bewolkt en deels al een beetje opgeklaard. Of nog opgeklaard, moet ik beter zeggen. Die wolkenvelden zijn uit het noordwesten, dus vanaf zee gekomen. Ze zijn trouwens inderdaad wel vrij uitgebreid. Hoewel Schouwduiveland terug een beetje uit begint te komen. Dus daar al een lekker zonnetje. Hetzelfde geldt lokaal in de West-Vlaanderen. En die wolkenvelden zullen ook gaandeweg de ochtend wel voor het meeste gaan oplossen. Dus geen paniek. Het wordt een vrij mooie middag en het wordt ook een mooie, mooie avond met veel zon dan en maar weinig bewolking. Maar vanochtend is er soms dus een bewolkt moment mee met een temperatuur van 17 tot 20 graden. Zwakke wind in principe uit het noorden, windkracht 1 tot 2. Aan zee af en toe matige wind en de wind wordt ook een beetje veranderlijk. Dus minder wind dan gisteren. En de temperatuur zullen ongeveer hetzelfde zijn met dus maximumtemperaturen vanmiddag van 14 tot 28. Misschien is het Vlaanderen iets hoger. Dus vrij hoge temperaturen. En vooral vanmiddag en vanavond flink wat zon erbij.
0: En wanneer wordt het dan nog echt warm?
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd niet. We hebben natuurlijk een hittegolf gehad al eerder, althans eind vorige maand, met lokaal ook 35 graden. Daarvoor hoeven we niet bang te zijn. We krijgen denk ik één behoorlijk warme dag. Het zal de vrijdag zijn, met maximumtemperatuur rond, of tegen de 30 graden. Dus dan moet je denken aan 27 tot lokaal 32. Morgen kan het ook al zo'n 26 tot lokaal 30 graden worden. Maar in het komende weekend komt er een matige tot vrij krachtige noordoosten tot noordenwind zelfs. En daardoor gaat de temperatuur iets omlaag.
0: Dankjewel, Jules Gernaert. Met opkomend tij op dit moment. Hoogwater in Vlissingen 6:30. Dat is dus al aanstaande. Laagwater vanmiddag om 11:30. En als je gaat zwemmen, de zee bij Vlissingen en Katzand 22 graden warm. Westerschelde bij Bad 23. De Oosterschelde bij Neeltje Jans 21. Bij de Oesterdam 23. Ook 23 graden in het Gevelingenmeer. En het Veersemeer, daar zie ik 24 graden. Op de weg, situatie volgens de ANWB, A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, 8 minuten vertraging. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht, 11 minuten.

0: Susanna Freek en Halverwege. Ons land was er tot op het laatste moment zeker van dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD hadden volgens de Volkskrant één bron binnen de Russische overheid die aangaf dat Poetin niet aan oorlog dacht. Maar ja, dat klopte dus niet.
1: De AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde. En de Amerikanen, daar gaat iedereen van uit, die hadden wel toegang tot die inner circle van Poetin. En daarom waarschuwden zij de wereld uitvoerig dat er een oorlog aan zat te komen. Maar ze lieten niet weten, ook de Nederlandse dienst niet, wat nou precies hun bron was.
0: Naast Nederland dachten ook Frankrijk en Duitsland dat er zou worden onderhandeld. Europa gaf daardoor geen extra steun aan Oekraïne, waarmee ze Rusland hadden kunnen afschrikken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela 2 weken terug is opgelopen tot bijna 3700. Er zijn 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten zegt de regering nu niets meer. Maar ja, die zijn er natuurlijk nog wel. In Sint-Jolsteen ondertussen, bij ons in Zeeland, gaat de inzameling door voor hulp aan de mensen in Venezuela aan de Hoofdstraat. Daar waar een groot plakkaat aan het raam hangt, daar kun je hulpgoederen afleveren. Bijvoorbeeld doosjes paracetamol of melkpoeder. In het centrum van New York wordt onderzoek gedaan naar een wolkenkrabber die dreigt in te storten. Het is een leegstaand kantoorgebouw van 38 verdiepingen. Volgens de burgemeester wordt er nu een plan gemaakt om de zwakste verdiepingen te stutten.
2: First responders and structural engineers are working closely with the project engineer to develop plans to shore up the impacted floor.
0: En dan nog naar een verhaal over hagelschade. Ja, we in Zeeland natuurlijk ook mee te maken met dat onweer van laatst en die hagelbuien. Autoschadebedrijven in het Gooi, die worden creatief. Want ja, ook daar hebben ze duizenden meldingen binnengekregen. En een schadebedrijf in Hilversum huurt daarom specialisten uit het buitenland in.
3: Ik heb begrepen dat we hier ongeveer praten over 24.000 schademeldingen in Hilversum. Dat zijn allemaal hagelkalamiteiten. En dit soort jongens die in het buitenland wonen, die hebben vaker met dit soort calamiteiten te maken. Dus dan hebben ze extra vakmanschap, meerdere mensen, meerdere capaciteit. En daar maken wij op dit moment gebruik van.
0: Ja, je moet dat inderdaad. Nou, die medewerkers die komen dus uit allerlei landen naar het Gooi om daar de schade te herstellen. Omroep Zeeland, het is 6:30.

0: Janet Jackson en Together Again. Vanavond twee films te zien op het strand bij Renesse in een nieuwe strandbioscoop. Daar ga je straks meer over horen. The Lion King en Mamma Mia. Maar waarom doen ze dat? Nou, dat ga je straks horen in Zeeland wordt wakker.
1: Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
6: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De gemeente Terneuzen heeft de profielschets vastgesteld voor een nieuwe burgemeester. Behalve de gebruikelijke dingen, zoals verbindend en zichtbaar, staat ook specifiek genoemd dat hij criminaliteit serieus moet nemen, zoals misdaad in de haven. En de nieuwe burgemeester moet lef hebben en zelfreflectie, legt Ronald den Hollander uit van de Vertrouwenscommissie. Nee, Ronald den Hollander, die wil ik eerst nog eventjes horen. Daar is Ronald den Hollander. Komt-ie? Hij noemt dus die opvallende zaken in de profielschets.
8: Ik denk dat je als burgemeester moet je natuurlijk in het midden van de samenleving staan. Dat betekent aan de dag van vandaag dat je ook wel wat over je heen krijgt. Dus je hebt incasseringsvermogen nodig. Je moet ook lef hebben om je durven uit te spreken. En je moet ook lef hebben om te zeggen, nou, dit is waar ik voor sta.
0: En dat kan dan ook betekenen dat de burgemeester weggaat. Nou, dat is dan gewoon het gevolg, zegt den Hollander. Vanaf volgende week donderdag kun je solliciteren. In Hulst is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Scottstraat. Politie zoekt nog uit wat er nou precies is gebeurd. Gisteravond laat gewond is naar het ziekenhuis gebracht. Het gemeentebestuur van Vlissingen zegt nu zelf ook dat zij tekort is geschoten bij toezicht op de bouw van school De Tweemaster in Oost-Soeburg. Daardoor werd dat gebouw aanvankelijk omgekeerd neergezet. Verantwoordelijkheden waren onduidelijk en informatie is niet goed doorgegeven, zeggen burgemeester en wethouders. In oktober komt het gemeentebestuur met verbeterpunten. En na 16 jaar heeft Sluis weer een bibliotheek. Die zit vanaf vanmiddag voorlopig in de oude apotheek aan de Zuiddijkstraat en verhuist op termijn naar Centrum De Keuren. 16 jaar geleden werd de vorige bibliotheek in Sluis wegbezuinigd, maar ondertussen is er nu toch weer ergens een potje met geld gevonden. En het weer, zon en wolken vanmorgen, vanmiddag en vanavond is het overwegend zonnig, een zwakke tot matige noordenwind en het wordt 24 tot 28 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. We'll be right back.

0: Passenger hier op Omroep Zeeland. Vergeet ik helemaal een spelletje te spelen, hè? Vanaf deze week, 's ochtends in Zeeland wordt wakker. Kun je vast raden waar de zomerspelen van Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12 zijn? In welke plaats? Nou, als je het weet, naar aanleiding van mijn aanwijzing, stuur even een appje 0118-499-999. Eeuwige roem op deze woensdag voor de mensen die het raden. Mijn aanwijzing aan de E. Wat slaat dat nou weer op? Aan de E. 0118-45-9. Als je vanavond trouwens iets leuks wilt doen, ga dan vooral naar Renesse op het strand, naar de film. Bij het strandpaviljoen Horizon wordt een groot doek neergezet, denk ik dan. Om 7:00 The Lion King. Om 9:30 Mamma Mia. Roos Wilke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voor het eerst, hè, dat jullie dat zo groot doen.
1: Ja, voor het eerst dat wij onze bioscoopavonden vanavond in de première gaan.
0: En waarom dan?
1: Ik denk dat dat gasten het strand sowieso geweldig vinden. Dus om de ervaring op het vakantiestrand in Renesse leuker te maken, dachten wij, waarom geen bioscoop?
0: Nou ja, omdat het buiten is en het kan gaan regenen bijvoorbeeld.
1: Ja, maar wij hebben altijd bij onze events dat het altijd droog is. Dus dat, daar zijn wij heel gezegend mee tot nu toe.
0: Nou, hopelijk blijft het ook zo. Want jullie willen dit meerdere keren gaan doen deze zomer. Vandaag dan met The Lion King en Mamma Mia. Twee films maar liefst, dat valt dan wel weer op.
1: Ja, zeker. We dachten eentje voor de jongere generatie en eentje voor de wat oudere generatie. Maar natuurlijk is iedereen gewoon welkom. Dus zodat ieder wat wils heeft.
0: Ja, en hoe gaat het dan? Staat er inderdaad echt op het strand een groot doek?
1: Ja, op het strand komt een heel groot scherm te staan. Daaromheen zetten wij wat strandstoelen en wat picknicktafels. Dus neem vooral zelf ook nog een stoel mee of een dekentje mee, zodat je lekker knus en warm kan zitten. En dan staat er gezellige drankjes zijn er. Dus het is allemaal mogelijk. Lekker popcorn erbij.
0: Ja, of lekker op je handdoekje kan natuurlijk ook.
1: Ja, echt lekker. En dan de zonsondergang op de achterkant. Dat moet heerlijk zijn.
0: Ja, nou dan hoop ik dat de weergoden jullie goed gezegend blijven. Want het is wel spannend, denk ik, om zoiets te organiseren.
1: Ja, het is zeker spannend. Ook omdat je natuurlijk zit met de wind op het strand. Dat het scherm best wel groot is. Maar het is... we gaan het meemaken. We hebben heel veel zin in ieder geval. Ja.
0: Ik hoor al dat je allemaal scenario's hebt uitgedacht. Van, oh help, straks gaat het heel hard waaien.
1: Ja, en dan valt het scherm dat was best om. Wel arm. Ja, dat was ook wel spannend. Maar we hebben alles goed vastgeshort, dus ik denk dat het helemaal goed komt, zeker.
0: Vanavond dus openluchtbioscoop bij het strandpaviljoen Horizon. Gratis toegang, dat horen we graag, Roos.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Met The
1: Lion
0: King. Ik hoop
1: dat er veel mensen komen.
0: Zeker, nu zeker. Om 7:00 dus The Lion King en om 9:30 Mamma Mia. En deze ga je dan ook horen.

zit je dan vanavond op het strand naar de film te kijken bij Renesse. Eerst de Lion King en daarna ook nog Mamma Mia. Je mag er zo heen, gratis en voor niks. Daar houden we van, hier in Zeeland. Aan de E, dat is de aanwijzing die ik jou geef voor de plaats die je mag raden via 0118-499-999. Straks de zomerspelen tussen 9 en 12. Waar gaan Elze en Veerle dit keer heen? Aan de E in elk geval. Maar er hoort een plaatsnaam bij. Wat is die plaatsnaam? Waar je trouwens ook naartoe kunt, is Polder Natuur Zeeland. Bestaat 10 jaar, ga ik het straks over hebben. Gaan ze leuke dingen doen.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Goedemorgen, 14 minuten voor 9 is het. Ik werd aan de jas getrokken. Dorien is van het Westeinde, omdat hij jou wil uitnodigen voor een middag over landbouw en natuur. Want Poldernatuur Zeeland bestaat 10 jaar, Rinus. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is Poldernatuur Zeeland?
1: Poldernatuur Zeeland is een coöperatie, in ieder geval een vereniging ook, die al het agrarisch natuurbeheer coördineert. Dus wij maken afspraken met de overheid om in ieder geval, wij dienen contracten en daar krijgen we geld voor. Deels komt dat uit Europa, deels uit Nederland. En wij maken aan de achterdeur afspraken met boeren om een nieuw akkerranden aan te leggen, bloemenblokken aan te leggen, dijkenbeheer, poelen, heggen, deels komt dat uit Europa, deels uit Nederland. En wij maken aan de achterdeur afspraken met boeren om een nieuw akkerranden aan te leggen, bloemenblokken aan te leggen.

0: Nou, ik denk dat ook in ieder geval boeren er meer oog voor hebben, voor die natuur ook. Maar onze visie is ook van nou, kijk, dat wij op een economische basis een bijdrage willen leveren aan natuur en landschap. Kijk, want anders stonden daar bieten of aardappelen of eieren. Kijk, en nu staan daar een bloemenblok of een bloemenrand of een patrijzenrand of anders. Ja. Nou, dus dat, nou, op die manier denk ik dat het in ieder geval dus de combinatie van en dat economisch is. En dat het ook oog is voor natuur, dat dat een combinatie is.
1: Terwijl bieten natuurlijk ook natuur zijn. En laten we wel wezen dat boeren altijd al wel met natuur bezig waren. Maar nu zit het allemaal wat dichter bij elkaar. Vandaag hebben jullie dan een ochtendprogramma. Dat is allemaal voor genodigd. En er worden allemaal serieuze zaken besproken, zou ik maar zeggen. Ja. Wat is daar het belangrijkste voor jou?
0: Nou, dat we natuurlijk ook laten zien wat we doen. Maar ook dat wij zijn ook aan het thema is ook de polder van de toekomst. Van nou, laat belangrijke mensen maar eens kijken hoe wij die polder van de toekomst zien.
1: Ja, en dat kun je dan ook vertellen aan iedereen die wil langskomen. Want vanmiddag hebben jullie echt een programma voor, nou ja, voor jou en mij, iedereen die wil langskomen. Wat is daar dan vooral de boodschap?
0: Nou, de boodschap is denk ik, we zijn natuurlijk, we hebben 10 jaar aan het huis gebouwd. We hebben alles, zeg maar, het huis staat. En nou, dan mag je het ook laten zien naar de buitenwacht. Dus er zijn constante excursies, veldexcursies, die vertellen van hoe iets aangelegd wordt. Hoe een ze kunnen ook zien hoe een patrijs eruit ziet. Dus ja, het is echt gewoon een excursie. Maar ook is er een kinderplein in de schuur. Dus kunnen ze kleur plaatsen, ze kunnen kennis maken met bijen, met een bijen. Kast met.
1: Ah, leuk.
0: En ze kunnen ook mee natuurlijk het veld in.
1: Ja, leuk. Uitje voor het hele gezin misschien wel vandaag.
0: Ja, dat kan. En het is woensdagmiddag. Dus meestal voor degenen die naar school hebben, is natuurlijk de woensdagmiddag. Sommigen hebben dan ook vrij. Nou, dan is het leuk om een keer even naar Slaanpolder te gaan en te kijken hoe wij het doen.
1: Bij Polder Natuur Zeeland Rinnes. Mooi feestje wens ik jou in elk geval. Dijk en Wilzicht aan de Wildijk 2, Schravenpolder. Daar moet je zijn vanmiddag. Wildijk 2, Schravenpolder.

0: En gaat binnenkort vast elektriciteitskabels verleggen, waar in het verleden veel meer van die ravelijnen. Nou, eentje is er binnenkort dus weer. Maar waar gaan Veerle en Elze nou eigenlijk heen? Zo dadelijk in de zomerspelen in Zeeland wordt wakker tussen 9 en 12. De aanwijzing die ik voor jou had aan de E. Petra die appte. Goedemorgen Remco, is het Ede? Ik kreeg ook een berichtje van meneer De Heter. Is het Ede? Saartje en Herman denken Aardenburg of Ede? En Leni denkt nummer 1. Maar dat klopt allemaal niet. Aan de E. Nella, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de plaats die ik zoek?
1: Zierikzee.
0: Juist. En hoe zit het dan met aan de E?
1: Nou, het kwam bij mij gelijk op dat er in het Stadhuismuseum een soort Eskimo in een boomstam zat die op de E. Dat bracht ik in verband met de E. Dat ik dacht dat er hier vroeger zoiets gelegen had.
0: Dat heb je goed gedacht inderdaad. En ik heb zelf de informatie uit de Encyclopedie van Zeeland van Bibliotheek ZB. En ik lees even voor hoor. Over de verklaring van de naam zijn verschillende theorieën. De meest aannemelijke, en dan kom ik bij jou Nella, is dat Zierikzee is afgeleid van Zierikzee aan de E. Een zijkreek van de Gouwe, de stroom die Schouwen en Duiveland scheiden. Daar vestigde zich een zekere Zierik.
1: Ja.
0: Zou dat dan die Eskimo geweest zijn?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Daarvoor,
1: ik zou een vraag.
0: Daarvoor moeten we naar het Stadhuismuseum Zierikzee. Gaan we doen. Hey, leuk dat je eventjes reageerde, Nella. Zierikzee, daar straks de zomer spelen in Goeiemorgen Zeeland. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. We zijn er de hele dag.

Billy Joel en My Life krijgt net een berichtje uit de gemeente Hulst. Ze gaan een van de ravelijnen herstellen. Ravelijn aan het Stadspark, meldt de gemeente, netbeheerder Steden.

0: Zeeland.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: 22 juli, demodag scootmobielen.
5: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
15: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
14: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemde voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
16: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorden.
14: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
17: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Taylor Dane en Tell It To My Heart. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio en meekijken kan online, via je tv, nou, hoe je het maar wil. Ja, en ik zeg wel we, maar Veerle is een paar daagjes weg. Gewoon vakantie en dus een paar daagjes thuis. Dus ik zit hier in mijn eentje en dat wil zeggen dat ik het dan extra leuk vind als je even iets van je laat horen via ons reactienummer 0118-499-999. Straks weer meer over de zomerspelen Goedemorgen Zeeland on tour. Maar dat houden we nog even onder de pet.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Ilse de Lange en Get It Right. Bij ons is de zomermaandag van start gegaan met natuurlijk ook de zomerspelen. En die zijn elk jaar weer een beetje anders, maar dit jaar zijn ze heel erg anders. Viele en ik gaan namelijk samen op pad. We geven elkaar daarbij steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Dat is niet veranderd. Maar omdat er 's ochtends toch iemand hier moet zitten, doen wij die opdrachten 's middags en krijg je dat dus later te zien. Nou, we zijn op pad geweest. Je hebt het bij Remco gehoord. We waren in Zierikzee. En wat we daar deden, nou, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, dat hoor je rond 11:30. Maar als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan nu ook. Want wat hebben wij in Zierikzee gedaan? Als je denkt het te weten, dan kun je het tot 10 uur appen. 0118-4999-99. We hebben unieke shirts van Goedemorgen Zeeland on Tour. Die kun je ermee winnen. Dus als jij denkt te weten wat wij in Zierikzee gedaan hebben, of als je zomaar een gokje wil wagen, 0118-4999-99.

Mika en Grace Kelly. Nou, er komen allerlei appjes al binnen. We zijn in de molen in Zierikzee geweest. We hebben koffie gedronken bij Esme in Zierikzee. Ik doe helemaal geen uitspraken of het goed of fout is. Als je denkt te weten wat wij in Zierikzee gedaan hebben en je wil meedingen voor een t-shirt, dan app je even naar 0118-4999-99. Kijk ik ondertussen eens even wat er allemaal gebeurde op 8 juli in de geschiedenis. Op die dag in 1838 wordt de uitvinder Ferdinand von Zeppelin geboren. De vroegere legerofficier werkte het principe van de hete luchtballon, dat is dan weer een uitvinding van de gebroeders Montgolfier, verder uit. En hij slaagde in zijn doel een bestuurbare luchtballon met metalen geraamte te ontwikkelen. Nou, voor de Duitser, de naar hem vernoemde Zeppelin uitvond, waren er al enkele andere uitvinders bezig geweest met de bouw van bestuurbare luchtschepen. En een van de vroegste ontwerpen kwam van de hand van de Franse militair ingenieur Jean-Baptiste Marie Meusnier. Op 8 juli 1917 mislukt de opstand in Petrograd, het latere Sint-Petersburg, en vlucht Vladimir Lenin naar Finland. En op 8 juli 1947 is er volgens een persbericht van de Amerikaanse luchtmacht in Roswell in New Mexico een vliegende schotel geland. En in 1990 wint West-Duitsland in Italië de wereldtitel door titelverdediger Argentinië in de finale van het WK voetbal met 1-0 te verslaan.

Clameron, Roll Another Day. En van deze band is Maurits van der Harst vandaag jarig. Hij is 29 jaar geworden. Virgil van Dijk, de voetballer, die is ook jarig. Hij wordt 35. En Angelica Houston, de Amerikaanse actrice en regisseur. Je kent haar natuurlijk van de Addams Family. En zij wordt 75 vandaag.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.
1: Wij spelen zometeen ons spelletje Wat Dist. Maar eerst het Zeeuwse nieuws natuurlijk.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Remco, goedemorgen.
3: Goedemorgen Elsa. De nieuwe burgemeester van Terneuzen moet niet alleen zichtbaar zijn en een boegbeeld, maar ook lef hebben en zelfreflectie. Staat allemaal in de profielschets, zegt Ronald den Hollander van de Vertrouwenscommissie.
4: Ik denk dat je als burgemeester moet je natuurlijk in het midden van de samenleving staan. Dat betekent aan de dag van vandaag dat je ook wel wat over je heen krijgt. Dus je hebt incasseringsvermogen nodig. Je moet ook lef hebben om je durven uit te spreken. En je moet ook lef hebben om te zeggen, nou, dit is waar ik voor sta.
3: En den Hollander verwijst daarmee naar de vorige burgemeester van Merrienboer, die opstapte omdat hij het niet eens was met een besluit van de gemeenteraad. Voor het opstellen van de profielschets haalde de gemeenteraad ook reacties op bij de inwoners van de gemeente Terneuzen. Na 16 jaar heeft Sluis weer een bibliotheek en die zit vanaf vanmiddag voorlopig in de oude apotheek aan de Zuiddijkstraat en verhuist op termijn naar Centrum de Keuren. 16 jaar geleden werd de vorige bibliotheek in Sluis wegbezuinigd. Maar er is nu toch weer geld, zegt directeur Rudy Krombeen van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.
5: Ja, de bibliotheek zit weer in de lift, hè, een aantal jaren. We hebben onszelf opnieuw uitgevonden door allerlei nieuwe dienstverleningen aan te bieden. En er is gewoon steun van het Rijk.
3: En net als andere vestigingen is deze nieuwe in Sluis ook opgezet als ontmoetingsplek en er zijn ook boeken. Het gemeentebestuur van Vlissingen zegt nu zelf ook dat ze tekort is geschoten bij toezicht op de bouw van school De Tweemaster in Oost-Soeburg. Daardoor werd het gebouw aanvankelijk omgekeerd neergezet. Verantwoordelijkheden waren onduidelijk en informatie werd niet goed doorgegeven, zeggen burgemeester en wethouders. In oktober komt het gemeentebestuur met verbeterpunten. Woningcorporatie Zeeuwland heeft nieuwe bouwplannen gepresenteerd. In Scharendijken komen 60 huurwoningen en in Zierikzee 90, die in het voorjaar allemaal klaar zijn. In Oost-Soeburg wil Zeeuwland 99 appartementen erbij hebben aan de M.A. de Putterstraat. Verder zijn er ook nog wat kleinere bouwprojecten in Zonnemeren, Gapingen en Grijpskerken. En het weer in Zeeland. Vanochtend nog bewolking, vanmiddag en vanavond overwegend zonnig. En met een zwakke tot matige noordenwind wordt het 24 tot 28 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

Toto van Afrika. En wij spelen het spelletje Wat is? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Nou, het is nogal een lange vraag, maar ik ga hem toch helemaal voorlezen. Het waterschap probeert een klein diertje uit de wateren, de Zeeuwse wateren, te verbannen. Omdat ze oevers en dijken verzwakken door hun graafgedrag. Ze doen op dit moment een experiment in Zeeuwskerke om ze te vangen. Want één zo'n diertje kan 1000 nakomelingen per jaar op de wereld zetten. Ik wil weten om welke beestjes gaat het. 0118-499-9999. Dus klein diertje uit de wateren proberen ze te verbannen. Omdat ze door hun graafgedrag oevers en dijken verzwakken. Om welke beestjes gaat het?

0: Smith en Stay. Ja, het waterschap is bezig met een experiment in Cirruskerken om een klein diertje uit de wateren te verbannen, omdat ze oevers en dijken verzwakken door hun graafgedrag. Chris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dan zitten we in...
1: Schondikke.
0: Schondikke. Heb je ze daar al eens gezien?
1: Ja hoor, ze zitten al overal.
0: Ze zitten overal. Nee, want waar heb je het over?
1: Rivierkreeftjes.
0: Ja. Ja, heb je ze inderdaad gewoon al eens zien lopen?
1: Ja, als die lopen, er worden er wel gevangen hier en rond de dorpen hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ze zijn al heel lekker zien.
0: Oh, maar ze zijn maar klein.
1: Hé?
0: Ze zijn toch maar klein?
1: Ja, maar ja, goed, garnaal is ook klein, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja, nou ja, weet je, ja. Het is erg om te zeggen, maar dan zou je er nog iets mee kunnen doen. Want...
1: Dat vind ik ook.
0: Ja, maar het is echt... Ze hebben geen mannetje of vrouwtje nodig om zich voor te planten,
1: nee, blijkbaar,
0: hè?
1: Blijkbaar niet, dat wist ik niet.
0: Hoor. En dan 1000 nakomelingen per jaar, ja, dan gaat het hard, hè?
1: Ja, dat schiet op, hè?
0: Ja, en ze zien er ongevaarlijk uit, maar dat zijn ze dus zeker niet. Maar het levert jou een plekje in de verloting op, Chris.
1: Oké, kijk eens aan.
0: Dus blijf even aan de lijn.
1: Oké.

0: Genesis en That's All. Ja, als je kat kwijt is, dat is altijd heel akelig. Want ja, je blijft zoeken. En als je maar denkt een puntje van een staart te zien, dan krijg je weer al hoop. Astrid, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie kat Odie is vermist. Al een, al een paar weken eigenlijk, hè?
1: Sinds vorige week is die vermist.
0: Wat is er precies gebeurd?
1: We waren hem kwijt. Odie is een langharige kat. We hebben ook een trekker rond zijn nek, zeg maar, hangen om hem te kunnen volgen. Hij was 's ochtends ineens niet thuisgekomen. We zijn toen later gaan zoeken en 's middags konden we hem nog niet vinden. Ook op de trekker niet waarop hij aangaf. En uiteindelijk zijn we zijn trekker tegengekomen op de weg. Die was afgetrokken, was kapot getrokken.
0: En dat is natuurlijk heel raar, hè? Ja. Want dat doet een kat niet zelf.
1: Nee. Het kan wel, het mechanisme kan losspringen als die vastzit. Maar dit was echt gewoon in stukken gesnokt.
0: Ja,
1: dat gebeurt niet als die aan een takje blijft hangen. Bovendien lag het midden op de weg.
0: Ja.
1: Dus we zijn er gisteren ook bij de politie nog geweest. Ja, ook zij gaven aan dat het inderdaad heel vreemd is dat het kapot getrokken is. Ja.
0: Het zou dus kunnen dat Odie meegenomen is door iemand.
1: Ja, daar gaan we wel een klein beetje van uit.
0: Ja, want als je nou zo'n trekker vindt bij een boom, dan zou die aan een tak kunnen blijven hangen, maar op een autoweg, dat is natuurlijk toch een ander verhaal, hè?
1: Ja, het zag er echt, je zou in kunnen schatten, maar je gaat van alles bedenken natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het was alsof het inderdaad zo op straat gegooid was.
0: Ja.
1: En de onderdeeltjes ervan lagen er ook niet. Dan denk je nog, kan die aangereden zijn? Maar er was niks te zien. Geen bloed, niet niks.
0: Nee. Dus, en dan krijg je op...
1: Het was alsof het inderdaad zo op straat gegooid was.
0: En
1: de onderdeeltjes ervan lagen er ook niet. Dan denk je nog, kan die aangereden zijn? Maar er was niks te zien.

0: Ja. Nee.
1: Ja, dat zou kunnen. Alleen het is een mengelmoesje. Hij is eigenlijk geen raskat, maar een mengelmoesje van alles. Dus dat gaat tegenvallen dan, ja, denk ik.
0: Maar dan zou het kunnen ook dat hij daardoor ergens in een asiel terecht zou komen.
1: Ja, maar dat zou fijn zijn, want dan checken ze zijn chip.
0: Ja, en dan komen ze automatisch bij jullie uit en dan denken ze, hé, die kat komt uit Goes.
1: Ja, dat zou heel fijn zijn.
0: Ja, maar dat duurt altijd een tijdje. Dus jij hoopt eigenlijk dat iemand iets gezien heeft of Odie heeft zien lopen. Of iemand met Odie in zijn armen in de auto heeft zien stappen.
1: Ja,
0: Want ja, dan gaat het allemaal net ietsje sneller, hè?
1: Ja, ja, als iemand hem ziet of ergens iets opmerkt. Ja, als we weten welke kant we moeten zoeken, dan zou het wel gaan helpen.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: En stel dat Odie toch opgesloten zit ergens in een garage of een schuurtje. Dat zou ook, ja.
1: Nou, laten we in ieder geval allemaal de schuurtjes checken.
0: Ja, want je wil Odie gewoon graag terug, hè?
1: Ja, en ik niet alleen. Mijn dochter is er gewoon ziek van.
0: Oh, zeg maar. Ja.
1: Het is een beetje haar kindje die ze kwijt is nu, dat snap ik.
0: Ja. Dus ze mist hem sowieso heel erg.
1: We missen hem allemaal heel erg, ja. Ja.
0: Even, hoe ziet Odie eruit?
1: Odie is nou, een langharige kater. Hij is gecastreerd. Heeft een witte borst. En 4 witte voetjes. Zijn buik is ook wit. Ja, en hij is heel aanhankelijk wel, hè? Het is wel een mensendier.
0: En hij ziet er door al dat lange haar ook wel uit als een redelijk grote kat?
1: Ja. Ja, toch wel een grote kat. Het staat wat korter op zijn pootjes.
0: Dikke pluimstaart.
1: Een flinke kat. Dikke pluimstaart, ja, inderdaad. Een wollig koppie.
0: En luistert hij naar zijn naam of luistert hij gewoon alleen maar naar Poes?
1: Nou, hij reageert wel op Odie, ja.
0: Nou, als jij denkt, ik heb Odie gezien, of als je ook maar een goede tip hebt, laat het even weten. 0118-4999-99. Zodat Odie snel terug is bij Astrid en dochter Jules, ja, in Goes. Astrid, heel veel sterkte ermee.
1: Ja, hartstikke bedankt. En we hopen dat er wat uitkomt.
2: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermon.

0: Coldplay en Haven't Met You Yet om 9:53.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers.
3: Aan tafel.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
3: aan tafel!
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding reden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
8: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
9: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
8: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermon.
7: Omroep Zeeland.
9: 1, 2, 3.

0: Dasha en Didn't I. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ja, bij ons is de zomer van start gegaan met natuurlijk de zomerspelen. Ja, en die zijn elk jaar weer een beetje anders, maar dit jaar wel heel erg anders. Want Wille en ik gaan namelijk samen op pad en we geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Dat is dan weer niet veranderd. Maar omdat er 's ochtends toch iemand hier moet zitten, doen we die opdrachten 's middags. Nou, je hebt al bij Remco gehoord dat we in Zierikzee waren. En wat we daar deden, nou, dat hoor je later dit uur. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, ja, daar vertel ik nu natuurlijk nog niks over. Dat hoor je zo meteen.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.
2: Empezó el verano. Fuego.

0: Karol G, Diante Tu Hubiera Conocido. Waar wij normaal praten met allerlei zeeuwen over de bijzondere of soms heel gewone dingen die zij doen, gaan wij deze zomer, en wij, dat zijn Veerle en ik, wij gaan naar ze toe om de uitdaging aan te gaan en datzelfde te doen. Kunnen wij ringrijden? Kunnen wij koken met zeewier? Of kunnen wij doedelzak spelen? Nou, dat is de vraag. En vandaag hebben wij dus de opdracht in
1: Zierikzee. Al in 1156 genoemd als Sirikasja. En vandaag de dag, daar wonen er zo'n 12.000 mensen hier in Zierikzee. En dat is dan ook alles wat ik weet.
2: Alles wat ze weet van Zierikzee, dat vind ik wel erg weinig, moet ik zeggen. Oh, er komt even een flinke.
1: Mensen, wat een herrie!
2: Herrie! Flinke vrachtwagen voorbij. Ook in Zierikzee. Maar de rest weet ik, want Zierikzee...
1: Politie! Wow! Ja. Wat zei je nou?
2: Oké. In Zierikzee heb je de Nieuwe Kerk. En de Nieuwe Kerk heeft een gigantisch kerkorgel. En ik wil dat jij kerkorgel gaat spelen.
1: Je weet van mijn vinger?
2: Ja, de gewonde vinger. Doet ze al alsof ze daar een hele tijd last van heeft. We gaan zien of dat klopt.
1: En wat moet ik spelen dan?
2: Een Zeeuws lied. Ik heb aan de organist gevraagd, laat Elsa een Zeeuws lied spelen. Dus volgens mij kan het nog steeds Merite worden, kapitein Rooibos, maar ook iets van Bluff. Aha. Dat heb ik bij hem gelaten.
1: En hoeveel tijd krijg ik om te oefenen?
2: Ja, een paar minuutjes.
1: Ja.
2: Ah, dat moet lukken.
1: Ja.
2: Dat moet lukken.
1: Ja.
2: Ik zou zeggen, on your bikes.
1: Oké, gaan we.
3: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland

0: Bruno Mars en I Just Might. Ja, we zijn met Goedemorgen Zeeland on tour in Zierikzee. En daar kreeg ik de opdracht om orgel te spelen op het kerkorgel van de Nieuwe Kerk. Maar eerst een lesje daarover.
1: Heb je al wat gevonden?
2: Over de kerk bedoel je?
1: Ja?
2: Ja, nou, de Nieuwe Kerk in Zierikzee heet dus ook de Nieuwe Kerk, omdat hij helemaal zo oud nog niet is. Want er stond hier eerst een grote kathedraal en die is afgebrand in 1832.
1: Ik vind deze onderzoek aardig groot.
2: Ja, hij is gigantisch. Met die pilaren, je weet eigenlijk niet wat je ziet.
1: Ik vind het ook niet zo Zierikzee-achtig van die grote zuilen.
2: Nee. Nee, ja, misschien heeft dat dus te maken met die nieuwbouw. En nou ja, in 1848 werd die in gebruik genomen. Maar toen in de Tweede Wereldoorlog werd de kerk weer zwaar beschadigd. Herstel volgde, maar algehele restauratie bleef onvermijdelijk.
1: Toch zie je er niks van, hè? Je ziet geen kogelgaten of zo.
2: Nee, ja, jij laat mij niet uitpraten. Oh. Dat vertellen ze me hier. De kerk is zelfs een tijdje dicht geweest. Maar uiteindelijk in 1988, op 16 april, is de kerk feestelijk in gebruik genomen. En sindsdien is hij, als het goed is, helemaal in orde. Maar ik ben natuurlijk vooral benieuwd of dat orgel ook in orde is. En of jij daar zo meteen even een deuntje op kan pingelen.
1: Je hebt pech, want de hekken zijn allemaal dicht. Het is hier doodstil. En ik denk niet dat we zomaar naar binnen kunnen.
2: Jij denkt dat ik niet voorbereid ben. Jij denkt dat er niks geregeld is. Dan komt iemand zo dat hek voor jou open doen.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: En ook dit is Seo's Joe Buck en The Way You Take Time. En ondertussen is Esma aangeschoven voor het Seo'se nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esma, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Het kabinet heeft 16 miljoen euro vrijgemaakt, zodat alle middelbare scholen praktijkgerichte vakken op de HAVO kunnen aanbieden. Met de nieuwe praktijkgerichte vakken werken scholieren aan echte opdrachten van bijvoorbeeld bedrijven of gemeenten. Het idee is dat door meer praktische vaardigheden op te doen, leerlingen beter zijn voorbereid op een vervolgopleiding. Het Calvijn College biedt die praktijkgerichte HAVO al enige jaren met succes aan. Met het geld van het Rijk kunnen nu alle scholen dat gaan doen. De nieuwe burgemeester van Terneuzen moet niet alleen zichtbaar zijn, maar ook lef hebben. En zelfreflectie staat in de profielschets. Ronout den Hollander van de Vertrouwenscommissie.
3: Ik denk dat je als burgemeester moet je natuurlijk in het midden van de samenleving staan. Dat betekent aan de dag van vandaag dat je ook wel wat over je heen krijgt. Dus je hebt incasseringsvermogen nodig. Je moet ook lef hebben om je durven uit te spreken. En je moet ook lef hebben om te zeggen, nou, dit is waar ik voor sta.
2: Den Hollander verwijst daarmee naar de vorige burgemeester Erik van Merrieboer, die opstapte omdat hij het niet eens was met een besluit van de gemeenteraad. Voor het opstellen van de profielschets haalde de gemeenteraad ook reacties op bij inwoners van Terneuzen. Het gemeentebestuur van Vlissingen zegt nu zelf ook dat ze tekort is geschoten bij de toezicht op de bouw van basisschool De Tweemaster in Oost-Soeburg. Daarbij werd het gebouw aanvankelijk omgekeerd neergezet. Verantwoordelijkheden waren onduidelijk en informatie werd niet goed doorgegeven, zeggen burgemeester en wethouders. In oktober komt het gemeentebestuur met verbeterpunten. En na 16 jaar heeft de sluis weer een bibliotheek. Die zit voorlopig in de oude apotheek aan de Zuiddijkstraat en verhuist op termijn naar multifunctioneel centrum De Keuren. 16 jaar geleden werd de vorige bibliotheek in Sluis wegbezuinigd, maar nu is er weer geld voor, zegt directeur Rudy Krombeen van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.
4: Ja, de bibliotheek zit weer in de lift, hè, een aantal jaren. We hebben onszelf opnieuw uitgevonden door allerlei nieuwe dienstverleningen aan te bieden. En er is gewoon steun van het Rijk.
2: Net als andere vestigingen is de nieuwe Biep in Sluis ook opgezet als ontmoetingsplek. Het weer dan nog in Zeeland. Vanochtend is er een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag lost de meeste bewolking op en is het overwegend zonnig. Er staat een zwakke tot matige noordenwind en het wordt 24 tot 28 graden. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Alex Warren en Passenger. In Goedemorgen Zeeland on Tour reizen Veerle en ik Zeeland door om de hele zomer dingen te doen die Zeeuwen bezig kunnen houden. Nou, wij zijn nu bezig met de opdracht die ik kreeg in Zierikzee. Orgel spelen in de Nieuwe Kerk, een Zeeuws lied nog wel. En organist Marien Stuiten die kan natuurlijk alles over dat orgel en de kerk vertellen. Marien, hoe lang ben jij hier al organist?
1: Ik ben sinds 2018 organist hier in de Nieuwe Kerk in Zierikzee.
0: En waarom ben jij ooit orgel gaan spelen?
1: Omdat ik het een prachtig instrument vond, van kind af aan al, vanaf mijn zevende. En daarvoor speelde ik blokfluit en probeerde ik al wat orgeltoetsen in te drukken. Dat zou spelenderwijs gegaan.
0: Maar thuis heb je natuurlijk niet zoiets.
1: Nee, thuis al een elektronisch orgeltje. Maar ja, het mooiste, een jongensdroom is echt om op een kerkorgel te spelen. En ook van ja, dit orgel. Hier heb ik vanaf mijn negende jaar orgelles gehad. Dus dit orgel betekent veel voor mij.
0: Deze kerk is heel modern. Stoelen, dit is nog een stukje oud, hè?
1: Ja, hier hebben we nog oude kerkbanken.
0: Even kijken.
1: Ja, dit zijn de kerkbanken uit, wat zal het zijn, 1848, toen de kerk gebouwd was.
0: Deurtje dicht?
1: Deurtje dicht, ja.
0: Dat orgel, jij zegt mooi orgel, maar de klank is natuurlijk het belangrijkste.
1: Ja, klank is het belangrijkste, maar het ziet er ook prachtig uit. Het past helemaal in de stijl van deze kerk.
0: Ja, en we willen natuurlijk ook wel weten hoe die klinkt.
1: Ja, het is een orgel uit 1848. Dat is uit de 19e eeuw. Dus in die tijd was de romantische klank was heel erg populair. En de klank is ook gemaakt voor de samenzang. Want deze kerk is gebouwd voor een protestantse eredienst. En er werden psalmen gezongen. Zo hard mogelijk. Dus het orgel is ook gemaakt om die manier van zingen, die psalmen, om die te kunnen begeleiden. Dus het orgel is ook geschikt om bij te zingen en heeft een hele warme klank.
0: Maar geschikt om bij te zingen? Ja. Dat kan niet zo heel hard.
1: Ja,
0: dat mag
1: kan
0: niet de zang overstellen.
1: Nee, maar ze zongen vroeger heel hard.
0: Oh.
1: Veel harder dan nu.
0: Oh.
1: Dat was luidkeels. Dus dat orgel kan ook een hele grote mond opzetten.
0: Oh ja, en jij zit je hier wel eens in je eentje lekker uit te leven?
1: Ja, natuurlijk. Dat is heel genieten.
0: Ja, ik weet dat Veerle jou al gesproken heeft. Dat jij een opdracht hebt. Wat moet ik gaan spelen?
1: Ja, een liedje van vandaag eigenlijk heel bekend. Aan de kust van Bluff.
0: En hoe moeilijk is dat? Om dat zomaar even te doen?
1: Ja, ik denk dat het wel een uitdaging is.
0: Ja, moeilijkheidsgraad 10?
1: 9 op 10.
0: Ja?
1: En dan komt de extra uitdaging bij, want de toetsen zijn hier heel zwaar om die in te drukken. Dus anders dan bij een piano.
0: En ik vind het eigenlijk alleen maar leuk als ik ook nog een paar registers open mag trekken.
1: Dat hoort er ook bij.
0: Ja,
1: ja, de multitask, hè. Organisten, okay. Die kunnen drie dingen tegelijk.
0: Okay. Hoe komen wij boven?
1: Ja, via de trap. En er is een hele authentieke trap van gietijzer.
0: En die zit in
1: een
0: hoekje. Hier.
1: Nee, die zit helemaal verstopt in het gebouw.
0: Oké. Okay. Dus, zullen we maar?
1: We gaan.

0: me. James Morrison and a Wonderful World. En er kwam een appje binnen van Mar. Je bent net langs het Usje waar mijn opa en oma gewoond hebben gefietst. Dat was dus in Zierikzee. Het witte Usje wat naast de Noordhavenpoort staat. Bijna aan vastgebouwd. Nou, ik zou het even terug moeten kijken om dan te zien welk huisje dat dan precies was. Maar leuk Mar dat je even reageert via 0118-4999-99. Speel een Zeeuws lied op het orgel van de kerk in Zierikzee. Dat is vandaag de opdracht die ik kreeg van Veerle in Goedemorgen Zeeland on tour. En terwijl ik mijn vingers brak over hier aan de kust op het orgel, liet de organist Marien Stuiten Veerle het stuk van het orgel zien wat normaal niemand ziet.
1: Pas op, want dit is echt een heel gevaarlijk trapje.
2: Ja, en ik ben gelukkig erg handig. Oh wauw, dit is echt magnifiek. En uit al deze buisjes komt dus geluid.
1: Ja.
2: Hij heeft allemaal.
1: En hier zie je dat ze allemaal keurig op een rij staan. Dus iedere register is een rij. En iedere rij pijpen heeft weer een andere klank. En die dan met die registers, met die stangen, kun je die dus aan en uitzetten. Ja, en is... hier staan de grootste trompetten van het pedaal. Staan aan beide zijkanten. En in het midden staat de pijpen van het hoofdwerk, van het onderklavier.
2: Het is gewoon een machinekamer eigenlijk.
1: Het is een enorm kunstwerk om dit te maken, ja.
2: Zijn er nog veel mensen die dit zo kunnen bouwen? Want die moet je ook hebben.
1: Steeds minder. En de mensen die het kunnen, die zitten vol met werk. Ja. Dus er worden soms nog nieuwe orgels gebouwd en restauratie en onderhoud. Dus voor de echte vakmensen is er werk genoeg.
2: Ja, dat is handig als je er zoiets kunt. Ik moet wel zeggen, zo op het eerste gezicht lijkt het ook wel een klein beetje op stijgerpijpen, of niet?
1: Gebouwd en restauratie en onderhoud. Dus voor de echte vakmensen is er werk genoeg.
2: Ja, dat is handig als je er zoiets kunt. Ik moet wel zeggen, zo

0: een lat met gaatjes en die schuif je precies hieronder.
1: Ja.
0: Dat de lucht eruit kan stromen.
1: Goh, en als je dit, is er iemand hier in de kerk die dit af en toe schoon moet maken?
0: Dit wordt 1 keer in de 15 jaar gerestaureerd.
1: Oké, gerestaureerd. Dus ja. Niet, je gaat niet afstoffen of zo,
0: nee,
1: al die pijpjes.
0: Nee, dat hoort erbij. Hè?
1: Ja, een beetje stof mag.
0: Ja. En daar zie je wat balligjes.
1: Oh ja.
0: Sommige zijn lek, daarom hoor je het ook zo sissen.
1: Oh ja.
0: Dus er is een onderhoudsbeurt gepland om die balgen opnieuw van leer te voorzien.
1: Ja, een heel indrukwekkend raamwerk van pijpen, hout, balgen. En daar zijn dat...
0: Ja, dat is de mechaniek. Dus als je een toets indrukt,
1: ja, die
0: trekt dan een ventieltje open.
1: Er zit een touwtje aan of wat is het?
0: Dat is een houten latje.
1: Een houten latje.
0: Ja, en daarboven, als je dit trapje op gaat, dan heb je nog een keer dit. En daar staan de pijpen van het tweede klavier, het zogenaamde bovenwerk.
1: Heb je enig idee wat het kost om zoiets nu nog te maken, helemaal?
0: Minstens 2,5 miljoen. En het zit in de uren, het is allemaal handwerk.
1: Ja, ja, prachtig. Ja.

0: Raccoon en de Daffodils. Speel een Zeeuwslied op het orgel van de kerk in Zierikzee. Dat is vandaag de opdracht die ik van Veerle kreeg in Goedemorgen Zeeland on tour. Nou, of dat gaat lukken, dat hoor je straks. Maar je kunt natuurlijk wel meedoen zelf om een t-shirt te winnen. Want we hebben unieke t-shirts van dit programma. En als je daar kans op wil maken, dan kun je dus meedoen door een foto te sturen, te appen naar 0118-4999-99. Nou, een foto van spelend op een kerkorgel, die heb je waarschijnlijk niet. Maar foto's die van jouzelf, dus het liefst een selfie of een waar je in elk geval zelf op staat, die iets met muziek te maken hebben, die doen allemaal mee in de verloting. De leukste wordt er uitgepikt en om 11:50 hoor je dan wie de winnaar is van vandaag.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
3: Ontdek de beste booty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland... nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
9: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
10: 22 juli, demodag, scootmobielen.
8: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
9: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
11: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks gewoon een check de plek. Ja, en verder is bij ons de zomer van start gegaan. Met natuurlijk ook de zomerspelen. Nou zijn die elk jaar een beetje anders. Maar dit jaar zijn ze heel anders. Want Veerle en ik gaan samen op pad. En we geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, je hebt al gehoord dat we in Zierikzee zijn vandaag. En ik kreeg de opdracht van Veerle om een Zeeuws lied te spelen op het kerkorgel in de kerk in Zierikzee. Nou, hoe dat afloopt, of dat lukt, dat hoor je het komende half uur. En als jij het leuk vindt om mee te doen, dat kan. Want als je een foto appt van jezelf, een foto die met muziek te maken heeft. En we nemen het ruim. Het mag met een instrument, of dansend, of bij een concert. Of nou, alles mag. 0118-4999-99. Oh, ik zie er net een heleboel binnenkomen. Ja, je loodt dan mee om 11:50. Dan loten we een winnaar van een uniek t-shirt. Dus nu even opsturen. 11:50 hoor je of je gewonnen hebt.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

The Beatles in 8 Days a Week. Ja, en er komt ondertussen een filmpje binnen van Simon, die ook op een kerkorgel zit te spelen. En ik heb het even zonder geluid bekeken, maar ik zag hem zijn schoenen ernaast op zijn sokken. En ik heb zomaar het idee dat Simon heel goed orgel kan spelen. Ook van Bert komt er al een foto binnen met gitaar. Want ja, dat mocht ook, als het maar met muziek te maken heeft. Nou, het zijn allemaal kanshebbers dus voor straks in de verloting van dat t-shirt.

0: De Best Fake Smile van James Bay. Speel een Zeeuws lied op het orgel van de kerk in Zierikzee. Dat is vandaag de opdracht die ik kreeg van Veerle in Goedemorgen Zeeland on Tour. Ja, en toen werd het tijd voor de echte uitleg, de praktijk.
1: Okay,
2: ik wil wel met registers.
1: Trompet.
2: En hier nog één.
1: Ja, maar die is van Verdel.
2: Ja, daar kan ik niet goed bij.
1: Nee.
2: Maar doe maar.
1: Ja, oké. Dat is goed.
2: En dan,
1: ik wil een cornet er ook nog bij. Dat is extra mooi.
2: En als ik ze per ongeluk aanraak, is het niet zo erg,
1: nee,
2: toch?
1: Nee, dat is niet erg.
2: Goed. Waar beginnen we?
1: Even kijken hoor. Je kan noten lezen, hè?
2: Ja.
1: Oh, geweldig. Hier begint het.
2: Oké, dus een B.
1: Melodietje.
2: Het voordeel is natuurlijk dat ik het lied ken.
1: Ja.
2: Nou, dat wil niet zeggen dat ik het uit mijn hoofd kan spelen, maar... Maakt het uit waar ik begin?
1: Nee.
2: Deze B,
1: is dat goed?
2: Ja.
1: Oh. Het is, de F wordt een vies als deze.
2: Oeh, ben je streng?
1: Ja, ik ben heel streng.
2: Oké, doe je dat met leerlingen ook zo?
1: Ja, natuurlijk, ja.
2: Wacht hoor, dan ga ik nog een keer.
1: Ja.
2: Ik heb een gewonde vinger, dus die vies maakt het wel moeilijk.
1: Ja. Ah, goed zo. Ik ga wel meespelen voor de begeleiding.
2: Ja. Wacht hoor, want... Ja? Ja? Dan komt als ze zat zijn en voldaan. Oh, opnieuw.
1: Goed zo.
2: Regelen.
1: Ja, het laatste stukje doen. Even met alle registers open.
2: Kunnen we met z'n allen meezingen?

Alan Shea en Klaus. Ja, nu ik net op het orgel van de Nieuwe Kerk in Zierikzee hier aan de kust van Bluff gespeeld heb. Nou, ik wil niet zeggen dat het helemaal vlekkeloos was, maar goed, toch wel herkenbaar. Maar ja, de beste stuurlui staan altijd aan wal. En ik was benieuwd of Veerle dit ook kon. En dan samen natuurlijk.

0: allemaal.
1: Ik denk het niet.
2: Oké, we doen hem nog één keer.
1: Hij ging ook helemaal weg.
2: Ja, dat was niet. Op de duim. Ik denk, waar is die nou?
3: Ja, oh, hij reageert op knipogen.
1: Oh, dat was geweldig.
3: Als een organist gebruik je je handen en je voeten. Ja, dus ja, ik doe het met mondbeweging. Ja.
1: Oké, wacht hoor. Dus... 1, 2...

0: alles mee, toch?
1: Ja? Is het meegevallen?
0: Ja, het is meegevallen. Ik vond het heel leuk. Echt heel leuk.
1: Had je het al wel eens gedaan?
0: Op een kerkorgel? Nee, wel op een carillon. Dat zijn zo van die houten dingen waar je zo met je vuisten op moet slaan. Oh, ja. Maar nee, niet op een kerkorgel. Dus natuurtalent, toch?
1: Ja, ik vond dat je het heel goed hebt gedaan. Complimenten van mij. Ik was eigenlijk een beetje teleurgesteld. Ik zie je graag onderuit gaan. Maar ja, missie geslaagd.
0: En wie is de volgende die aan de beurt is?
1: Ja.
0: Andere opdracht. Andere locatie. Dus doe je best.

0: The Pointer Sisters en Jump For My Love. Ja, ondertussen komen er ook nog appjes binnen. Jan zegt, Veerle moet nog wat oefenen. Irene zegt dat ik het goed kan. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Het was acceptabel, laat ik het dan maar zo zeggen.
1: Net als je trompet, toch?
0: Nou, maar dat gaat steeds beter, hè?
1: Als je maar blijft oefenen, Elsa.
0: Precies. Dat laat ik wel weer eens een andere keertje horen. Je hoort Esme al. Zij is aangeschoven natuurlijk voor het Zeeuwse nieuws. Zometeen dan spelen we Check de Plek. En om 11:50 maak ik ook nog de winnaar bekend van het t-shirt van alle foto's die binnengekomen zijn met muziekinstrumenten.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Esme, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De provincie Zeeland presenteert komende vrijdag de nieuwe elektrische bussen van vervoerder EBS. De bussen zijn gebouwd in China, waar gedeputeerde Harry van der Maas in mei nog een kijkje ging nemen. De eerste bussen zijn nu dus in Nederland. De nieuwe vervoerder neemt het stokje half december over van Connection, die jarenlang het busvervoer in Zeeland verzorgde. Na het succes van de praktijkgerichte HAVO op het Calvijncollege kunnen vanaf 2027 alle middelbare scholen praktijkgerichte vakken op de HAVO aanbieden. Daarvoor heeft het kabinet 16 miljoen euro vrijgemaakt. Bij de praktijkgerichte vakken werken scholieren aan echte opdrachten uit het werkveld. Door meer praktische vaardigheden op te doen, zijn ze beter voorbereid op een vervolgopleiding. Het Calvijncollege is er 10 jaar geleden mee begonnen en inmiddels bieden meer dan 250 scholen door het land al een praktijkgerichte HAVO aan. Met het geld van het Rijk kunnen nu alle scholen dus dat doen. De gemeente Terneuzen heeft de profielschets vastgesteld voor een nieuwe burgemeester. De gebruikelijke dingen staan erin dat hij zichtbaar en benaderbaar moet zijn, maar ook dat de nieuwe burgemeester de criminaliteit serieus moet nemen. En de nieuwe burgemeester moet ook zorgen voor goede onderlinge verhoudingen en beschikken over zelfreflectie, lef en incasseringsvermogen. Vanaf volgende week donderdag kunnen mensen solliciteren. En raadsleden in Vlissingen reageren geschokt op het rapport over de bouwfouten bij de omgedraaide basisschool in Oost-Soeburg. Uit het rapport blijkt dat er slecht toezicht was en dat facturen werden betaald zonder goede onderbouwing. Het rapport werd 2,5 jaar geheim gehouden door de gemeente. Raadsleden noemen dat onacceptabel omdat zij daardoor de verantwoordelijk wethouder nooit kritisch hebben kunnen bevragen. Je hoort Wilma van Dongen van de partij Soeburg Rhythm.
4: Nou, dat vind ik onbegrijpelijk. Echt waar. En ook onverteerbaar. Ik vind de raad, al was het maar in een geheime setting, dat de raad geïnformeerd had moeten worden. Want daar hadden wij ook op in kunnen springen. Dan hadden we inderdaad door kunnen vragen van, wat is nu de oorzaak van het verkeerd omzetten van de school?
3: De gemeente Vlissingen erkent tekorten zijn geschoten en te hebben geleerd van het rapport. Het weer in Zeeland. Vanochtend is er een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag lost de meeste bewolking op en is het overwegend zonnig. Er staat een zwakke tot matige noordenwind en het wordt 24 tot 28 graden. Tot zover. Voor meer nieuws en weer kijk je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Douwe Bob en Fanny. En wij spelen Check de Plek. Het spel van Omroep Zeeland waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. En dat kan een stad zijn of een dorp of een gehucht of een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Je krijgt sowieso maar één aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan bel je 0118-499999. Appen mag ook, maar de telefoon gaat altijd voor. Waar is die spits naartoe? 0118-499999. Waar is die spits naartoe?

0: en Shania Twain was dit. Waar is die spits naartoe? Jaap, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Wat denk je? Welke plek zoeken wij?
1: Ik denk Plompe Toren.
0: Nee, het is toch niet wat ik hier heb staan. Maar okay. Je bent wel heel warm.
2: Ja.
0: Janna, wat denk jij?
2: Ja, ik dacht Plompe Toren.
0: Ja, en dat is inderdaad wat ik zocht. En eigenlijk, ja Jaap, eigenlijk is het een beetje hetzelfde, hè?
1: Ja, want ik zat te zoeken naar Stompetoren, maar dan kom je bij een plaats in Noord-Holland terecht.
0: Ja, maar...
1: En Stompetoren is officiële naam, volgens mij.
0: Ja, maar het wordt ook wel de Stompetoren genoemd.
1: Oké.
0: Dus nou zit ik een beetje in een dilemma.
2: Elsa?
0: Ja?
2: Het is niet moeilijk.
0: Wat? Maar
2: ik ben er vrijdag niet.
0: Oh,
2: dus
0: nou.
2: Laat meneer maar aan.
0: Oké, nou Jaap, dan neem jij het over. Dan ben jij vrijdag de finalist. Dat is mooi opgelost.
2: Kijk.
1: Dankjewel, hoor.
2: Ik wens maar vast succes. En de volgende keer ben ik aan de beurt.
0: Ja, precies. Okay. En als Jaap wint, dan gaat de prijs gewoon wel naar Jaap, hè Janna?
2: Ja, nou, dan moet allebei een pas sokken nemen. Wat is het eigenlijk?
0: Ja, inderdaad. Elk één sok dan.
2: Ja, oh ja.
0: Nou, dat regelen we tegen die tijd wel. Eerst maar eens zien wie er wint.
2: Nee, oké.
0: Precies.
2: Daar, hey.

0: Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight.
1: Hey, goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: De zomerspelen Goedemorgen Zeeland on tour. Vandaag in Zierikzee spelen op het kerkorgel. En ik vroeg, als je een foto hebt, iets met muziek, met een muziekinstrument, bij een concert, het maakt niet uit, dan ding je mee naar een t-shirt, een uniek t-shirt dat speciaal gemaakt is voor dit programma. Nou, ik vond het zelf te lastig, dus Esme was hier daarnet en ik heb gevraagd of zij even de winnaar wilde loten. Nou, en dit is hem dan, Rinus. En Rinus stuurde een foto met nog een verhaaltje erbij. Hij zei, vorig jaar vierden we ons huwelijksjubileum in Noorwegen. En tijdens deze rondreis kwamen we langs de Stavkirke in Røldal. En in deze kerk mag vrijwel nooit iemand het orgel bespelen, maar hij kreeg toch de gelegenheid om dat te doen. Hij zegt, ik ben al jaren organist in Ouddorp. Nou, Rinus, gefeliciteerd. Jij krijgt een t-shirt thuisgestuurd.

Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Afgelopen vrijdag was de bruiloft van deze zangeres met Travis Kelce in Madison Square Garden in New York City. En er zijn nog steeds speculaties over de trouwjurk, want er is nog steeds geen officiële foto gepubliceerd. Alleen dat die dus door Dior gemaakt is. Nou, die hebben al $15 miljoen aan mediawaarde hierdoor gekregen, zonder ook maar één foto te publiceren.

0: John Travolta en Olivia Newton-John. And you're the one that I want. Nou, dat zeg ik ook natuurlijk even nu tegen Michiel.
1: Oh, nou,
0: Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik hoor het niet vaak, maar ik waardeer het. We hebben het over bibliotheken. Want na 16 jaar krijgt Sluis vandaag weer een eigen bibliotheek. Dat is goed nieuws. Je ziet trouwens sowieso dat bibliotheken niet meer de plekken zijn zoals ze vroeger waren om alleen boeken te lenen. Er gebeurt daar van alles. Er zijn workshops. Ik heb het idee dat het er steeds drukker is dan voorheen.
0: Je kunt je aan alle kanten vermaken in de bibliotheek.
1: Absoluut. Stelling van vandaag is dan ook, elk dorp in Zeeland moet een bibliotheek hebben. Ik ben benieuwd wat je mening is. Laat die achter zometeen het WhatsApp-kanaal alvast. En om 17:30 natuurlijk is, zegt u het maar.

0: Pop Trash Inc. en The Little Things. Het is 12:03. Blijf lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen is Michiel.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
6: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: eBoekhouden.nl.
8: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
7: eBoekhouden.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer, veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemiddag, het is 12 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Eén vertraging is er gemeld. Op de N59 knoopt Hellegatsplein richting Burghaamstede. Voor Nieuwekerken file van 3 kilometer. Daar is je vertraging op dit moment zo'n 5 minuten.
7: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
21: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
26: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
27: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
28: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
29: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
28: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
16: Omroep Zeeland.
2: De gemeente Vlissingen hield 2,5 jaar het rapport over de omgedraaide school in Afsoeburg geheim. Nu het niet meer geheim is, reageren Vlissingse raadsleden vol ongeloof op de kwestie. Meer over zo in Zeeland nu. En verder vandaag in het Zeeuwse Nieuws. Covra bouwt een nieuw gebouw voor kernafval. En hoe kunnen we boeren aan meer zoet water helpen om ze de droge zomers door te helpen? In de Zeeuwse Kamer praten we er zometeen over iets na 12:30. 11:55, een hele goede middag. Het Zeeuwse Nieuws van deze woensdag. Een aantal Vlissingse raadsleden heeft met afgrijzen het rapport gelezen over de zogenoemde omgedraaide school, de tweemaster chameleon in Afsoeburg. Dit interne rapport van een onderzoek naar hoe het kwam dat het gebouw 180 graden omgekeerd werd gebouwd, werd 2,5 jaar geheim gehouden en pas na een uitspraak van de rechter openbaar gemaakt. Raadslid Pim Kraan van de partij Perspectief op Vlissingen wist niet wat hij las.
30: Het rapport is natuurlijk schokkend, want daaruit blijkt dat de gemeente volledig weg is gebleven van het toezien op die bouw van die school. Er zijn meerdere projectleiders bij betrokken geweest. Die hebben allemaal of zitten slapen of zijn gewoon nooit wezen kijken. Er is ook nog een toezichthouder ingehuurd. Hè, die zou dan daadwerkelijk toezicht moeten houden. Dat is ook niet gebeurd. Het hele rapport dat staat vol met stommiteiten en met vergissingjes, maar vooral met wat je dan zou kunnen noemen, gewoon niet opletten.
31: Wilma van Dongen van de PSR, u heeft het rapport mogen lezen. Wat vond u ervan?
0: ja, dat het hele proces verkeerd is gegaan. Er is ook geen bouwkundig toezicht geweest. Want het is toch wat dat een conciërge moet ontdekken, dat de school verkeerd omstaat en nog te veel naar links staat. En dan denk ik, ja, waar is het toezicht geweest? Er is gewoon onvoldoende toezicht geweest. Het hele proces heeft volgens mij echt... En dat geldt niet alleen voor de tweemaster, maar dat geldt evenzo voor de Parelburcht.
1: Nu heeft dat rapport 2,5 jaar in de lade gelegen. Het was niet openbaar gemaakt. Wat vindt u daarvan?
0: Nou, dat vind ik onbegrijpelijk, echt waar. En ook onverteerbaar. Ik vind de raad, al was het maar in een geheime setting, dat de raad geïnformeerd had moeten worden. Want daar hadden wij ook op in kunnen springen. Daar hadden we inderdaad door kunnen vragen van, wat is nu de oorzaak van het verkeerd omzetten van de school?
30: Dat rapport had gelijk op tafel moeten komen. En in het presidium, dat zijn de fractievoorzitters bij elkaar die regelmatig met de burgemeester overleggen, is dat ook meerdere keren op tafel gezet. Waar blijft dat rapport? En er is ons steeds gezegd, ja, dat is nog in concept, daar wordt nog aan gewerkt, daar wordt nog dingen aan toegevoegd. Maar ja, dat is andersom. Men wilde het niet naar buiten, daardoor hield men het in concept. Want in dat concept is al die jaren niks aan veranderd. En dan moet je er nog wel bij zeggen dat die conclusies, die zijn redelijk hard, maar die zijn dan nog wel geschreven intern. Daar heeft een externe specialist niet naar gekeken. Het is eigenlijk een beetje wc-eend verhaal. We kijken naar onszelf en dan komen we toch al tot deze schokkende conclusie. Dus als er echt iemand zou naar gaan kijken van buitenaf, denk ik dat het nog veel erger is.
1: Maar had volgens u hier een bestuurlijke consequentie aan moeten vasthangen?
30: Nou, die zou nog moeten komen. Kijk, ik vind als er echt miljoenen zijn verdwenen en het is jaren weggehouden bij de raad, en het hele gedrag wat ik heb gezien van de collegeleden tot nu toe in dit dossier, dan zeg ik, nou, daar zal een keer iemand de rekening voor moeten betalen. Ja.
0: Dat hoort inderdaad. En dat is in dit geval nu niet gebeurd. En ja, we zullen nu moeten zien als strakjes het hele rapport boven water komt, dus alles boven water komt, wat ik hoop. Ook de documenten. Want ik heb ook om een lijst gevraagd van de documenten. Nou, die krijg ik dus niet, evenals jullie krijgen die niet. Dan hoop ik dat we inderdaad echt alles boven water kunnen krijgen. En dan zullen we zien wat daar de consequenties van zijn.
2: Ook 50PLUS en de SGP in Vlissingen zijn niet te spreken over het rapport en de manier waarop het is weggehouden bij de raad. Van de huidige coalitie hebben alleen de LPV en het CDA iets laten weten. De LPV heeft het te druk voor een reactie. Het CDA wacht met inhoudelijk reageren totdat alles bekend is. De gemeente Vlissingen heeft gisteravond in een reactie laten weten tekorten zijn geschoten en te hebben geleerd van het rapport. Cofra bouwt op hun terrein bij Nieuwdorp een nieuw opslaggebouw. Dat is het multifunctioneel opslaggebouw, het MOG. En daarin wordt laag- en middelradioactief afval opgeslagen. Dus geen hoogradioactieve spelstofstaven uit de kerncentrale. Dikke muren en deuren die moeten straling naar buiten tegenhouden. Onze economieverslaggever Marcel de Kranen die sprak in een van de al bestaande gebouwen met Ewout Verhoef. Hij is directeur technologie bij Cofra.
3: We zijn hier in de opslagruimte voor ontmantelingsafval. Het afval wat ontstaat bij het afbreken van nucleaire installaties. En er kunnen hier ruim 800 containers met ontmantelingsafval in deze ruimte.
4: Waarom is zo'n nieuw gebouw eigenlijk nodig?
3: Nee, ons werk hier bij Cofra is te zorgen voor radioactief afval. Dat doen wij door het op te slaan in speciaal daarvoor ontworpen gebouwen. Het is een nieuw gebouw en dat is ook voor nieuwe soorten afval die wij verwachten. En een van die afvalstromen is ontmantelingsafval en dat gaat in deze ruimte.
4: Hoeveel soorten nucleaire afval komen hier te liggen?
3: In dit gebouw zijn eigenlijk twee belangrijke stromen. Dat is het ontmantelingsafval en dat is het historisch afval. Dat is voor ons een nieuwe stroom, maar dat is eigenlijk een oude stroom. En dat is afval wat lange tijd geleden geproduceerd is. Soms zelfs eerder geproduceerd dan Cofra is ontstaan. En dat wordt hier naartoe gebracht omdat dat extra zorg vraagt. En dat kan in dit gebouw.
4: Heeft dit nieuwe gebouw nu iets te maken met de plannen om nieuwe kerncentrales in Zeeland neer te zetten? Komt dat afval hier dan te liggen?
3: Eigenlijk het tegenovergestelde. We denken aan het bouwen van nieuwe kerncentrales. Maar hier komt ook het afval te liggen van oude centrales. Oude centrales die worden afgebroken. Dan moet je een goede plek hebben om het afval neer te plaatsen. En dat is dit gebouw.
4: Hoeveel van dit soort gebouwen zijn er nu nog nodig de komende 20, 30 jaar? Hoe moet je dat zien?
3: Ja, ons werk is dus zorgen dat we voldoende opslagcapaciteit hebben om al het afval op te slaan. Er komt steeds meer afval bij, zeker als we nieuwe kerncentrales gaan bouwen. En dat betekent ook dat wij blijven bouwen aan nieuwe gebouwen om al dat afval een veilige plek te geven.
4: En kun je zeggen dat er iedere 10 jaar zo'n gebouw als dit nodig is?
3: Nou, dat kun je denk ik wel zeggen, dat we elke 10 jaar weer wat nieuws gaan bouwen.
4: Waarin is dit gebouw nu uniek en speciaal en nieuw?
3: Nou, het is gebaseerd op internationale standaarden, praktijken, internationaal veel gebruikte containertypes. Maar voor ons is het nieuw, hè, omdat wij bijvoorbeeld nog niet de capaciteit hebben om goed ontmantelingsafval op te slaan. Dat is vaak, zijn vaak grote componenten, zware componenten, daar heb je grotere containers voor nodig. Wij gebruiken hier Duitse containers daarvoor en die passen in dit gebouw.
4: Dus het is echt een heel robuust en groot gebouw en ook met grote apparatuur daarvoor.
3: Ja, ja, hier til je zware componenten, containers die wel 20 ton wegen. En vandaar dat je ook zo'n grote kraan en zo'n grote ruimte nodig hebt om dat afval op een veilige manier te kunnen opslaan.
4: Beetje vervelende vraag misschien, maar hoe is dit gebouw beveiligd tegen bijvoorbeeld terroristische aanslagen?
3: Nou, we zijn heel zorgvuldig met onze veiligheid hier in dit gebouw. Deze gebouwen hebben hele dikke muren, hele dikke deuren. En die dikke deuren zorgen voor stralingsveiligheid, zodat er geen straling uit kan. Maar die zorgen tegelijkertijd dat het niet makkelijk is om de gebouwen in te komen. En daardoor zijn we ook goed beveiligd tegen aanvallen van buitenaf.
4: Ook van een vliegtuig?
3: Een vliegtuig, daar zijn we niet specifiek voor ontworpen. Maar als je hier kijkt naar boven, dan zie je wel, het zijn heel stevige, robuuste gebouwen. En dus een stuk van de klap vangen we hier ook mee op.
2: Zei Ewout Verhoef, directeur technologie bij Covra. Volgend jaar, dan moet het nieuwe opslaggebouw klaar zijn. En 2028, dan moet het in gebruik genomen worden. Bijna 12:15, Sjoe heeft het weer zo voor je. Eerst muziek van Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder, for once in my life. Het is 11:45. We gaan kijken naar het weer. En dat doen we met Jurgen Hartjoe. Goedemiddag.
1: Een goedemiddag.
0: Weer van vanmiddag, wat kunnen we verwachten?
1: Ja, eerst toch een beetje een soort van tweedeling met zon en wat wolkenvelden die met een noordenwind zijn gekomen. De grens met zon en bewolking ligt nu zo'n beetje op de Zeelandbrug. Bij Wemeldingen en Ierseke komende 1-2 uur zo'n beetje. Het zal er ook wel oplossen in het noorden van het provinciegebied. Dus ook Tolen nog redelijk bewolkt, maar daar komt de zon ook wel goed aan bod gaandeweg de middag dus. Voor de rest is het overwegend zonnig en het is werkelijk op de meeste plaatsen heerlijk weer. Windkrachtje 2 tot 3 uit noord tot noordoosten en een temperatuur van 22 zo'n beetje voor Domburg met een zwakke noordenwind. 23 voor Zierikzee met het nog wel redelijk bewolkt weer. En inmiddels 25 in Oostburg. Daar later vanmiddag is het dus overal zonnig met een maximumtemperatuur tussen de 24 en de 28 graden. En nog steeds een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoosten. Dus minder wind dan gisteren, maar ongeveer vergelijkbare temperaturen later vanmiddag.
0: Oké, dat vandaag. Laten we vooruitkijken morgen richting het weekend al een beetje.
1: Ja, kleine verschillen inderdaad de laatste dagen. En het is ook voor morgen zo, maar het is dan ten positieve kun je zeggen. Want ook in Noord-Zeeland zal de zon vrij uitbundig schijnen. Met misschien wat lager ook de bewolking in de ochtend. Want het is toch wel vrij zacht en een beetje vochtig vannacht. Minimumtemperatuur van 17 tot 19 graden. Maar morgen is dan een overwegend zonnige dag met misschien een paar kleine stapelwolken. En een maximumtemperatuur die er mag zijn toch hoor. Het wordt zo'n 25-26 graden direct aan de kust. En 29 lokaal 30 graden in Zuid-Vlaanderen. En morgen is er een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 4. En dan zijn je af en toe windkracht 5, zelfs buitengraads. Maar goed, voor de rest dus niet al te veel wind. En het is ook voor de vrijdag zo. Dat wordt een behoorlijk warme dag. Met maxima wellicht van 27 tot lokaal 31 graden. En in het weekend blijft het prima zomerweer. En de temperatuur ook niet heel erg, een graadje of 1, 2 omlaag. Dus het blijft vrij warm allemaal. Met ook in het weekend een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.
0: Oké, dank je wel, Jules Gennaert. Eens even kijken op de weg. Best wel wat vertraging eigenlijk voor deze woensdagmiddag. Eens kijken waar dat allemaal is. De A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp, 3 kilometer, daar zo'n 7 minuten. De andere kant op richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein, 6 minuten vertraging. En 57, Middelburg richting Rotterdam. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En de N59 sta je stil. Dat is in de richting van Burghaamstede vanaf knooppunt Hellegatsplein. Voor Nieuwekerk, 5 minuten vertraging, staan er file met een lengte van 3 kilometer.

0: Miley Cyrus hoorde je in End of the World. Eens kijken naar ander nieuws wat vandaag opvalt. Het Openbaar Ministerie dat gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie stoot het staalbedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Eerder dit jaar kreeg het staalbedrijf tot 2 keer toe een miljoenenboete opgelegd. Nu gaat het OM een stap verder en moet Tata dus voor de strafrechter verschijnen. De strafzaak die is een gevolg op de massa-aangifte voor advocaat Benedicte Fiek. In 2021 deed zij namens 800 omwonenden aangifte tegen Tata. En daarna volgde jarenlang onderzoek. Fiek is ontzettend blij met de vervolging.
1: Het denormaliseren van ziekmakende vervuiling en benadrukken dat dat zelfs onder omstandigheden een ernstig misdrijf kan zijn, dat vervolgd kan worden bij de strafrechter. Nou, dat is gewoon het allerbelangrijkste, dat dit door een strafrechter gaat worden beoordeeld.
0: Of er naast het bedrijf ook leidinggevende persoonlijk worden vervolgd, dat wordt nog onderzocht. Staakt het vuren tussen Amerika en Iran geldt niet meer, heeft president Trump gezegd op de NAVO-top in Ankara. Hij reageerde erg boos op de aanvallen van Iran op schepen in de straat van Hormuz. Trump zei dat hij het daarom maar tijdverspilling vindt om met Iran door te blijven onderhandelen.
2: I don't think they know what the hell they're doing, but they're bad people. Very bad people. I think they're incompetent, by the way. Because if they were competent, they would have made a deal a long time ago, like about 47 years ago. They're a bunch of scum, you want to know that they're scum.
0: Ja, Trump noemde de leiders van Iran uitschot. Vanwege de Iraanse aanvallen viel de VS ook vannacht weer tientallen doelen in Iran aan. En we kijken ook met een schuin oog naar Amerika, naar het centrum van New York, want daar wordt onderzoek gedaan naar een wolkenkrabber die dreigt in te storten. Het gaat om een leegstaand kantoorgebouw van 38 verdiepingen. Volgens de burgemeester wordt een plan gemaakt om de zwakste verdieping te stutten.
3: First responders and structural engineers are working closely with the project engineer to develop plans to shore up the impacted floor.
0: Nou, eerder ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. De oorzaak is nog niet bekend. Een hotel en school in de buurt die zijn ontruimd en de wijde omgeving van het gebouw is afgezet. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen weer terug naar het Zeeuwse nieuws. Esme Beg, die praat je bij. En eerst muziek van Cockroach.

0: Robin, Thought You Were On My Side. Het is bijna 12:30. Dit is Omroep Zeeland. Hoe kunnen we boeren aan meer zoet water helpen? Om nu, bijvoorbeeld, kijk eens naar buiten. Het is redelijk droog. Die droge zomers, om ze die door te helpen. Nou, we praten er zo meteen over in de Zeeuwse Kamer. Onder andere met gedeputeerde Arno Vaal. Dat zo meteen na 12:30. En Esme Bech, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 12:30, het Zeeuwse nieuws krijg je van Esme Bech. Esme, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Tegen chemiebedrijf Sabiek is het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Het bedrijf uit Bergen-op-Zoom heeft zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan het zonder vergunning lozen van een soort PFAS in de Westerschelde en de Theodorushaven in Bergen-op-Zoom. Het gaat om de lozing van PFBS, een PFAS-stof die in anti-aanbaklagen en brandblusschuim wordt gebruikt en via het afvalwater bij Waarden in de Westerschelde komt. Het onderzoek is gestart naar een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Kinderen en hun gezinnen hebben veel baat bij de gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de HZ University of Applied Sciences naar de effecten van die gratis opvang. Aan het onderzoek deden ruim 800 gezinnen mee en daaruit blijkt dat 3/4 van de ouders gebruik maakt van die gratis opvang en ziet dat hun kind vooruit gaat in taal, zelfstandigheid en sociale vaardigheden. En daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 1 op de 5 ouders dankzij de regeling meer is gaan werken. Na het succes van de praktijkgerichte HAVO op het Calvijncollege kunnen vanaf 2027 alle middelbare scholen praktijkgerichte vakken aanbieden. Daarvoor heeft het kabinet 16 miljoen euro vrijgemaakt. Door meer praktische vaardigheden op te doen, zijn leerlingen beter voorbereid op een vervolgopleiding. Het Calvijncollege is er 10 jaar geleden mee begonnen. Inmiddels bieden meer dan 250 scholen door het land al een praktijkgerichte vorm aan. Met het geld van het Rijk kunnen nu alle scholen dat gaan doen. En de 7-dorpentocht op Tolen wordt komende zaterdag ingekort vanwege de verwachte hitte. De langste afstand gaat van 50 naar 40 kilometer en de starttijden worden ook vervroegd. Op alle rustposten is gratis water. Deelnemers moeten rekening houden met temperaturen rond de 30 graden. De 7-dorpentocht wordt voor de 36e keer gehouden en trok vorig jaar bijna 900 wandelaars. Het weer dan nog in Zeeland. Op Schouwen-Duiveland en Tolen zijn nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag is het overal zonnig. De noordenwind is zwak tot matig en de temperatuur ligt vandaag tussen de 24 en 28 graden. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Esmen, dankjewel. Eens kijken op de weg met 2 vertragingen. De N57 is dat. Middelburg richting Rotterdam voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 3 kilometer, daar 5 minuten. En ook de andere kant op sta je stil. In de richting van Rotterdam op die N57 voor Hellevoetsluis Oudehoorn. Daar 4 kilometer. Je vertraging is er zo'n 10 minuten.
6: Goedemiddag, Zeeland.

0: Inner Circle en Sweat. Hier bij Omroep Zeeland. Zomaar op de radio toch wel. Tijd voor de Zeeuwse Kamer. Ja, je waant je in Zuid-Europa. Ook met die muziek. Maar ook als je naar buiten kijkt. Want het blijft maar hoog zomer. Het is heerlijk voor toeristen. Maar de warmte die is voor een andere sector. De agrarische sector. Is het toch wel een bedreiging. Want droogte en een gebrek aan zoet water in de landbouw in Zeeland wordt een steeds groter probleem. En daarom zijn er allerlei proeven om de boeren in ieder geval aan meer zoet water te helpen. Om ze door de droge zomers heen te helpen. Praten we over in deze Zeeuwse Kamer met de Zeeuwse gedeputeerde voor de BBB, Arno Vaal. En met Pico de Jager, heeft een boerenbedrijf in de buurt van Wolfaarsdijk. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn.
1: Dank je.
0: Moet ik bij u eventjes beginnen, meneer Vaal. Even terug naar gisteren. In het nieuwste motie van onder andere uw partij, de BBB, maar ook SGP, VVD en CDA, de Provinciale Staten. Zeeland spreekt opnieuw daarin uit naar het kabinet om geen landbouwgrond op te offeren voor nieuwe kerncentrales. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, weet u, we hebben al eerder aangegeven natuurlijk ook via ons voorwaardenpakket dat we echt vinden dat industriegrond eerst goed bekeken moet worden. En dat we landbouwgrond, ja, daar hebben we gewoon heel veel moeite mee. En u zult ook echt wel begrijpen, denk ik, dat vanuit ook natuurlijk mijn portefeuille landbouw en het onderwerp waar we het ook over gaan hebben, zoet water. Nou, juist die Paulinapolder is gewoon een hele mooie vruchtbare polder met hele vruchtbare grond waar ook nog zoet water in de bodem zit. Dus ik kan heel goed begrijpen dat deze motie is ingediend en dat we nog eens goed moeten kijken of dat er echt wel op industriegrond, dat we daar de kerncentrale kunnen plaatsen.
0: Is uw verwachting dan dat ze in Den Haag zo'n motie serieus nemen, omdat er al heel veel ligt vanuit Zeeland?
1: Ik ga er wel vanuit dat ze ons serieus zullen nemen. Dat mag ik toch echt wel hopen.
0: Duurt toch ook wel lang, die onzekerheid? Omdat naar verwachting pas begin volgend jaar of richting het einde van het jaar dat er een besluit over wordt genomen over die locaties. Een onzekere tijd voor mensen daar.
1: Nou, dat is het dan nou juist. Die onzekerheid wat gewoon slopend is voor heel veel mensen. Het is nooit leuk als je niet weet wat er in de toekomst allemaal boven je hoofd hangt. En nou ja, daarom hoop ik dat dit geluid vanuit Zeeland, en daarom ben ik ook blij dat we met een voltallige coalitie deze motie indienen, dat het een beweging gaat geven in Den Haag, dat er echt vroegtijdig duidelijkheid gaat komen.
0: Ja, wordt ongetwijfeld vervolgd. Gaan we naar het zoete water. Meneer de Jager, u heeft een boerenbedrijf in de buurt van Wolfaarsdijk. Wat is dat voor bedrijf?
2: Akkerbouwbedrijf, maar eigenlijk met een beetje traditioneel bouwplan. Dus suikerbieten, aardappelen, wintertarwe, gras.
0: En dan lijkt me dat je elke dag hoopvol naar buiten kijkt. Naar de bewolking, eventueel een buitje. In de hoop dat er iets gaat vallen.
2: Ja, niet eens naar buiten, maar gewoon op de weerapp. Want ik kijk wat verder vooruit, hoe de regen eruit ziet. En dan komen de 2 weken, alleen maar weer zon en regen. Dat is natuurlijk heerlijk voor de vakantie. Maar niet voor de gewassen die nog vol moeten groeien. En ook als je kijkt, afgelopen maanden, weken, is er ook gewoon weer te weinig regen gevallen. Dus.
0: Zijn er zorgen voor de oogst dit jaar?
2: Zeker, als je al kijkt wat voor neerslagtekort er al is. Dan zitten we al boven de 200 mm, wat gewoon echt al stevig is. Ja, je ziet een aantal gewassen zoals vlas en plantuien. Ja, die hebben echt al flink watertekort. Daar heb je echt al heel veel schade nu.
0: Hoe kijkt u daarnaar, meneer Vaal? Want u heeft ook een boerenbedrijf in Zeeuws-Vlaanderen. Ik neem aan, ook last van die droogte.
1: Ja, heel de provincie heeft last van de droogte. Wij maken er ons echt allemaal, de hele sector, iedereen hier maakt zich daar best wel zorgen over. We hebben vorig jaar al een heel groot neerslagtekort gehad. Dan hadden we 400 mm tekort. En dan de winterperiode is normaal een periode dat er natuurlijk ook flink regent, dat aangevuld wordt. Maar we zijn ook negatief gestart. Het is niet goed aangevuld geweest. Dus we maken ons best wel zorgen. En nu komt juist de periode dat er gewoon productie moet plaatsvinden. De gewassen staan op het land. En dan met name ook die temperatuur en die hitte, wat ook nog extra funest is. Dus het is niet alleen vocht, maar ook nog warmte en hitte. En als je dan natuurlijk voldoende vochtvoorziening hebt, zoet water zou hebben, dan geeft dat wel een hele verlichting voor het gewas. Hè. Je moet je voorstellen, als je zelf natuurlijk hele dagen in de zon zit en je hebt 35, 40 graden over je heen hangen, dan ben je ook niet meer zo fit en dan neemt de productie ook af. En zo is het natuurlijk in de voedselproductiesector ook hier in Zeeland. Hè. Want onze provincie is gewoon echt een plantaardige sector. Plantaardige voedselproductie is hier gewoon super belangrijk. Het grootste deel is allemaal akkerbouw. Dus we zijn heel erg afhankelijk toch van het zoete water.
0: Zou je kunnen zeggen, meneer de Jager, is die droogte de afgelopen jaren, is dat toegenomen? Zien jullie dat?
2: Ja, als je over het hele jaar kijkt, dan denk ik dat er nog steeds wel genoeg water valt. Maar het valt op de plekken, op de tijden dat je het niet zo nodig hebt. Dat is veel in de winter, het najaar, het voorjaar wordt steeds wat droger. Dus dat is eigenlijk een beetje het probleem. Ja. En nu het nodig heeft, en het groeiseizoen, vanaf april zoiets, dan blijft het droog. En dat zie je wel echt, dat zie je toenemen.
0: Wat zijn de gevolgen dan de afgelopen jaren?
2: De oogst blijft achter. Hè. De gewassen die niet zo lang wortelen, helemaal diep de bodem ingaan. En die kunnen geen water vinden. En daar, dan blijven de kilo's achter. En dan krijg je mislukte oogsten. Of, zeker als je geen water kan toedienen. Als je nu door Zeeland rijdt, dan zie je overal waterkanonnen staan. Ja, alle boeren zijn keihard aan het werken om hun oogsten aan de gang te houden en water te geven. Wat je natuurlijk eigenlijk niet zou willen. Dat is allemaal kostenverhogend en. Je zou willen dat het gratis uit de lucht komt. Maar dat komt nu niet.
0: Nee. We noemden het al even Wolfaartsdijk. Daar gaat binnenkort een unieke proef beginnen. De Wolfaartswater. Wat maakt die proef zo bijzonder, meneer Vaal?
1: Nou, het bijzondere is dat je natuurlijk met die proef gaan we kijken of we het water, wat dus in de periode dat het genoeg neerslag is, dus met name die winterperiode, dat we dat water kunnen vasthouden, kunnen opvangen en dat we dan kunnen infiltreren in de ondergrond, in de bodem. En nou, juist in die polderen denken wij, en dat zal de onderzoek moeten uitvinden natuurlijk, dat daar in die bodem geschikt is, dat je daar in de zandlaag tussen de twee kleilagen in, zeg maar, dat water kan vasthouden. En dan kun je dat water, als je dat daarin infiltreert, zeg maar, dus je vangt al het water op en we gaan dat daar in die bodem infiltreren, dan kun je het weer gebruiken op momenten dat je het hard nodig hebt. Dus op momenten zoals nu bijvoorbeeld, zou je het er weer uit kunnen halen en dan kun je het gebruiken om je gewassen te besproeien.
0: En heel simpel, even uitgelegd, dat in de bodem infiltreren, hoe gaat dat in zijn werking dan?
1: Nou, de bedoeling is dat in de winterperiode, dus dat je dus via het oppervlaktewater, via de sloten, dat je het water opvangt, dat je dat pompt in een soort waterbassin, een tussenbassin. En vanuit dat tussenbassin, want dan willen we even kijken naar de kwaliteit van het water, dan gaan we daar nog een even kijken wat zit daar dan in en eventueel een reinigingsstap uitvoeren. En dan gaan we het in de bodem infiltreren, dus erin brengen, zeg maar. Ja. En nou ja, dan kijken of hoe zo'n water, zoetwaterbel zich dan kan ontwikkelen in die bodem. En dan, als het goed is, dan hoop ik dat we straks daar een hele mooie voorraad zoet water hebben. Waar we de boeren natuurlijk mooi gebruik van kunnen maken.
0: Ja, want ik zie steeds vaker van die zwart plastic zwembaden ook op het land. Waarmee boeren dan ook regenwater opvangen en bewaren. Is dat geen goede oplossing?
2: Dat werkt ook veel voor boeren. Maar een bassin, dat is dan 10.000 kuub of zoiets wat je er zet. Maar ja, ten eerste gebruikt dat natuurlijk een hoop areaal. Stuk perceel waar je niet meer gewassen kan telen. En je ziet dat je op een gegeven moment zoveel water nodig hebt. Dat je zulke grote bassins moet gaan bouwen. Dus onder de grond is het natuurlijk heel groot. Dus daar kunnen we potentieel een enorme zoetwaterbel maken. Wat we net al uitlegden van die ideale laag bij ons. De 10 meter laag klei en dan een hele zandlaag. Ja, in potentie kunnen we een hele grote zandwaterbel doen. Wat dus geen extra ruimte vraagt. En ruimte is niet eindeloos beschikbaar in Nederland. Zoals we merkten.
0: Maar u heeft daar een boerenbedrijf in het gebied. U gaat meedoen met de proef?
2: Ja, zeker. Het is... Wij zijn een aantal jaren geleden benaderd door de provincie. Want die waren gezien dat het de ondergrond geschikt was. En wij zijn met een groep boeren van 9 boeren. In 2 polders. De Westkerkenpolder en de Westlandpolder. Gezamenlijk een ruime 500 hectare. Waar die ondergronds geschikt is. En wij met z'n 9 gaan nog een soort coöperatie vormen. Om dan gezamenlijk input te geven. Zelf ook al investeringen gedaan. Om dat onderzoek in gang te houden. En dan hopen we dus dat het op een gegeven moment dat het slaagt, dat die kennis opdoen en dat we een keer water kunnen gaan oogsten weer. En,
0: is dat spannend of vooral leuk, zo'n ontwikkeling?
2: Ik vind het zelf heel leuk. Er moet nog wel wat water onder de brug doorstromen, zeg maar, om te zien of dit gaat werken. Mm. Maar ja, het is een heel mooi onderzoek. Het kan uniek zijn voor andere locaties ook in Nederland. Dus ook al slaagt dat niet helemaal, denk ik nog steeds heel waardevol is de kennis die opdoet. Ik hoop natuurlijk allemaal dat het slaagt. Ja. Dat gaan we zien.
0: Nou, spannend experiment. En dan hebben we het over in deze Zeeuwse Kamer. Over de droogte in de Zeeuwse landbouw en inspanningen die er zijn. Om dus de boeren aan voldoende zoet water voor hun gewassen te helpen. Je hoorde hem al, agrariër Pico de Jager uit Wolfaartsdijk te gast. En BBB-gedeputeerde Arno Vaal. Ja, die proef in Wolfaartsdijk, dat is onderdeel van de Zeeuwse zoetwaterstrategie. Het zoetwaterbeleid van de provincie Zeeland. Dat is een 3-sporen-beleid, zoals dat dan in die ambtelijke termen heet. Welke sporen zijn dat, meneer Vaal?
1: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben een 3-sporen-visie, zeg maar, 3-sporen-beleid op de zoetwaterbeschikbaarheid die we in Zeeland op orde willen brengen. En spoor 1 is eigenlijk, onderdeel, het Wolfaartswater is eigenlijk onderdeel van spoor 1 ook. Dat we dus, we moeten zorgen dat we het beschikbare water, wat er ook gratis uit de lucht valt natuurlijk, en wat we hebben, dat we dat vast kunnen houden, dat we dat kunnen bufferen. En er zijn dus onder andere, kijken we naar de ondergrondse opslag, dat is Wolfaartswater, maar ook bovengrondse bassins. Ontwikkelingen als dubbele drainage bijvoorbeeld. Dat is misschien technisch en voelt misschien te veel om dat hier uit te leggen. Maar pijlgestuurde drainage, hè, dat we het water echt vasthouden en ophouden. En dan hebben we, dat is spoor 1, zeg maar. En dan hebben we spoor 2. Dat is eigenlijk een ontwikkeling waarbij we dus alle maatregelen die we in spoor 1 met elkaar bedenken. Allerlei innovatieve maatregelen. Dus dat vasthouden, dat we die aanvoeren vanuit ons zoetwaterbuffermeer wat we hebben in onze zuidwestelijke delta. En dat is het Volkeraxomeer. Dat is het enigste zoetwaterbuffermeer wat we hebben. En dan kun je dus je bedenken dat we daar van daaruit bijvoorbeeld met een pijpleiding al die maatregelen uit spoor 1 vullen. En dat is een beetje het principe van de tuinslang vult de badkuip. Dus dat je die continu een beetje bijvult. En dan hebben we spoor 3. Dat is echt iets wat je kunt bedenken op de langere termijn. Dat je kan bedenken van nou, misschien moeten we een heel groot zoetwaterbuffermeer bij creëren. Dus dat kan in een van onze deltawateren zijn. Nou, zoals je weet hebben wij een keer een onderzoek uit laten voeren of het technisch mogelijk is om het Grevelingenmeer te verzoeten. Ja. Nou, dat zou spoor 3 kunnen zijn. En spoor 3, dat is ook iets wat kan helpen voor de rest van ons land, van de rest van Nederland. Want we hebben in Nederland nog een heel groot zoetwaterbuffermeer. Dat is het IJsselmeer, hè, wat het noorden en het midden voorziet van zoetwater. En dan kan bijvoorbeeld zo'n Grevelingen kan ondersteunend zijn aan het andere zoetwaterbuffermeer. Want ja, er loopt nu nog heel veel zoetwater, ook vanuit de grote rivieren, loopt eigenlijk de Noordzee in. Hè. Dat zijn we kwijt. En het is ook om tegendruk te creëren van het zoute water vanuit zeewaarts, zeg maar, wat landinwaarts komt. Dus dan moeten we blijven spoelen. Nou, dan zullen we ook na moeten denken van moeten we dat dan nog op die manier blijven doen? En moeten we dan ook niet eens kijken voor een extra zoetwaterbuffer meer? Maar dat is spoor 3 op de langere termijn.
0: Ja,
1: en dat
0: weg.
1: Is ook iets wat je ziet bijvoorbeeld in landen waar de klimaat toch al wat verder veranderd is. Hè. Als je bijvoorbeeld Zuid-Europa kijkt, daar is het heel normaal dat we grote zoetwaterbuffermeren hebben, stuwdammen hebben. En dat is iets wat je op de langere termijn ook nog kunt voorstellen. Maar wij concentreren ons eerst op spoor 1 en spoor 2.
0: Ja, en spoor 3 is dan heel ver weg. Maar goed, de provincie is druk mee met dat zoetwaterbeleid, als je het hoort, Pico de Jager. Heeft u dan een beetje vertrouwen in dat de provincie er echt iets aan doet om ook uw bedrijf aan voldoende water te helpen?
2: Nou ja, specifiek natuurlijk het Wolfenswater zie je wel echt dat er initiatief getoond wordt door de provincie. En dat het wel degelijk hoog op de agenda staat om hier iets aan te doen. Het helpt ook dat je om je heen kijkt natuurlijk dat je die droogte nu ziet. Je ziet de graskant alweer wat verdrogen. Je ziet de waterkanonnen staan. Iedereen merkt dat het warmer wordt. Dat is ook gewoon een heel actueel thema. En als iedereen het voelt en ziet, dan krijgt het ook vaak meer tractie. En dat zie ik nu hoog op de agenda staat om hier iets aan te doen. Het helpt ook dat je om je heen kijkt natuurlijk dat je die droogte nu ziet. Je ziet de graskant alweer wat verdrogen. Je ziet de waterkanonnen staan. Iedereen merkt dat het warmer wordt. Dat is ook gewoon een heel actueel thema.

0: ingelegd hebben om dat traject vlot te om er een bij te dragen. Dus,
1: maar op de gok eigenlijk, in de hoop dat het gaat werken.
0: Puur op de gok. Kijken of dat. We hebben natuurlijk wel vertrouwen erin. We zien al studies en we zien al andere projecten waar het al gedaan wordt. En waar inmiddels al wat water geoogst wordt. En dus dat geeft wel vertrouwen dat er een goede kans is van slagen. Maar zekerheid hebben we niet.
1: Nee, het is toch gokken met 100.000. Dan kijken we naar de provincie. Hoeveel kost dat hele, dat totale drie sporen beleid? Hoeveel kost dat?
2: Het totale drie sporen beleid, dat gaat heel veel geld kosten. Hè. Je zult je voorstellen dat als we zo'n pijpleiding moeten ontwikkelen. Hè, we hebben nu opdracht gegeven om bijvoorbeeld de pijpleiding naar Schouwen-Duiveland te gaan kijken van wat daar een financieel voorstel voor te maken. En daar zijn we aan de gang. Maar als je dat over heel Zeeland, dan praat je echt over heel veel geld. Hè. Dat zal echt honderden miljoenen kunnen kosten op een gegeven moment. Maar goed, we doen het fasegewijs, stap voor stap. En aan de andere kant is het ook zo. We zien wel, de klimaatverandering gaat wel heel erg hard. Hè. We zien het echt toenemen. Het is nu jaar op jaar dat we droogteproblemen hebben. En ik ben echt wel heel erg ambitieus om hier nog harder op te duwen en te kijken van wat kunnen we doen. Want het is echt hoog tijd.
1: Ja, nou, die ambitie, daar ontbreekt het niet aan. Maar die droogte, dat is niet het enige probleem van de boeren in Zeeland. Want ondertussen zijn ook de stikstofplannen van het kabinet gepresenteerd rond een aantal natuurgebieden, ook in Zeeland. Een ring van 500 meter en omgerekend maar 2,6 koe per hectare. Het is nu al duidelijk, meneer Verhaal, om hoeveel Zeeuwse boeren het gaat die door die halve kilometer zone moeten inkrimpen. Misschien wel verhuizen.
2: Wij zijn op dit moment ook nog even goed aan het kijken van wat betekent het nu? Wat zijn de mogelijkheden die met de Kamerbrief natuurlijk naar ons toegestuurd is? Hè? We hebben hier in Zeeland twee stikstofgevoelige gebieden waarbij gebiedsplannen hebben klaar liggen. Hè, die we uit willen rollen en die we ook met draagvlak samen met de omgeving, met de boeren, met de ondernemers die in die zone rondom die twee stikstofgevoelige gebieden, en dan praat ik over de Kop van Schouwen en de Manteling van Walcheren. Ja. Wij hopen dat we dat op die manier uit kunnen rollen, maar we zijn wel even benieuwd en die gesprekken die voeren we nu met het Rijk van wat betekent het? We weten dat ze nog wat extra gebieden hebben aangewezen, maar we zouden nog extra informatie krijgen van hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus dat is wel even de vraag, hoe ziet het er dan verder uit? Dus het voert nu te vroeg, zeg maar, om nu concreet te zeggen van het gaat zoveel bedrijven treffen. Hè. Ja. Maar uiteindelijk treft het wel de hele landbouwsector, de agrarische sector. Hè. Dus eigenlijk de maatregelen. Ik vind het best wel aan één kant ook wel zorgelijk. Het is een stapeling van maatregelen die op de sector afkomt. En ook weer, we hadden het net over onzekerheid. Hè. Dus plannen die zijn natuurlijk om in bepaalde gebieden voor bepaalde ontwikkelingen. En ook hier weer een stukje onzekerheid voor de landbouwsector. Dus ja. Ik hoop echt dat wij daar goede gesprekken met het kabinet kunnen voeren. En dat we zo snel mogelijk ook duidelijkheid kunnen krijgen. En ook zelf aan de slag kunnen gaan met de plannen die wij hier ontwikkeld hebben op onze eigen Zeeuwse wijze. En met draagvlak. De sector en de omgeving.
1: Pico de Jager, de geschokken van die stikstofplannen?
0: Nou, ik volg het al een tijdje. En niet verrassend wat er nu uit door een van Essen voor brief is geschreven. Maar wel zorgelijk. Ik denk dat ik denk dat we zeker goed voor natuur moeten zorgen en dat er zeker iets staat te gebeuren. Maar er is natuurlijk heel veel politieke beslissing zit er in die brief. En ja, daar kun je natuurlijk van alles van vinden. En niet per se allemaal positief gelijk voor de hele agrarische sector. Ik denk dat er heel veel. Dat zijn natuurlijk nog maar eerste plannen. Dus ik hoop dat er nog heel wat gestuurd kan worden. Maar ja, dat zijn geen goede tekenen voor deze sector.
1: Wat is een groter probleem, zou je zeggen? Is dat die stikstof, de maatregelen die daaraan zitten te komen? Of is het de droogte die gewassen bedreigt?
0: Ja, het helpt allebei niet. Droogte, daar kunnen we dus nog hopelijk iets aan doen. En de hele stikstofaanpak, dat kan ook al natuurlijk wat minder veeteelt of in Zeeland. Dat heeft ook een grote impact, kan het hier hebben. Dus ja, dat is, daar kun je verder niks aan doen. Dat zijn regels die opgelegd gaan worden.
1: Is het nog wel leuk om in deze sector te werken?
0: Ja, ik vind het schitterend. We zijn ook meerdere. Je bent wel meer naar alternatieven aan het kijken. Hè. Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus we zijn aan het kijken wat voor andere gewassen je kan doen. Hè. Biobased bouwen is natuurlijk iets wat de opkomst is. Dat steeds meer huizen willen gaan bouwen van hout. Hè. Dus daar zijn we naar aan het kijken. En

0: ja, de puzzel om het water vast te houden. En het water wat valt om daar iets mee te doen. Dat ja, is een interessante puzzel. Het is wel allemaal kostbehovend wat ik al zei in je hele bedrijfsvoering. Maar, ja, maar ik denk dat er heel veel zijn die in de garage sector zitten. Die gezien worden als boeman. En dat die de natuur verpesten. Dat daar niet meer leuk voor is dat je in die sector zit. Ja.
1: Nee. Arno Vaan, tot slot, die stikstofmaatregelen of de droogte. Wat is een grotere bedreiging?
2: Nou, ik zei net al, ik vind het zorgelijk en het is een stapeling van maatregelen die op de sector afkomt. En ik denk dat we het ook wel weer als een kans moeten kunnen zien. Want juist, en dat hebben wij ook in onze gebiedsplannen ook naar voren gebracht, dat juist zoetwaterbeschikbaarheid een enorme bijdrage ook levert aan de stikstofproblematiek. Want het is namelijk zo, als planten voorzien zijn van voldoende zoet water, dan kunnen ze op een veel efficiëntere manier met stikstof omgaan. En dan heb je dus ook veel minder stikstof nodig om die plant op een goede manier te laten groeien. Dus wij staan er in ieder geval vanuit de provincie wel met een houding. En wij kijken er ook echt op een manier naar dat we proberen het tot een kans om te vormen voor de sector. Want de sector verdient ook echt dat er weer perspectief komt. En dat hier liggen daar dus wat dat betreft wel kansen voor.
1: Kansen zijn er, maar ook zeker uitdagingen. Nog even tot slot die weersvooruitzichten voor de komende maand. Gaat er iets van regen vallen?
0: Zover ik kon kijken was nog niet veel regen voorspeld. Nee, dus dat ziet er nog niet zo goed uit.
1: Oké, nou, we duimen dan mee met die agrarische sector. Dank om hierover te praten, over die droogte in de Zeeuwse landbouw, maar ook de inspanningen die er zijn om zoet water voor de gewassen te krijgen. En voldoende water dan vooral. BBB gedeputeerde Arno Vaal en Agaia Pico, de jager uit Wolfersdijk. Dank voor jullie komst en veel succes met alles.
2: Dankjewel.
1: Zometeen hoor je Elias na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je om 4 uur met Zeeland komt thuis. En in Zegt u het maar gaat het onder andere over de bibliotheken. Want er is er weer eentje in Sluis die vandaag wordt geopend. Moet elk Zeeuws dorp een bibliotheek krijgen? Als onderwerp later vandaag in Zegt u het maar. Bespreken we om 5:30. Heel graag tot dan.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
7: Vers aan tafel, vers aan tafel.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
7: Vers
8: aan tafel.
6: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers
8: aan tafel!
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
12: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is
13: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Tot 21 graden in het noorden, tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
19: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
24: Ik koos wat mij raakte.
23: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
25: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
25: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
26: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
27: Als je Vodafone mobiel
28: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
27: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: jaren.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Mustafa Cross met All Right. En ook met Michael McDonald zong ook mee in het achtergrondkoortje. Welkom bij de muziekmiddag midden van de week. Leuk dat je luistert. De komende 3 uur ben ik bij je met heel veel prachtige muziek. Zoals Michael Bublé, Suzanne Freek en Thumber is dit.

Dat is het zeker. A beautiful day. Woensdag 8 juli Omroep Zeeland en de muziekmiddag. Fijn dat je luistert. En laatst nog op de Brouwersdam. Voor Constantie, het was indrukwekkend. Suzanne Freek, halverwege.

Twee bandleden van de Easy Beats komen oorspronkelijk uit Nederland. En dat was Harry Venda. Hij is geboren als Johannes van den Berg uit Voorburg. Dick Diamando, hij werd geboren als Dingeman van der Sluis. En hij was de bassist in de Easy Beats. En later zou dat dan ook nog Flash in the Pan worden. Ja, verderop in deze uitzending, tweede half uur, dan draai ik sowieso deze hit. En welke plaat is dit? Komt u nog een keer dat fragment?

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemiddag, het is 1:01. Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Tegen plasticproducent Sabiek is het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Het bedrijf uit Bergen op Zoom heeft zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan het zonder vergunning lozen van een soort PFAS in de Westerschelde en de Theodorushaven in Bergen op Zoom. Het gaat om de lozing van PFBS, een PFAS-soort, die wordt toegevoegd als vlamvertrager aan kunststofproducten en die nauwelijks wordt afgebroken. Het zit in het afvalwater van het bedrijf dat bij waarde in de Westerschelde komt. Het onderzoek van het OM komt erna een aangifte door onder meer de Zeeuwse Stichting Gezond Water. Kinderen en hun gezinnen hebben veel baat bij de gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de HZ University of Applied Sciences naar de effecten van die gratis opvang. Aan het onderzoek deden ruim 800 gezinnen mee. Onderzoeker Hilde Koijker over de belangrijkste conclusies.
7: We zien dat zo'n 20% van de ouders aangeeft dat ze inderdaad meer zijn gaan werken of studeren. Maar we zien ook dat er belangen zijn voor het kind. Ouders geven aan dat ze zien dat hun kinderen dingen leren op die kinderopvang. Dat ze met andere kinderen kunnen spelen. Het is een goede voorbereiding op de basisschool.
6: Daarnaast brengen ouders hun kinderen sneller omdat het gratis is. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben uiteindelijk alle drie na een landelijke proef de kinderopvang gratis gehouden. In 2029 moet dat in het hele land zo zijn. De gemeente Schouwen-Duiveland start dit najaar met een toekomstplan voor sportaccommodaties. De gemeente gaat samen met sportverenigingen en andere betrokkenen kijken wat er in de toekomst nodig is en welke investeringen daarbij horen. De gemeente werkt aan een toekomstplan omdat sportvoorzieningen van grote waarde zijn voor de gezondheid, leefbaarheid en ontmoeting. Het plan moet volgend jaar klaar zijn. En de Zevendorpentocht op Tolen wordt komende zaterdag ingekort vanwege de verwachte hitte. De langste afstand gaat van 50 naar 40 kilometer en de starttijden worden vervroegd. Op alle rustposten is ook gratis water. Deelnemers moeten rekening houden met temperaturen rond de 30 graden. Het weer dan nog in Zeeland voor vandaag. Op Schouwen-Duiveland en Tolen kunnen nog wat wolkenvelden zijn. Vanmiddag wordt het overal zonnig. De noordenwind is zwak tot matig en de temperatuur ligt tussen de 24 en 28 graden. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
8: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hoorn.

Hij begint te zeggen, see if you can spot this one. Bekend liedje natuurlijk, hè? Layla van Derek and the Dominos. Maar dan in de akoestische MTV Unplugged versie van Eric Clapton. En er zijn heel veel cd'tjes verkocht hoor. Vanaf januari 1992. Was een zeer succesvol album. Welk liedje is dit? Nou, misschien weet je het al, of niet. Nou, in ieder geval blijven luisteren. Want hij wordt gedraaid en ik ga daar natuurlijk wat over vertellen. Dinner Party, de nieuwe van Nell Horan, is geweldig. En die hoor je nu op deze woensdagmiddag om op Zeeland.

Maanden weer druk met de E Street Band en Bruce Springsteen, want ze hadden heel wat optredens in Amerika. Welke hit is dit? Dat was mijn vraag aan jou en ik ga het antwoord geven. Het was een duet van Camila Cabello en Ed Sheeran, Bam Bam. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
1: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van €100.000 verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
15: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
16: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias de

0: Michael Cimbello en Maniac, ben je vandaag jarig, van harte gefeliciteerd.
1: Congratulations and celebrations.
0: En ik zie in het verjaardagslijstje Beck staan. Beck Hansen had ooit een hit met dit liedje.
1: So

razend populair liedje in de jaren 90. En Beck wordt vandaag 56. Joan Osborne van die hit One of Us viert vandaag haar verjaardag. Zij is 64 geworden. En acteur Kevin Bacon is 68 geworden. We kennen hem onder andere uit de film Footloose. En dat liedje hoor je ook nog wel eens bij Omroep.

Dit is toch een liedje dat telkens weer onder de huid gaat zitten. You Are So Beautiful van Joe Cocker. Oorspronkelijk van Billy Preston. Dit is Omroep Zeeland. Het is vandaag 8 juli. En op deze datum in 1957 stond Elvis hoog in de hitlijsten met Let Me Be Your Teddy Bear.

Jimi Hendrix ging 10 jaar later in 1967 op tournee met de Monkees. Dat was wel een bijzondere combinatie. De Monkees hadden hun Amerikaanse tour en vroegen Jimi Hendrix of hij het voorprogramma wilde verzorgen. En inmiddels alweer 3 jaar geleden heeft Elton John afscheid genomen met een concert in Stockholm. Zijn Farewell Yellow Brick Road Tour eindigde daar. En het was een afscheidstournee van 5 jaar.

Out of Reach. Je kent deze misschien nog wel uit de film Bridget Jones' Diary uit 2001. Dit was Gabrielle. Leuk om haar weer eens een keer te horen op de Radio Boom op Zeeland. Blijf luisteren voor het laatste Zeeuwse nieuws zometeen rond 2:30.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Tegen plasticfabrikant Sabiki is het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Het bedrijf uit Berg op Zoom heeft zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan het zonder vergunning lozen van een soort PFAS in de Westerschelde en de Theodorushaven in Berg op Zoom. Het onderzoek van het OM komt er na een aangifte door onder meer de Zeeuwse Stichting Gezond Water. Kinderen en hun gezinnen hebben veel baat bij de gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de HZ University of Applied Sciences naar de effecten van die gratis opvang. Aan het onderzoek deden ruim 800 gezinnen mee. Onderzoeker Hilde Koijker over de belangrijkste conclusies.
2: We zien dat zo'n 20% van de ouders aangeeft dat ze inderdaad meer zijn gaan werken of studeren. Maar we zien ook dat er belangen zijn voor het kind. Ouders geven aan dat ze zien dat hun kinderen dingen leren op die kinderopvang. Dat ze met andere kinderen kunnen spelen. Het is een goede voorbereiding op de basisschool.
1: Daarnaast brengen ouders hun kind sneller omdat het gratis is. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben uiteindelijk alle drie, na een landelijke proef, de kinderopvang gratis gehouden. In 2029 moet dat in het hele land zo zijn. De centrale organisatie voor radioactief afval, de COVRA, bouwt aan een nieuw gebouw voor opslag van laag en middel radioactief afval. Eigenlijk is elke 10 jaar een nieuw opslaggebouw nodig, zegt directeur technologie van COVRA, Ewout Verhoef.
3: Er komt steeds meer afval bij, zeker als we nieuwe kerncentrales gaan bouwen. En dat betekent ook dat wij blijven bouwen aan nieuwe gebouwen om al dat afval een veilige plek te geven.
1: Het nieuwe gebouw moet volgend jaar klaar zijn en wordt dan in 2028 in gebruik genomen. En de gemeente Schouwen-Duiveland start dit najaar met een toekomstplan voor sportaccommodaties. De gemeente gaat samen met sportverenigingen kijken wat er in de toekomst nodig is en welke investeringen daarbij horen. De gemeente vindt het opstellen van een plan belangrijk omdat sportvoorzieningen van grote waarde zijn voor de gezondheid, leefbaarheid en ontmoeting. Het plan moet volgend jaar klaar zijn. Tot slot het weer dan nog in Zeeland. Er kunnen wat wolkenvelden zijn nog. Later vanmiddag is het overal zonnig. De noorderwind is zwak tot matig en de temperatuur ligt tussen de 24 en 28 graden. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias Den.

een keer in Parijs en toen kwamen ze bij de Red Light District. Volgens mij was hun hotel daar vlakbij. En dat vormde de inspiratie voor dit liedje Roxanne. You don't have to put on the red light. De police bij

crashen bij Omroep Zeeland. Ze vieren hun 25-jarig bestaan en dat doen ze met tal van optredens na de zomer. Ja, en helaas komen ze niet naar Zeeland. Ik zit even te kijken in die speellijst of er misschien één optreden is in de buurt van Zeeland. Dan zou dat toch wel Antwerpen moeten zijn op 23.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
13: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
12: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Je huis Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
17: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
18: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
19: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
22: e-boekhouden.nl.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
24: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
25: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
26: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
27: Vers aan tafel, vers aan tafel.
28: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
29: Vers aan tafel.
30: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
31: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
32: Vers.
33: Aan tafel.
34: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: vindt het haar mooiste liedje. Kim Wilde en Four Letter Word. Jaren geleden kwam ze naar Vlissingen voor een optreden. En toen had ik de eer om haar eventjes te bellen in deze radioshow. Was heel erg leuk. Ze zat toen in Berlijn. Zometeen Dire Straits meest Zoe Levi zingt over een huisje aan de zee. Hopelijk in Zeeland.
1: Zeven

0: Dire Straits en Walk of Life van Brothers in Arms. En dat had bijna niet op de plaat gestaan. Want het zou niet passen bij de andere liedjes. Zoals dit rustige Your Latest Trick. En dan in combinatie met dat uptempo Walk of Life. De producer die adviseerde, zet het niet op de plaat. Maar de band hield zijn poot stijf. En uiteindelijk kwam Walk of Life er dus wel op. En gelukkig maar, want het werd ook een grote hit toen het op single werd uitgebracht. Over Dire Straits gesproken en Brothers in Arms. Ja, fantastisch album natuurlijk, hè?
1: Muziek uit Zeeland.
0: Zeker de moeite waard om toch weer eens even op te zetten. Muziek uit Zeeland, dat is muziek van Schouwen-Duifland. En dat is van de band Smelly Kitchen. Een zomerse track is dit. Boogaloo.

Lena Marlin, ze komt uit Noorwegen. Eén keer een grote hit voor haar in september 1999. Als het gaat om het gebruik van muziek bij campagnes in Amerika voor de presidentsverkiezingen, is er altijd wel wat discussie, want artiesten hebben daar toch vaak moeite mee. Dat was niet het geval bij Bill Clinton. Hij kreeg toestemming om Don't Stop te gebruiken als campagnenummer. En dat was in 1992. Fleetwood Mac.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 4:01. Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Na 16 jaar heeft Sluis weer een bibliotheek. Aan het begin van de middag is de nieuwe onbemande locatie officieel geopend. De bieb zit voorlopig in de oude apotheek aan de Zuiddijkstraat. En dat heeft een voordeel, zegt de oud-eigenaar van de apotheek.
2: Het voordeel van de combinatie van nu van de bibliotheek en ook de apotheek is dat die kast is blijven kunnen staan. Zodat de mensen in Sluis nog steeds hun medicatie ook daar kunnen blijven ophalen, gelijk ze altijd gewend zijn.
1: Medicatie en boeken dus op die locatie. Nou, als de verbouwing van MFC de keuren klaar is, verhuist de bibliotheek daarheen. Tegen plasticfabrikant Sabic is het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Het bedrijf uit Bergen op Zoom heeft zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan het zonder vergunning lozen van een soort PFAS in de Westerschelde en de Theodorushaven in Bergen op Zoom. Het onderzoek van het OM komt er na een aangifte door onder meer de Zeeuwse Stichting Gezond Water. De centrale organisatie voor radioactief afval, de COVRA, bouwt aan een nieuw gebouw voor opslag van laag- en middelradioactief afval. Eigenlijk is elke 10 jaar een nieuw opslaggebouw nodig, zegt directeur technologie van COVRA, Ewout Verhoef.
3: Er komt steeds meer afval bij, zeker als we nieuwe kerncentrales gaan bouwen. En dat betekent ook dat wij blijven bouwen aan nieuwe gebouwen om al dat afval een veilige plek te geven.
1: Het nieuwe gebouw moet volgend jaar klaar zijn en wordt dan in 2028 in gebruik genomen. Uit onderzoek van de HZ University of Applied Sciences blijkt dat de gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen zijn vruchten afwerpt. Door de gratis opvang kiest 1 op de 5 ouders ervoor meer te werken. De opvang heeft ook een positief effect op de ontwikkeling van kinderen die zo vaak beter voorbereid zijn op de basisschool. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben uiteindelijk alle 3 na een landelijke proef de kinderopvang gratis gehouden. In 2029 moet dat in het hele land zo zijn. Het weer in Zeeland dan nog. Er kunnen nog wat wolkenvelden zijn, maar echt later vanmiddag zou het overal zonnig moeten worden. De noordenwind is zwak tot matig en de temperatuur ligt tussen de 24 en 28 graden. Morgen ook een zwakke tot matige wind, dan uit het noordoosten. Het is dan zonnig en iets warmer dan vandaag. 26 bij zee tot lokaal 30 in Zeeuws-Vlaanderen. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en natuurlijk op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elian.

Ace of Base uit Zweden. En ik draaide net een liedje uit Noorwegen. Dus we zitten een beetje in de Scandinavische hoek in dit uur. En Ace of Base heeft toch wel een belangrijk stempel gedrukt op het geluid van de jaren 90. Ook wel dankzij hun producer, Dennis Pop. Laatst nog op de Brouwersdam concertatie. Susanne Freek, hier zijn ze met Niemand. En ineens.

0: Nou, een mooie opvolger van die toch al niet misselijke hit van haar, Die on This Hill. Dit was Shanna Spiro en Material Lover. Zometeen, na vieren kun je luisteren bij Omroep Zeeland naar Zeeland Komt Thuis met Michiel. Wat zijn vandaag de onderwerpen, Michiel?
1: Ja, het gaat onder andere over de omgedraaide school in Osoeburg. Dat rapport dat is 2,5 jaar geheim gehouden. Nu hebben raadsleden dat ingezien. En sommigen die reageren met verbijstering daarop. Meer daarover hoor je zometeen in Zeeland Komt Thuis. We blikken nog eventjes terug op de Zeeuwse Kamer. Want naast het tekort aan zoet water zijn er meer uitdagingen voor de agrarische sector. Zoals de stikstofplannen bijvoorbeeld. Dat zo meteen. En zegt u het maar, gaat het over sluizen? Krijgen na 16 jaar weer een eigen bibliotheek. Maar een bibliotheek is tegenwoordig veel meer dan alleen een plek om een boek te lenen. Er zijn ontmoetingen, er vinden activiteiten plaats. Zou elk dorp in Zeeland een bibliotheek? Dat zo meteen. En zegt u het maar, gaat het over sluizen? Krijgen na 16 jaar weer een eigen bibliotheek. Maar een bibliotheek is tegenwoordig veel meer dan alleen een plek om een boek te lenen.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel. Het is 4 uur Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Stilsta je op de volgende wegen in onze regio, de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn 4 kilometer, daar een kleine 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 9 kilometer, daar 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Klaverpolder 4 kilometer, 5 minuten vertraging. En A17 Roosendaal richting Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 8 kilometer, daar 10 minuten optellen bij je reistijd.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee, elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata en dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
16: Omroep Zeeland.
2: Jonge kinderen en ook de rest van het gezin die hebben veel baat bij de gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Meer over dat rapport wat is uitgekomen hoor je zo. In Zeeland komt thuis. We hebben het ook over Kovra, want ze bouwen op hun terrein bij Nieuwdorp een nieuw gebouw voor de opslag van laag- en middelradioactief kernafval. Het gebouw dat moet voldoende opslagruimte bieden voor de komende 25 jaar. Het is niet hier alleen warm en zomers, het is heet volgens onze zeeuwende buitenland Eveline Dingemans in Ierland. Wie houdt er niet om druk aan de slag te gaan? En waarmee vertelt ze ons zometeen zelf, iets na 4:30. 4:06 zitten. Een hele goede middag. Het Zeeuwse nieuws van deze woensdag krijgen hier in Zeeland komt thuis. En muziek van Sabrina Carpenter. Oh.

0: Minder carpetorie en taste. Meer rust, gelijkere kansen en minder financiële stress. Dat levert de gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen op voor kinderen en hun ouders. Het is onderzocht door de HZ en onderzoeker Hilde Koijker, die licht de resultaten toe.
1: Kinderopvang wordt vaak als eerste gezien als een manier om je kind ergens onder te brengen als je zelf wilt werken. Dus is belangrijk voor arbeidsparticipatie. We zien dat zo'n 20% van de ouders aangeeft die gebruik maakt van de kinderopvang, van de gratis kinderopvang, aangeeft dat ze inderdaad meer zijn gaan werken of studeren. Maar we zien ook dat er belangen zijn voor het kind die heel belangrijk zijn. Ouders geven aan dat ze zien dat hun kinderen dingen leren op die kinderopvang. Dat ze met andere kinderen kunnen spelen. Het is een goede voorbereiding op de basisschool. Maar we zien ook dat het feit dat het gratis is iets doet in de gezinnen. Het is natuurlijk, de financiële druk is minder groot. Het geeft meer flexibiliteit in je week. Omdat je op bepaalde momenten ook je handen vrij hebt als ouder.
2: Positieve gevolgen voor het kind. Dat leert op de opvang. Positieve gevolgen voor het gezin. En natuurlijk ook de positieve financiële gevolgen. Verrasten deze uitslagen u?
1: Nee, natuurlijk niet. Heel erg. Dit is natuurlijk wel wat je, als je logisch nadenkt, ook kunt verwachten. Bovendien hebben we eerder al bij een eerdere pilot in Zeeuws-Vlaanderen ook onderzoek gedaan op 3 locaties. De resultaten die we daar vonden zijn wel vergelijkbaar met wat we nu zien. Maar dit onderzoek geeft toch wel wat meer verdieping. Roept ook, zoals onderzoek altijd doet, roept weer nieuwe vragen op. Met name dat verschil in aantal uren dat je bijvoorbeeld aanbiedt. Wat doet dat nu? We kunnen heel voorzichtig concluderen dat 8 uur of 12 uur natuurlijk meer impact heeft dan 4 uur. Want dat is een halve dag. Dat is minder tijd om extra te kunnen gaan werken. Dus dat is wel iets om nog verder naar te gaan kijken op de lange termijn.
2: En dat een onderzoek resultaten oplevert die worden verwacht, dat maakt natuurlijk het onderzoek niet minder relevant.
1: Nee, precies. De vraag vanuit Zeeuws-Vlaanderen was natuurlijk, wij zien van alles, kunnen jullie dit ook met onderzoek onderbouwen? En dat laat deze vragenlijst en de resultaten daarvan heel duidelijk zien, inderdaad. Wat we hopen en verwachten, dat we dat ook inderdaad zien.
2: Toch zegt 50% van de mensen die de vragenlijst heeft ingevuld dat ze door de gratis kinderopvang niet meer zijn gaan werken of niet meer zijn gaan studeren. Wat kunnen we daaruit opmaken?
1: Ja, daar zou je eigenlijk nog wel verder onderzoek willen doen om daarnaar te vragen wat daar dan precies de reden van is. Dat zijn misschien al ouders die veel werken en dat ook genoeg vinden. De 20% ouders die aangeven dat zij of hun partner wel meer zijn gaan werken. Vind ik best heel fors. Als je dat gaat omrekenen naar FTE's en banen, dan is dat wel iets wat impact heeft, denk ik.
0: Zij zit onderzoeker Hilde Koijker tegen verslaggever Niels Schuurbiers. Later meer over die resultaten. Iets na 5 uur dan hoor je de reactie van kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen op die onderzoeksresultaten. Bijna 4:15. Het wordt volgens mij iets warmer. Jules Gernert heeft zo de details voor je. En muziek van Elton John, Daniel, hier bij Omroep Zeeland.

0: John en Daniel, het is 4:15. We gaan nog eens kijken naar het weer. Doen we met Sjoe Gernaert. Sjoe, goedemiddag.
1: Zeker, goedemiddag.
0: Waarom? Zonnige dag, hè? Wel redelijk.
1: Ja, behoorlijk zonnige dag inderdaad. Ja. Met die aantekening natuurlijk van die wolkenvelden die er eerder vooral waren op Schouwen-Duiveland, Tolen ook. Daar zijn er nog een paar van over, vooral bij de Gevelingen en op Sint-Philipsland. Dat lost ook al op. Het duurt nog een paar uurtjes, denk ik. Maar ook daar wordt het een mooie zonnige zomeravond. Renesse, even kijken, zit er ook wel mooi in het zonnetje. Dus lekker weer daar ook. Met temperatuur van 23 graden ongeveer bij die zwakke tot matige noordenwind. En die gaf ook wat temperatuurs. Matiging in het zuiden van onze provincie, 27 graden in Zuid-Vlaanderen, maar daar is niks op aan te merken. Dus mooi weer, ook vanavond en ook al vannacht, met minimumtemperaturen van 17 tot 19 graden. Toch behoorlijk hoog allemaal, dus een vrij warme nacht, maar het is niet heel benauwd. En morgen krijgen we dan overal zonnige dag met een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3, en bij het water af en toe windkracht 4. Dus dat is het kleine verschil ten opzichte van vandaag. De temperatuur ligt er ook op mee. Die komt uit tot maxima van zo'n 25, 26 graden in de wind aan de kust. En op 29, lokaal 30 graden maar liefst in Zuid-Vlaanderen.
0: Is dat dan meteen de warmste dag van de week morgen?
1: Samen met de vrijdag, denk ik. Ik denk dat vrijdag nog een tikkeltje hoger uitpakt. Een hoge drukgebied gaat dan wat meer naar de Noordzee. Morgen ligt dat tussen Engeland en Nederland. Daardoor is er ietsje meer wind. Maar de temperatuur weet door de zon toch iets hoger uit te pakken, denk ik. Ik denk een maximum temperatuur vrijdagmiddag tussen de 27 en 31 graden. Maar daarna gaat de wind wat meer draaien naar noordoost tot noord. Dat geeft sowieso koelte aan zee. En ook in het algemeen iets minder hoge temperaturen. Ik moet het een beetje precies zeggen. Je moet denken aan 25 tot 29 graden in het komende weekend. Met veel zon en af en toe een beetje sluierbewolking en dus iets meer wind. We krijgen dan windkracht 3 tot 5 uit het noordoosten tot noorden dus. En dat weertype lijkt ook begin volgende week nog eventjes aan te houden.
0: Oké, dankjewel Sjoe Gernaert. Kijken op de weg met vertragingen. Onder andere op de A16. Dat is Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 7 kilometer. Daar 5 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 9 minuten. A17 Rozenau richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 11 minuten. A59 is de laatste in dit overzicht. ´s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel voor knooppunt Zonzeel 4 kilometer file. Je vertraging iets meer dan 5 minuten.

0: is Pim Sordi en Mr. Know-it-all. President Trump die heeft weer hard uitgehaald naar de NAVO. Op dit moment is er een top in de Turkse hoofdstad Ankara. En daar gaf hij een aantal NAVO-landen onderuit de zak, vertelt deze correspondent.
1: Trump verwijt NAVO-landen niet loyaal te zijn geweest toen hij zijn oorlog tegen Iran begon. Hij voedt dat op Spanje, ze zijn vijandig, zegt hij. En terug ook op de agenda van Trump zijn obsessie met Groenland. Hoewel het land bij NAVO-bondgenoot Denemarken hoort, zegt Trump opnieuw dat hij het wil besturen.
0: Verder zei Trump op de NAVO-top dat er wat hem betreft het staakt-het-vuren met Iran voorbij is. Vannacht werden er over en weer beschietingen tussen Amerika en Iran. En nu had hij het eerder vanmiddag ook al over zware aanvallen die er dan uitgevoerd zouden gaan worden komende dagen daar. Ander nieuws dan nog wat opvalt vandaag. Het Openbaar Ministerie dat sleept Tata Steel voor de rechter. Het staalbedrijf in Heemuiden heeft meerdere wetten overtreden.
2: Als ik het heel simpel zeg, zijn de strafbare feiten dat Tata Steel volgens het Openbaar Ministerie opzettelijk en in strijd met de regels te veel schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarnaast gaat het erom dat er meer is uitgestoten dan mocht volgens de vergunning. Dat er onvoldoende onderhoud heeft plaatsgevonden aan fabrieken. En ook dat incidenten niet gemeld zijn.
0: Dat is dus de persofficier. Voor deze overtredingen kreeg Tata al meerdere boetes. Maar omdat er een massa-aangifte is gedaan door 800 omwonenden, ziet het OM zich nu genoodzaakt om meer te doen. En dan kinderen tot en met 11 jaar, die reizen vanaf volgend jaar gratis met de bus, de metro en de tram. Konden ze al doen met de trein. En de vervoersbedrijven die hopen zo dat het OV aantrekkelijker wordt voor gezinnen en families.
3: We denken dat er, als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
0: Ja, maar daartegenover staat dan de nieuwe regeling dat de korting voor 65-plussers vanaf volgend jaar verdwijnt. Dat is dan de concessie die wordt gedaan. Tot zover het nieuws buiten onze provincie. SMBG zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws. En dit is Wilson Philips. En hold on, welkom op Zeeland.

0: Everything's gonna be alright. De Babysitter Circus hier bij Omroep Zeeland. Eveline Dingemansen die is hartstikke druk bezig. Ook al is het snikheid volgens haarzelf in Ierland. Onze Zeeuw in het buitenland, die spreken we zo meteen. En Esme, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Al 5 geweest, het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Esme Pech. Esme, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Door watertekort in het kanaal van Gent naar Terneuzen moet de scheepvaart bij de sluizen van Terneuzen rekening houden met flinke wachttijd. Zowel de Nieuwe Sluis als de West- en Oostsluis zijn minder vaak open. De Nieuwe Sluis kan 4 uur voor- en nalaagwater niet gebruikt worden. Voor de Westsluis geldt dat 3 uur voor- en nalaagtij. En de Oostsluis staat iets korter, 2 uur voor- en nalaagwater. De wachttijd schommelt, maar kan voor de binnenvaart oplopen tot zo'n 10 uur. Sluis heeft na 16 jaar weer een bibliotheek. Aan het begin van de middag is de nieuwe onbemande locatie officieel geopend. De bieb zit voorlopig in de oude apotheek aan de Zuiddijkstraat. En dat heeft zo een voordeel.
7: Het voordeel van de combinatie van nu van de bibliotheek en ook de apotheek is dat die kast is blijven kunnen staan. Zodat de mensen in Sluis nog steeds hun medicatie ook daar kunnen blijven ophalen gelijk ze altijd gewend zijn.
6: Zei de oud-eigenaar van de apotheek. Als de verbouwing van MFC De Keuren klaar is, verhuist de bibliotheek daarheen. De Centrale Organisatie voor Radioactief Afval, de COVRA, bouwt aan een nieuw gebouw voor opslag van laag- en middelradioactief afval. Eigenlijk is elke 10 jaar een nieuw opslaggebouw nodig, zegt directeur technologie van COVRA, Ewout Verhoef.
8: Er komt steeds meer afval bij, zeker als we nieuwe kerncentrales gaan bouwen. En dat betekent ook dat wij blijven bouwen aan nieuwe gebouwen om al dat afval een veilige plek te geven.
6: Het nieuwe gebouw moet volgend jaar klaar zijn en wordt in 2028 in gebruik genomen. De gemeente Schouwen-Duiveland start in oktober met de herinrichting van het centrum van Burg. Dat project is onderdeel van de aanpak van heel Burg-Haamstede. Vorig jaar is de vernieuwing van het deel Haamstede afgerond. Er is meer ruimte voor voetgangers en fietsers en de kernen zijn ook autoluwer. De herinrichting die in Burg van start gaat, dat heb ik al gezegd, is onderdeel van die grotere herinrichting. Maar ik wilde daar nog wel bij vertellen dat die bijna 12 miljoen euro kost. En dan moet dat voor Pasen van 2027 klaar zijn. Het weer dan nog in Zeeland. Er kunnen nog wat wolkenvelden zijn, maar het moet uiteindelijk overal zonnig worden. De noordenwind is zwak tot matig en de temperatuur ligt tussen de 24 en 28 graden. Nou, morgen dan is er een zwakke tot matige noordoostenwind. Het is dan zonnig, iets warmer dan vandaag, met 26 graden bij zee tot lokaal 30 in Zeeuws-Vlaanderen. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Esmen, dankjewel. Op de N256, daar zijn stil de Zierikzee richting Goes voor de afrit Wolfaardsdijk. 6 minuten vertraging. Op de A16, de dagelijkse file door de werkzaamheden die op de A20 zijn. Breda richting Rotterdam, ruim een half uur sta je stil voor knooppunt Terbrechtseplein. File van 12 kilometer daar. A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Zonzeel 17 kilometer, daar ruim een half uur. En dezelfde weg, de A17, maar dan van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 7 kilometer, kwartiertje vertraging daar. Laatste in dit overzicht, de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, voor de afrit Oud-Beijerland, 3 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Emma Smit hoorde je samen met de zanger die dan weer uit het land komt waar onze ziel in het buitenland woont. Nou ja, Horwin, die komt uit Ierland en daar woont Eveline Dingemansen. Eveline, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En in dat land is het warm, hè?
1: Ja, ja, in het zuidelijke deel. In het noordelijke deel niet.
0: Oh, maar goed, jij woont in de sunny southeast van Ierland.
1: Ja, we in de sunny southeast. Dus ja, het is hier een paar dagen hartstikke warm.
0: Wat is hartstikke warm voor Ierse begrippen?
1: Nou, gisteren was het op een gegeven moment 28 graden. Dan kwam ik toen de Rus kwam erin.
0: Dat is fors, toch?
1: Noem ja. Het de term nog aan.
0: Hey, maar het weer houdt jullie niet om dan ergens in een hoekje te gaan zitten, zeg maar. Jullie zijn wel druk bezig.
1: Ja, het was nu eenmaal besteld. Dus ja, dat kun je moeilijk zeggen. Van je kan niet komen, wat zo warm is. Ik ben blij dat het een beetje mooi weer is. Want dan had ze goed kunnen stortregen. Nee.
0: Dat is waar. Maar je hebt de foto doorgestuurd. En op die foto zien we een klein stukje van jullie prachtige landgoed. Wat staat er nou? Een hot tub? Of wat is dat? Een bubbelbad?
1: Ja, dat is de hot tub. Die moest verschoven worden.
0: Ach, ja, vervelend.
1: Want die stond eigenlijk midden op het terras. En het dak altijd is uit. Waarom zeg je die deno nee? Maar ja, goed, het stond er eenmaal, dus ja, gewoon niet veranderd worden. Maar ja, nu hè.
0: Ja, want de hot tub moest aan de kant. Wat gebeurt er allemaal in de tuin?
1: Nou, er komt een nieuw terras. En dat is een heel project, want dat was zo'n vlonder terras was dat. En dat is eigenlijk geleid aan dat andere leidt aan hier komen wonen. Ik ben 19 jaar alleen, dus dat is een beetje oud te worden en opgelapt en op een duur zaten we door de planken en zo. Dus toen hebben we toch gezegd van er moet er toch maar wat gebeuren. Maar ja, we zagen hem ook wel een beetje tegenop, want het was nog een heel erg groot karwei.
0: Ja, en dat is vandaag gestart of al een paar dagen bezig?
1: Nee, we zijn nu sinds een middag bezig. Dus dat is eigenlijk nog maar een paar dagen te slotten. Maar ja, dan moet je ook nog eens even kijken hoe en wat. En we hebben begonnen en ze doen het in fases. Want dan kan ik toch nog op mijn terras zitten dat het mooi weer is.
0: Dat is sympathiek. Dat is mooi meegenomen. Ja. Maar wanneer is de laatste fase van het project dan? Wanneer moet het afgerond zijn?
1: Ja, dat is een verrassing.
0: Oh, leuk.
1: Dat weten we niet. Nee, want die bouwer die dat komt doen, dat is een ZZP. Dus jij ook nog wel eens een ander projectje ergens hier
0: ja,
1: en
0: precies.
1: Weer.
0: Ja.
1: Hey, dus die kan ook niet iedere dag. Dus dat is, okay. Dat is gewoon, dat zullen we wel zien.
0: Een project wat...
1: Het komt af,
0: ja,
1: dat natuurlijk. Weet ik zeker.
0: Ja, dat mag ik toch hopen inderdaad. Anders staat de hot tub altijd in het hoekje. Dat is niet de bedoeling.
1: Ja, goed, maar ja, die mot heeft steen in dat hoekje. Want dat is het hoekje dat de wind, dat u te wind zet.
0: Oh, ja, nee, ja. Dat is waar.
1: En dan heb ik daarna nog een heel klein hoekje over dat ik in het voorjaar kan zitten dat het zonnetje schijnt, dat het koud is.
0: Kijk,
1: dus dan kan ik nog net precies even de hot tub zetten.
0: Oké, op het terras zijn de werkzaamheden bezig. Jij bent dan weer in de tuin bezig met druiven onder andere.
1: Och, jeetje, ja, dat heb ik gisteren meteen de druiven en snoei, de zomersnoei. Want het was echt nodig, want het was nu een paar weken nu gesteld. En ik zei, hoe gek dat daarom doen, want het is net Noorwoud, hè. De druiven groeien, hè. Maar nu moet ik de blaren nog opruimen, dat had ik nog niet idee, want het is zo heet, het is verschrikkelijk.
0: Dus dat doe je ergens vanavond dan?
1: Nou, ik denk het wel, want het moet toch eventjes opgeruimd worden.
0: Als er zin is.
1: Ik ben nu ook al 3 of 4 keer gestoken door zo'n smerige vliegen. Maar ja. ik heb een tubetje zelf verbiemen, dus ja, oh, dan gelijk smeren. Nee?
0: Maar die vliegen genieten ook van die zon, Eveline, dat snap je toch?
1: Nou, en vooral van mijn blote been, denk ik.
0: Oké, ja, precies, ja. Die zijn er dan ook inderdaad op die warme dagen. Nou, hou ons op de hoogte van het project wat gestart is. Het terras wat vernieuwd wordt. Allemaal vanuit Ierland. Eveline Dingemansen. Hou vol. We spreken elkaar volgende week.
1: Ja, dankjewel. Is goed. Tot volgende week allemaal.
0: Dag, hè.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Hier bij Omroep Zeeland op je woensdagmiddag 17:30. Zometeen over 3 kwartier, nieuwe Zicht U Het Maar. Het gaat vandaag over Sluis. Na 16 jaar hebben zij weer een eigen bibliotheek. Maar de functie van bibliotheek die zie je eigenlijk steeds meer veranderen. Hè? Stoffen imago's een beetje af. Er gebeurt veel meer activiteiten naast het lenen van boeken. Elk dorp in Zeeland moet een bibliotheek hebben. Is de stelling van vandaag. Reageren doe je alvast via ons WhatsApp-kanaal. 71% zegt nu ja, 29% nee. Jouw mening is welkom. Zometeen natuurlijk in Zegt U Het Maar.

0: difunto.
1: Juanes, La Camisa Negra. COFRA is druk bezig met het maken van een nieuw gebouw voor opslag van radioactief afval. Onze economieverslaggever Marcel de Kranen die mocht alvast rondkijken. Marcel, wat is dat dan voor gebouw?
2: Nou ja, het heet het MOG, M-O-G, het multifunctioneel opslaggebouw. En dat is nodig voor de opslag van laag- en middelradioactief afval. Dus er liggen geen hoogradioactieve splijtstofstaven uit de kerncentrale. Dat ligt er niet. Maar goed, de veiligheidsmaatregelen zijn er niet minder om. Ik was in een ruimte met procestechnoloog Erik Versluis. Die leidde me rond. En in de ruimte waar radioactief afval wordt uitgepakt, waren we. Nou, je snapt natuurlijk dat veiligheid daar een topprioriteit is.
3: Het historisch afval komt uit petten in transportcontainers. De transportcontainer die wordt voorbereid en die wordt vervolgens deze ruimte ingebracht. Hier halen we de verpakking open, de transportcontainer, en daarbij ontstaat er ook een hoog stralingsveld. Daarom is deze ruimte afgesloten. Het is 1,20 meter dikke betonnen muren. En deze muren zorgen voor voldoende bescherming voor het personeel en de medewerkers.
2: Hier staan geen mensen naast dus.
3: Deze ruimte kun je niet betreden op het moment dat hier met afval gewerkt wordt. Dan is deze ruimte afgesloten en voldoende afschermend voor bescherming van het personeel.
2: En hoe wordt er dan toezicht gehouden?
3: Personeel is aanwezig in de controlekamer. Daarachter ziet u het loodraam. Het zit er nu nog niet in, maar er komt een loodraam wat voldoende afscherming geeft, zodat je door dat loodgras van 1,10 meter dik kun je dan toch het afval bekijken. En verder werken we met camera's.
1: Dat klinkt toch best wel spannend, hè?
2: Ja, dat is het ook wel, want straling spreekt natuurlijk wel altijd tot de verbeelding. Je hoorde ook hoe leeg en hoe betonnerig het is aan de galm. Ik vroeg ook of het gebouw bestand was tegen bijvoorbeeld een terroristische aanslag. Nou, je hebt daar hele dikke muren en dikke deuren. Die moeten de straling binnenhouden en ongewenste gasten buiten. Tegen vliegtuigen die daarop neer zouden kunnen storten is het niet bestand. Alhoewel, ik zag wel hele dikke betonnen balken. Die kunnen toch ook wel, dat dak kan ook wel de eerste klap opvangen, werd mij gezegd. Kortom, ja, het is eigenlijk één grote dikke, daarop neer zouden kunnen storten, is het niet bestand. Alhoewel, ik zag wel hele dikke betonnen balken. Die kunnen toch ook wel, dat dak kan ook wel de eerste klap opvangen.

0: En daarmee kunnen we ook hier veilig ons werk doen op het moment dat we het afval hebben weggezet en we onderhoud willen geven aan de kraan.
1: Het is eigenlijk één grote, ja, dikke bunker eigenlijk.
0: Het is eigenlijk een grote, dikke bunker, een betonnen bak noemen we het ook wel, waarin het afval staat. Er zit verder ook niet veel in de opslagruimte, want dat kunnen we niet betreden. Dus we kunnen ook geen onderhoud geven. En we willen het wel voor 100 jaar lang veilig opslaan. Dus daarom is alle installatie zoveel mogelijk buiten de opslagruimte zelf gehouden. Maar dat heeft wel weer voor wat technische uitdagingen gezorgd. Ja.
2: Ja, je moet je voorstellen, je kunt dus niet bij dat afval. Hè? Dat wordt gewoon weggezet voor 100 jaar en daar kun je niet bij. Je kunt die niet even daartussendoor schoonmaken. Of zo. Je zet het weg en je laat het met rust.
3: Deze plannen zijn er. Wanneer moet dit gebouw klaar zijn?
2: Nou, volgend jaar moet het klaar zijn en in 2028 moet het in gebruik worden genomen. Ik ben trouwens benieuwd wie de opening gaat doen, want er staan al natuurlijk wat gebouwen. Er staat een geel gebouw, dat werd geopend in 2003. Daarop staat E is MC kwadraat, hè, van Einstein, je kent het. En dat staat erop als een soort kunstwerk, maar ook als een soort statement. Zo van, ja, we draaiden niet omheen, hier wordt kernafval opgeslagen. En omdat het een kunstwerk was, is het destijds geopend door koningin Beatrix. Er staat ook nog een ander gebouw, een blauw gebouw op het terrein van de COVRA. Dat is geopend in 2017 door dezelfde persoon, toen inmiddels prinses Beatrix. Dus ja, dat nieuwe gebouw, zwart-wit van kleur, wie gaat dat openen? COVRA hoopt natuurlijk dat het iemand van het Koninklijk Huis weer is. Misschien wel weer prinses Beatrix, ik weet niet of zij dat soort dingen nog doet. Misschien ook wel door koningin Maxima, hopen ze. Maar goed, het zal niet zomaar een burgemeestertje zijn, want ja, dat zou toch een beetje een afknapper zijn.
3: Oh, voor dat prestigieuze bouwproject wat daar plaatsvindt. Marcel de Kranen, dankjewel. Omroep Zeeland, op je woensdagmiddag in George Ezra. Shotgun.

0: Het rapport wat eigenlijk 2,5 jaar geheim werd gehouden, dat is toch openbaar gemaakt. En raadsleden reageren daar zometeen op in Zeeland komt thuis na 5 uur. Het gaat ook over de voorschoolse opvang. Want jonge kinderen en de rest van het gezin, die hebben veel baat bij die gratis kinderopvang die in Zeeuws-Vlaanderen mogelijk is. En een nieuwe bibliotheek in Sluis. Ik werd net al gecorrigeerd door Marcel de Kane. Bibliotheek inderdaad, dat moet je eigenlijk zeggen. De bibliotheek in Sluis, die is geopend. En meer daarover hoor je uiteraard zometeen in Zeeland komt thuis na 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Bijlse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, 5 uur. Dit is Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de volgende weg in onze regio, de N256, Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfertsdijk 3 kilometer, daar zo'n 5 minuten. En 57, Middelburg richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15, 2 kilometer file. Je vertraging is daar bijna een uur. Andere plekken waar je nog stilstaat, de A16, onder andere Rotterdam richting Breda. Voor Zevenbergse Hoek, 16 kilometer, ruim een half uur. A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knoop het Klaverpolder, 8 kilometer. Daar iets meer dan 10 minuten. En op de A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom. Daar sta je een half uur stil. Is een ongeluk gebeurd voor knoop het Hellegatsplein, 8 kilometer file. De linkerrijstrook die is daar afgesloten op dit moment.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
13: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
15: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteerinzeeland.nl.
16: 22 juli, demodag scootmobielen.
17: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
23: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
24: Ik koos wat mij raakte.
23: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
25: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
27: Omroep Zeeland.
0: Blijft een opmerkelijk dossier, dat van de omgedraaide school in Oost-Soeburg. Het rapport is nu na 2,5 jaar openbaar gemaakt. En hoe het in elkaar zit hoor je zo. In Zeeland komt thuis. Jonge kinderen en de rest van het gezin die hebben veel baat bij de gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen reageert zometeen op het onderzoek wat er is gedaan. En na 16 jaar kun je in Sluis weer in je eigen stad een bibliotheek binnenstappen. 7:05. Een hele goede middag. Sommige Vlissingse raadsleden hebben met verbijstering kennis genomen van het rapport over de zogenoemde omgedraaide school, de Tweemaster Chameleon in Oost-Soeburg. Het rapport werd 2,5 jaar geheim gehouden door de gemeente, maar na een uitspraak van de rechter werd het toch openbaar gemaakt. Verslaggever Pim van den Bergen die heeft zich voor die openbaarmaking hard gemaakt en het inmiddels ook gelezen. Pim, even terug naar dat verhaal rondom die omgekeerde school. Wat was het verhaal daarachter?
1: Nadat plannen voor één grote school in Oost-Soeburg een aantal jaar geleden niet doorgingen, werd besloten om de gebouwen van de Tweemaster Chameleon en de Parelburcht op dezelfde plekken weer op te bouwen. En dat leek allemaal goed te gaan, tot de conciërge van de Tweemaster op een dag langs het skelet reed en zag dat het gebouw 180 graden verkeerd was omgezet. Dat leidde ertoe dat Soeburg nationaal nieuws werd, want iedereen pikte dat op en kon zich niet voorstellen dat er zo'n domme fout gemaakt had kunnen worden. De gemeente Vlissingen heeft toen een intern onderzoek laten doen en daar is een rapport van gekomen.
0: Ja, maar dat is dus 2,5 jaar geheim gebleven. Waarom?
1: De gemeente zelf zegt daar het volgende over. Op het moment dat het concept auditrapport, dus dat was het rapport wat gemaakt was, maar nog niet helemaal af, gereed was, liepen nog verschillende trajecten rondom de afwikkeling van het project, waaronder gesprekken en onderhandelingen over de verdeling van verantwoordelijkheden. Bij de afweging over openbaarmaking is destijds rekening gehouden met de mogelijke gevolgen voor de juridische en bestuurlijke positie van de betrokken partijen. Enfin, dat is een hoop blabla, maar je kunt er in ieder geval uit opmaken dat wat er in dat rapport staat, niet zo goed is voor de gemeente Vlissingen.
0: En is dat ook zo?
1: Dat kun je wel stellen. Ondanks dat het een intern rapport is, er was blijkbaar geen geld om het door een externe partij te laten doen, zijn de conclusies heftig te noemen. In het rapport valt onder andere te lezen dat de gemeente Vlissingen vanaf het begin onvoldoende grip had op het project. De gekozen bouwaanpak was helemaal nieuw en met heel veel risico. De verantwoordelijkheden voor wie en wat waren onduidelijk. Toezicht en toetsmomenten ontbraken. Projectleiders wisselden elkaar af, dat waren er 4 in totaal. Het dossier was niet op orde en belangrijke keuzes en betalingen die waren heel slecht onderbouwd. Nou, het leidde er uiteindelijk toe dat de school omgekeerd werd neergezet en ook nog eens 4 meter te dicht op de straat was gebouwd.
0: Pim, nu hebben die raadsleden in Vlissingen het rapport ook kunnen lezen. Wat zijn de reacties daarop?
1: Vanuit de oppositie komt ongeloof en verbijstering. Niet alleen omdat het zo lang en zoveel mis heeft kunnen gaan, maar omdat het door de geheimhouding niet mogelijk is geweest om de wethouder tussentijd kritisch te bevragen. En vanuit de coalitie, dat is logisch, blijft het stilletjes. Slechts 2 partijen reageren, namelijk de lokale partij Vlissingen. En die zeggen geen tijd te hebben voor een reactie wegens drukte met de coalitie en vakantie. En het CDA, die schrijft dat het rapport vooral als een bouwsteen voor een bredere evaluatie van het scholenproject te moeten zijn. Volgens hen moeten de interne processen beter, maar speelde ook het personeelstekort in die tijd toen mee.
0: Wat kunnen we concluderen? Is dit nu klaar? Dus de oppositie is boos en verbitterd, maar verder geen gevolg voor wie dan ook?
1: Nou ja, nu nog niet, maar er zou eventueel nog een staartje kunnen volgen. Want er zijn de afgelopen tijd onderhandelingen geweest tussen de gemeente en de schoolbesturen van die beide scholen, de Tweemaster en de Parelburcht. Die zijn door dezelfde aannemer gebouwd en volgens de schoolbesturen is daar nog steeds van alles mis met die gebouwen. En weigerden ze tot voor kort om het onderhoud over te nemen van de gemeente. Daar is nu blijkbaar een overeenkomst over bereikt en dat zal voor de gemeente waarschijnlijk een kostenplaatje met zich meebrengen waar de raad zich dan weer over moet buigen. In oktober komt dat dan naar verwachting naar buiten en de raad moet dan geld op de tafel brengen of goedkeuren of dat geld op de tafel komt. En het valt wel te betwijfelen of daar alsnog een bestuurlijke consequenties over volgt, maar het zal wel de pleister afrukken van dit enorme pijnlijke dossier.
0: Pim, dankjewel.

George Ezra hoorde je en Shotgun hierbij om op Zeeland. Bijna 5 uur, het gaat zo meteen over de omgedraaide school. Vaak al over gesproken, maar...

0: Sender en Olivia Dean en Rain Me In. We hebben het zometeen over de voorschoolse opvang en die gratis kinderopvang dus in Zeeuws-Vlaanderen. Want het lijkt veel baat te zijn voor jonge kinderen en de rest van het gezin dat dat gratis is. Hoor je zometeen meer over. Eerst voor het weer naar Sjoe Gernaert. Sjoe, mooie zomerdag hebben we al gezien. En vooruitkijken, komende dagen, wat kunnen we dan verwachten?
1: Ja, kleine verschillen inderdaad de laatste dagen. En het is ook voor morgen zo, maar het is dan ten positieve kun je zeggen. Want ook in Noord-Zeeland zal de zon vrij uitbundig schijnen. Met misschien wat lager ook de bewolking in de ochtend. Want het is toch wel vrij zacht en een beetje vochtig vannacht. Minimumtemperatuur van 17 tot 19 graden. Maar morgen is dan een overwegend zonnige dag met misschien een paar kleine stapelwolken. En een maximumtemperatuur die er mag zijn toch hoor. Het wordt zo'n 26 graden direct aan de kust. En 29 lokaal 30 graden in Zuid-Vlaanderen. En morgen is er een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 4. En dan zijn je af en toe windkracht 5, zelfs buitengraads. Maar goed, voor de rest dus niet al te veel wind. En het is ook voor de vrijdag zo. Dat wordt een behoorlijk warme dag. Met maxima wellicht van 27 tot lokaal 31 graden. En in het weekend blijft het prima zomerweer. En de temperatuur ook niet heel erg, gaat een graadje of 1, 2 omlaag. Dus het blijft vrij warm allemaal. Met ook in het weekend een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.
0: Oké, dankjewel Jules. Kijken op de weg, er zijn vertragingen op de volgende wegen. De N57, Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Middelburg Noord, 2 kilometer file. Daar is een vertraging zo'n 5 minuten. Diezelfde N57, maar dan van Middelburg richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15, 3 kilometer. Daar een kwartier staat een kapotte vrachtauto op de A15. Hou daar dus rekening met vertraging. Andere meldingen zijn er onder andere op de A16, Rotterdam richting Breda. Voor knoop het Klaverpolder, 11 kilometer. Daar ook zo'n kwartier optellen bij je reistijd. De A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knoop het Hellegatsplein, 12 kilometer. Daar ruim drie kwartier. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook die is daar dicht. Laatste melding is de A16 dan nog. Die komt er nu bij. Dat is Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht, 4 kilometer. 5 minuten is je vertraging daar. Ik zei het net al, die gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. Jonge kinderen en de rest van het gezin die hebben daar veel baat bij, blijkt uit nieuw onderzoek van de AZ. Sinds begin 2022 experimenteert de regio met die gratis opvang. Rianne Fons is directeur-bestuurder van kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Rianne, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Michiel.
0: Volgens het onderzoek zorgt gratis kinderopvang voor een gelijkere start voor kinderen. Omdat ze allemaal naar de opvang kunnen. Maar het zorgt ook voor meer rust en voor minder financiële stress. Daar moet u blij mee zijn, toch?
2: Ja, eigenlijk zijn dingen die, je zei het al, we doen dat al heel lang, allemaal van die initiatieven in Zeeuws-Vlaanderen. En weten we dat eigenlijk al wel. Maar nu heeft HZ dit in een onderzoek onder 800 ouders ook bevestigd weer. Ja, en dat is natuurlijk een hartstikke mooi resultaat, wat we hebben laten zien.
0: Ja, ja. Wat ik u wou zeggen, het zijn geen verrassende uitkomsten. Waar wilde u toch dat het werd onderzocht?
2: Nou, zoals je eigenlijk al zei, we experimenteren al best wel een lange tijd in Zeeuws-Vlaanderen. Omdat we in Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk wel een situatie hebben dat de regio sterk vergrijst. Dat we een interessant gebied willen zijn voor jonge kinderen. En ook dat de kansengelijkheid in Zeeuws-Vlaanderen niet zo gelijk verdeeld is. Of dat er eigenlijk dus niet gelijk de kansen zijn voor iedereen. Dus vandaar dat wij allerlei projecten hebben gedaan. En nu de voorschool. En de voorschool is dan voor kinderen tussen de 2 en de 4 jaar. En die mogen een aantal uren zonder kosten, dus gratis naar de opvang. Waar ze leren van andere kinderen, leren van het programma wat ze aangeboden krijgen. En dat is gewoon heel erg belangrijk. En dat hebben we dus nu, deze specifieke stuk van de voorschool, hebben we weer laten onderzoeken door de Hogeschool Zeeland.
0: Ja.
2: En we hebben de insteek gekozen om het echt aan de ouders te vragen. Mm-hmm. Van jou, wat zie je nou bij je kinderen? En wat doet het voor jou in de thuissituatie?
0: Nou, 800 ouders zijn de ondervraagd, die deden mee. Is dat veel?
2: De 72% heeft gereageerd. Als ik het uit mijn hoofd was, iets van 1100 ouders die bevraagd zijn. En 72% heeft gereageerd van de peuters. Hè? Dus dat is best veel hoor, voor ons. Ja, dat is best veel.
0: Toch zegt in die resultaten 50% van de ondervraagden niet meer tijd voor de studie of werk te hebben. Hoe kan dat dan eigenlijk?
2: Ja, het is natuurlijk ook niet een oplossing voor alles. We zien wel dat het meer rust in het gezin geeft. En er is wel, het is ook wel zo dat 20% zegt dat ze wel meer zijn gaan werken en studeren. Of studeren. En dat vinden wij zelf wel een heel mooie uitkomst. Omdat er nog steeds een discussie is van wat gaan nou de effecten als de kinderopvang gratis gaat worden. Dat is het plan in 2029. Ja. Of bijna gratis. Ouders betalen dan nog maar 4%. En dan, ja, er zijn veel geluiden ook dat dat helemaal niks gaat doen met de arbeidsparticipatie of met meer studeren. En bij ons zie je toch wel dat 20%, dus 1/5, dat wel gaat doen. Ja. 50% zegt wel niet, maar aan de andere kant, 20% zegt ook weer wel. Ja. En dat is toch ook best wel een grote groep.
0: Ja. Maar wat is sowieso tot slot, wat is uw verwachting van die gratis kinderopvang, of die bijna gratis kinderopvang in 2029? Wat kunnen we dan verwachten?
2: Wat we dan kunnen verwachten is dat het meer toegankelijk wordt. We hebben nu de wet kinderopvang. En nou ja, waarschijnlijk weet je ook wel van het kinderopvangtoeslagschandaal. Dat is toch, kinderopvangtoeslag is een heel ingewikkeld systeem met uren werken. En nou, dan, je toeslag kan variëren. De aanvraag is ingewikkeld. We proberen dat altijd te faciliteren. Maar dat is toch nog een drempel voor een grote groep ouders. En dat is dan vaak toch wel de groep die het juist heel erg hard nodig heeft van de kinderen.
0: Ja. Dat is dus 2029.
2: We hopen dat dat beter wordt.
0: Ja, precies. Ja. 2029 maar, is dat. Ja.
2: Ja, alleen deze pilot loopt tot einde van het jaar. Dus we hebben nog een periode om te overbruggen.
0: Ja.
2: En dat is ook wel weer een spannende periode. Want ja, gemeentes financieren dit nu. Die kunnen dit ook niet blijven doen. En dat, daar heb ik zeker begrip voor. Ministeries vinden het een heel mooi project. Zeggen van, goh, jullie zijn koploper in Nederland. De minister heeft gezegd van, ik vind het interessant. Ik wil er naar kijken. Maar niemand heeft nog gezegd van, we gaan het nou oplossen. Hm. En dat zou nou zo goed zijn voor Zeeuws-Vlaanderen.
0: Ja.
2: Dus dat hoop ik.
0: Klein beetje hoop die er dan in ieder geval nog is.
2: Ja.
0: Dank in ieder geval eventjes om dat onderzoek van AZ toe te lichten. Ja. Rianne Fons, directeur-bestuurder van kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Dank.
2: Ja, graag gedaan.

0: The Beatles, and we can work it out. Ja, voor leesliefhebbers in Sluis is dan weer 16 jaar geleden dat ze in hun eigen stad een bibliotheek konden binnenstappen. Maar vandaag werd er weer één geopend in de binnenstad van Sluis, schuin achter het Belfort. En de opening die gebeurde juist door de man die hem 16 jaar geleden sloot, directeur Rudy Krombeen. Verslaggever Sander de Jonge die was eerder vandaag bij het doorknippen van het lintje.
1: Mooi dat het er weer is, blij dat het er ook weer is. En vooral ook gewoon aandacht aangeven en het weer veel meer bekendheid aangeven. Kom op, man, naar de bieb.
2: Dankjewel.
3: Het lintje is zojuist door de wethouder doorgeknipt. En er staan genoeg mensen met elkaar te praten rondom de boeken. Verderop staat de eigenaar van de voormalige apotheek, Esther de Rijke. Ja, u heeft de verbouwing gevolgd, heb ik begrepen.
4: In zoverre gevolgd. We hadden natuurlijk al heel veel plankjes in de apotheek die er was. En een bibliotheek heeft ook veel plankjes nodig. Dus we hebben tegen de bibliotheek gezegd van gebruik onze plankjes, want ze zitten er al.
3: Ja, want dit is een tijdelijke oplossing eigenlijk voor de bibliotheek.
4: Het is een tijdelijke oplossing. Strakjes gaat de bibliotheek door naar de keuren wanneer dat medisch centrum daar klaar is. En dan komt dit pand weer terug leeg te staan.
3: Buiten staat er nog wel zo'n medicijnkast, dus daarin herinnert het nog wel dat het een apotheek is. Maar als we nu een beetje rondkijken, achter u zit ook een zithoek. Want is dit een beetje de plek waar mensen gewoon rustig met elkaar kunnen praten, een boekje kunnen lezen?
4: Ik denk dat dat inderdaad de bedoeling is, inderdaad. En het voordeel van de combinatie van nu van de bibliotheek en ook de apotheek is dat die kast is blijven kunnen staan. Zodat de mensen in Sluis nog steeds hun medicatie ook daar kunnen blijven ophalen, gelijk ze altijd gewend zijn.
3: En verder, ik zie ook nog een speelhoek volgens mij. En dan hier waar nu de balie staat, er staat nu onder bibliotheek. Maar ik zie ook wel een duidelijke grens tussen biblio en het andere stukje teek.
4: Ja, klopt. Het voordeel hiervan is ook dat apotheek en bibliotheek niet zoveel van elkaar verschillen. Dus het woord AP weghalen en BIBL toevoegen. BIBL, en dan heb je het eigenlijk.
3: Evelien de Calouet, u heeft al een boek gepakt. Bent u de eerste?
5: Ja, ik denk dat ik de eerste ben.
3: Als de eigenaar van het pand denkt hij, ik zal als eerste boeken pakken.
5: Inderdaad, ik zag dat boek en het is een vervolg op een boek dat ik nu aan het luisteren ben. Dus ik denk, ik neem het mee op reis.
3: Ja, ja. Heeft u al van mensen gehoord of ze blij zijn met de nieuwe bibliotheek hier?
5: Ja, ik vind de reacties wel heel positief. Het is hier zeer warm en gezellig. Het oogt zeer warm en gezellig. Dus ik denk dat het heel uitnodigend is.
3: Ja. Dat is toch wel even anders dan een apotheek.
5: Ja, absoluut, ja.
3: Bent u hier straks elke dag te vinden?
5: Nee, dat zal niet lukken. Dat zal niet lukken. Maar ik zal wel zeker er gebruik van maken.
3: Ja, veel leesplezier.
5: Dank u wel.
0: En de verwachting is dat de bibliotheek pas eind zomer van 2027 op de definitieve plek in de Keurne komt. Bijna half zes, bijna tijd voor Zegt U Het Maar. En Esme Beg heeft zo het laatste Zeeuwse nieuws voor je.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Esme Beg. Esme, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Door watertekort in het kanaal van Gent naar Terneuzen moet de scheepvaart bij het sluizencomplex van Terneuzen rekening houden met flinke wachttijd. Zowel de Nieuwe Sluis als de West- en Oostsluis zijn minder vaak open om water te besparen. De Nieuwe Sluis kan 4 uur voor en 4 uur na laagwater niet gebruikt worden. Voor de Westsluis geldt dat 3 uur voor en na laagtij. En voor de Oostsluis is dat iets korter, 2 uur ervoor en 2 uur erna. De wachttijd schommelt, maar kan voor de binnenvaart oplopen tot zo'n 10 uur. Sluis heeft na 16 jaar weer een bibliotheek. De nieuwe onbemande locatie is vanmiddag officieel geopend. De bieb zit voorlopig in de oude apotheek aan de Zuiddijkstraat. Als de verbouwing van MFC De Keuren klaar is, verhuist de bibliotheek daarheen. De gemeente Schouwen-Duiveland start in oktober met de herinrichting van het centrum van Burg. De werkzaamheden moeten voor Pasen klaar zijn. Het project is onderdeel van de vernieuwing van heel Burg-Haamstede. Vorig jaar is het deel Haamstede al opgeknapt, die is autoluwer geworden en er is meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De complete herinrichting kost bijna 12 miljoen euro. Blijven we nog even op Schouwen-Duiveland, want op het strand bij Renesse is vanavond een bioscoop op het strand. Om 7 uur draait The Lion King en om 9:30 Mamma Mia. Het is een initiatief van Strandclub Horizon die de komende tijd om de week op woensdag films draait op het strand. Het weer in Zeeland dan nog blijft zonnig. Morgen is het nog iets warmer dan vandaag met 26 graden bij zee tot lokaal 30 in Zeeuws-Vlaanderen. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten morgen. Tot zover, meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Dankjewel Esma. Eens kijken op de weg. Best wel wat vertraging op deze woensdagmiddag op de N57. Onder andere, dat is Middelburg richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15, 2 kilometer file. Daar bijna een kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtauto op de A15. N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn, 6 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. En door de werkzaamheden op de A20 sta je stil op de A16. Dat is Breda richting Rotterdam voor Rotterdam-Prins Alexander, 10 kilometer en ruim een half uur. A16 dan van Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder, 14 kilometer, daar 20 minuten. En A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor knooppunt Hellegatsplein, 11 kilometer, daar bijna 40 minuten. Is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. De weg is daar inmiddels weer vrij.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort. Omroep
5: Zeeland. Een hele goede middag. Het is 5:30 geweest. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe editie van Zegt u het maar. Daarin gaan we vandaag naar de bibliotheek. Tenminste, dat kan in Sluis weer. Na 16 jaar is daar weer een eigen bibliotheek. Ja, wel opvallend dingetje. Hij werd geopend dan weer door dezelfde directeur die de vestiging destijds sloot. Maar goed, nu is hij er weer en de bibliotheek die is tegenwoordig toch wel anders dan vroeger. Het is niet een plek met alleen maar stilte en waar je heel zachtjes moest lopen richting een boek in die kast wat je wilde pakken. Nee, het is een plek om elkaar te ontmoeten, om activiteiten te volgen of hulp te krijgen. Dus eigenlijk dat stoffige imago van die stille plek, dat is wel steeds meer verdwenen. Wat is jouw mening daarover? Is dat een goede zaak? Bijvoorbeeld dat stoffige imago verdwijnt? Of neemt het een beetje de charme weg van een bibliotheek? De stelling van vandaag waar je op kunt reageren: elk dorp in Zeeland moet een bibliotheek hebben. Ga je vaak naar de piep? Heb je er verhalen over? Deel ze dan vooral in, zegt u het maar. Je kunt bellen. Kun je doen naar 0118-499-999. Dus de stelling van vandaag. Elk dorp in Zeeland moet een bibliotheek hebben. Benieuwd naar jouw mening? Die kun je achterlaten dus via de WhatsApp of door te bellen. Daar zegt u het maar. Hoop ik je zo te spreken. We starten, zegt u het maar, naar Nelly Furtado. En I'm Mike Abert.

0: Like a Bird. Alweer 6:09, de hoogste tijd voor, zegt u het maar. Het gaat vandaag over de bibliotheek. Want tegenwoordig is die wel anders dan vroeger. Hè. Het is niet alleen een plek om boeken te lenen. Je kunt elkaar daar ontmoeten. Er zijn activiteiten die daar gevolgd kunnen worden. En dat stoffige imago, dat verdwijnt eigenlijk wel steeds meer. Nou, in Sluis, daar krijgen ze na vandaag na 16 jaar weer een eigen bibliotheek. En daarom de vraag in, zegt u het maar. Elk dorp in Zeeland moet een bibliotheek hebben. Laten we eens kijken naar het eerste voorbeeld dan. En eens kijken hoe het daar zit. In Hoofdplaats bij Wilma. Wilma, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe zit dat daar eigenlijk met de bibliotheek?
1: Het is heel kort. Het is in het dorpshuis. En er staat in de gang, als je binnenkomt, aan de rechterkant een hele wand met een aantal open kasten. En daar zitten allemaal boeken in en die kan je gewoon pakken en dan lezen en dan weer terugzetten en dan een andere pakken.
0: Ja, precies.
1: En er zit niemand bij. Er zijn wel wat vrijwilligers die dan de boeken onderhouden, kijken of ze nog goed zijn, of ze niet uitgelezen zijn, zeg maar, dat ze echt uitvallen van ellende.
0: Ja, nee, dat is ook de bedoeling niet.
1: En er wordt ook wel eens een keer, in de achtergrond hebben ze nog een heleboel boeken in de opslag staan, dus dan wisselen ze nog wel eens. Dus zodoende.
0: Ja, maar op die manier doen ze dat daar in het dorpshuis. Werkt dat goed, heb jij het idee?
1: Ik denk het wel, want ik hoor er eigenlijk helemaal niks over dat er klachten zijn of wat dan ook. Dus ik neem aan dat het dan wel goed loopt.
0: Is er dan niet een soort gemis aan een echte bibliotheek? Als je dan ziet dat toch voor heel veel ontmoetingen zorgt. Dat je daar terecht kunt voor activiteiten, voor sociale verbinding.
1: Nou, er wordt veel in het dorpshuis gedaan. Want dus twee keer in de middag is er een soos van de ANBO. En dan, lopen de mensen eigenlijk ook praktisch langs die kast. En dan zeggen ze, moet een boekje meenemen voor vanavond of voor een weekend of wat dan ook. En dan, dat gaat eigenlijk best wel goed.
0: Ja, precies. Oké, dus dat dorpshuis dat vervangt dan eigenlijk een beetje de bibliotheek met een kast daarbij en die sociale functie. Ja. Die is dan met de soos, zeg maar, die daar is.
1: Ja, die is echt heel groot door de soos. Ze komen zelfs van Breskans naar de soos, dus dan hoef ik niet veel meer te vertellen.
0: Nee, precies. Nee, dat is duidelijk. Nou, dan goed om te horen dat dan op die manier toch bijdraagt ook aan die leefbaarheid en dat mensen daar samenkomen bij die ruilbibliotheek in het dorpshuis. Wilma, dankjewel eventjes voor het reageren.
1: Ja, oké, dankjewel.
0: Fijne avond.
1: Doei.
0: Zegt het maar, reageerden ze. En dat kun jij ook doen, want hoe denk jij over de bibliotheek? Is dat een belangrijke functie? Is het nodig dat die er is? En moet die in elk dorp komen? Zeer benieuwd naar jouw reactie. 0118-499-999. Onder andere Christy meldt zich en die zegt terecht in elke kern een bieb. Het is heel goed voor de ouderen en zeker de jongeren. Wat veel lezen, dat is goed voor de ontwikkeling van onze jeugd. En dat zie je sowieso wel, hè, dat steeds meer jongeren eigenlijk die bibliotheek weten te vinden. Want het ZB maakte een tijdje geleden nog bekend dat er een stijging is eigenlijk. Omdat er steeds meer activiteiten zijn, dat ze ook vaker aanwezig zijn op scholen, de mensen van de bieb. En dat helpt dan ook weer in die populariteit. Maar goed, jouw mening die is uiteraard welkom. In, zegt u het maar, hoe kijk jij naar die bibliotheken? Ik hoop je zo te spreken.

zegt u maar, op deze woensdagmiddag, waar we het hebben over de bibliotheek. Want elk dorp in Zeeland moet een bieb hebben. Dat is de stelling van vandaag in zegt u het maar. Als we kijken naar het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland, is 72% het maar liefst eens met die stelling. 28% zegt nee, hoeft niet overal in elk dorp te zijn. Maar je ziet het, het heeft een functie. Ik zie hier bijvoorbeeld een reactie van Peter. En die zegt ook, we komen toch best wel vaak in de bieb eigenlijk. En daar lijkt het steeds drukker te worden. Dus dat zijn de positieve geluiden dan daarover. Maar goed, hoe kijk jij daarnaar? Is het nodig om ze in elk dorp te hebben? En kom jij er vaak? Zie jij het nut daar ook van in? Laat je reactie achter via de WhatsApp of door te bellen naar zegt u het maar. Hoop ik je zo te spreken naar muziek van Ed Sheeran. Ontvallen.

0: today.
1: Ed Sheeran en Old Phone, ja. Je kunt de telefoon nu pakken om te bellen naar Zegt-u het maar. De Tour de France zit erop. Nederlandse winnaar van deze etappe, Olaf Kooi. Eerste etappezege voor hem in de Tour de France. We hebben het over de bibliotheek vandaag. Elk dorp in Zeeland zou er eentje moeten hebben. Wilma die was net al heel tevreden over de Ro-bibliotheek die er is in het dorpshuis in Hoofdplaat. Hoe denk jij er eigenlijk over? Is dat nou belangrijk, zo'n bibliotheek? Heeft het een bepaalde functie? Kom je er eigenlijk vaak? Je bent welkom om te reageren. Dat wordt vanuit Goes onder andere gedaan. Meneer Ruijsen, goedemiddag.
2: Ook goedemiddag. Ik spreek inderdaad met René Ruijsen.
1: Goedemiddag.
2: Ik wilde opmerkingen maken.
1: Ja.
2: Opmerking 1, dat de bibliotheken heel belangrijk zijn. Dus zoveel mogelijk de bibliotheken in de locaties, dat de mensen er makkelijk naartoe kunnen gaan.
1: Ja.
2: Dus dat leidt geen twijfel.
1: Ja.
2: Alleen wij als uitgever komen er wel achter dat het niet zo heel makkelijk is om de boeken die wij uitgegeven hebben ook daadwerkelijk in de bibliotheken te krijgen. Het is namelijk zo dat ze aangeven welke boeken ze geschikt vinden voor de bibliotheken.
1: Mm-hmm.
2: En dan pas mogen wij de boeken insturen en die worden dan beoordeeld en voorzien van een recensie. En op basis daarvan gaan de bibliotheken bestellen. Maar als natuurlijk een boek op voorhand niet...
1: Oh, toen werd de verbinding heel slecht.
2: ...die beoordeeld wordt,
1: ja?
2: Zelf kunnen die boeken ook niet in die bibliotheken te terechtkomen.
1: Nee, precies. Dus die recensie is afhankelijk dan inderdaad.
2: Toch wel jammer is. Denk, ja, dan aan de ene kant ben ik blij dat mensen veel lezen of meer gaan lezen.
1: Ja.
2: Maar dan wil je ook dat ze het goede boek pakken.
1: Nee,
2: dat
1: precies.
2: De boeken die voor ons in onze beleving voor een breed publiek geschikt zijn,
1: mm-hmm,
2: dat die dan ook daadwerkelijk gelezen gaan worden. En als ze er niet staan, mm-hmm, dan kunnen ze die ook niet uitlenen.
1: Wat zijn die criteria dan om ze te krijgen, naast die recensie die er dan moet zijn?
2: Ja, dat is voor mij een beetje moeilijk. Ze zeggen altijd, wij verwachten dat onze doelgroep daar geen belangstelling voor heeft, of niet genoeg belangstelling voor heeft. Nu is er pas een boek uitgegeven van Dr. Pudding, en daar hebben ze wel om gevraagd.
1: Ja.
2: Dat wil ik wel aanbieden, omdat ze dat wel geschikt vinden.
1: Mm.
2: We hebben de boek uitgegeven, bijvoorbeeld Rilland Bad en de Watersnoodram.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat willen ze dan weer niet. En dat vind ik dan, ja, weer jammer.
1: Ja, ja, ja, kan me voorstellen. Maar u kijkt dus wel positief naar het feit dat meer mensen de bibliotheek lijken te vinden en dat het een, nou, een steeds grotere plek wordt voor niet alleen boeken, maar dat er ook activiteiten plaatsvinden en dat mensen elkaar daar kunnen vinden.
2: Ja, zeker. Dat vind ik ook heel goed, ja.
1: Ja.
2: Maar dan vind ik het ook belangrijk dat het goede boek ook aanwezig is in de bibliotheek.
1: Ja, ja.
2: En dat de men er ook wat aan heeft als ik meeneem naar huis om te lezen.
1: Ja, ja. Hoe vaak komt u er zelf eigenlijk bij de bieb?
2: Nou, ik kom er bijna nooit, moet ik zeggen.
1: Te weinig.
2: Ik heb een boekhandel, dus ik heb niet te lezen. Ik weet niet wat ik dan nog ga doen.
1: Nee, dat begrijp ik ook wel weer ergens. Maar goed, in ieder geval positief dus over het feit dat meer mensen het lijken te vinden. In ieder geval, nou ja, in Sluis kunnen mensen dus weer naar die bieb in hun eigen stad. Maar u heeft dan de vraagtekens, komen de juiste boeken daar terecht? Dank even voor bellen, meneer Ruijsen. Daar zegt u het maar.
2: Graag gedaan.
1: En een fijne avond. Dag, hè.
2: Dag.
1: Even kijken wat er nog binnenkomt via de app. Hier een berichtje. Ik vind het belangrijk dat er in elk dorp een pinautomaat is. Zegt Klaas Otto dan weer. Ook belangrijk natuurlijk, ook in die voorzieningen. Maar in dat rijtje staat dan ook de bibliotheek. Want daar hebben we het dan vandaag over. En dan met name de vraag, is het goed voor de leefbaarheid in het dorp? En is het goed dat er de focus ligt ook op meer dingen, behalve alleen dat lezen en boeken halen in de bieb? Je mening die is welkom natuurlijk in Zegt U Het Maar. Je kunt nog eventjes bellen. 0118-499. Is het goed voor de leefbaarheid in het dorp? Is het goed dat er de focus ligt ook op meer dingen, behalve alleen dat lezen en boeken halen in de bieb? Je mening die is welkom natuurlijk in Zegt.

0: Zo richting het einde van Zicht weer bij nog even naar Schravenpolder Wimdorst. Goedemiddag.
1: Goedendag, ik ben Wimdorst.
0: Hoe vaak leest u eigenlijk?
1: Niet zo vaak.
0: Oh.
1: Waarom ben ik op Facebook, maar daar is het ook niks, hoor.
0: Nee, precies. Niet in fysieke boeken in de bibliotheek, zeg maar.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Maar over penapparaten, dat is wel belangrijk op een dorp, hoor.
0: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Nee, dat is belangrijk.
1: Die storen ook wel eens, hè?
0: Het blijft techniek. Dus dat is lastig,
1: ja,
0: inderdaad.
1: En dat is bij de plushuis ook een penapparaat.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Dus ja, dus als we ze allebei niet doen, dan kan je mooi naar hoes toe.
0: Dat is waar. Dan moet je de andere kant op, inderdaad.
1: Ja, als je slecht de been bent of je kan niet weg, moet je dat dan doen, hè?
0: Dan wordt het een lastig verhaal, inderdaad. Ja,
1: dus dat vind ik een beetje stom, hè?
0: Het voordeel is wel, ook voor bankzaken en dat soort dingen. Ja. Je kunt vaak wel bij de bibliotheek terecht om ook de hulp te krijgen als het eventjes niet lukt.
1: Dat is ook weer zo. Ja. Dat is ook weer zo dus. Ja.
0: Dus dan heeft de biep toch een goede functie. Maar u komt er zelf dus niet zo vaak?
1: Nee.
0: Dorpshuis
1: kom ik wel eens.
0: Oh ja, ja. Nee, dus. Ook een leuke plek. En ook om samen te komen, toch?
1: Zeker.
0: Dacht ik. Oké, Wim, dank je wel eventjes voor bellen.
1: Ja, dank je.
0: En een fijne avond.
1: Doei. Dag.
0: En Jan die zegt, gelukkig komt de bibliotheekbus nog. Ik weet even niet waar Jan vandaan appt. Of daar dan een biep toevallig in de buurt zit. Maar hij maakt dan nog van de bus gebruik in ieder geval met boeken. Goed, tot zover zegt u het maar. Morgen nieuwe editie kun je uiteraard bellen. Het onderwerp waar we het morgen over gaan hebben, dat hoor je dan iets voor 12 bij Elzijn. Goedemorgen Zeeland.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedenavond, 6 uur is het staartje nog van de middagspits. Je staat stil op de volgende wegen. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein, 13 kilometer. Daar bijna drie kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Numansdorp, 3 kilometer. Daar 5 minuten. Is eerder een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij. En op de N57 ook nog een vertraging. Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis-Ouderhoorn. 5 kilometer. Daar 5 minuten vertraging.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
16: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
21: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
7: kozijnen. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
23: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
22: Nog niet helemaal dus.
23: Tja, die administratie. Toevallig tips?
22: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
23: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
22: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: Omroep Zeeland.
12: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten. Omroep
5: Zeeland. Het verhaal van Sandy Pleiten zometeen. Ze is een van de sportfotografen die we deze zomer volgen. Je hoort het zo in Zeeland komt thuis. Ja, veel droogte, het stikstofbeleid van het kabinet. Er liggen uitdagingen voor de agrarische sector. En Ko Rizeo, hij viert feest. Dubbel feest. Hij is jarig en viert een jubileum. Zit 70 jaar al in het bakkersvak. Zijn verhaal hier zometeen als Zeeuw van de dag. Een hele goede avond om op Zeeland op je woensdag. En Bruno Mars, I

0: Stars en I Just Might. Deze zomer bezoekt de sportredactie van Omroep Zeeland diverse hobbyfotografen die sporten Zeeland vastleggen. Vandaag een ruimbaan voor Sandy Pleiten uit Vlissingen. Ze legt allerlei sporten vast. Het begon ooit omdat zijn dochter ging paardrijden. Maar nu, 15 jaar later, is fotografie een uit de hand gelopen hobby.
1: Ik ben zelf altijd in sport actief geweest. En ik heb zelf nooit foto's echt gehad. Vroeger was het natuurlijk iets lastiger, denk ik ook wel. Nog uitdagender mezelf met een fotorolletje. Want dan was het helemaal kijken na een paar dagen of je goede foto's had. Maar ik vind het gewoon mooi om het vast te leggen. De actie echt. Vooral met sommige sporten zie je dat wat meer dan bij andere sporten. Maar met zwemmen zie je het vaak natuurlijk de gezichten. Dat zie ik ook met de CrossFit, met de Hyrox en dat soort dingen. Dat echt mensen die daar helemaal vol voor gaan. Dat vind ik echt geweldig om dat vast te leggen. Maar ik vind andere sporten, zoals hardlopen, vind ik net zo leuk. En ik kies ook altijd, dat weten heel veel mensen ook. De plekjes met hardlopen bijvoorbeeld is bij mij altijd ergens bij de finish. En nooit aan het begin. Dus iedereen komt er natuurlijk dan net die laatste meters aan. En is nog even van, dan zien ze mij zitten. En dan denk ik, ik moet nog even doorzetten voor die laatste meters.
2: Je maakt van veel sporten foto's. Je noemde net al een paar zwemmen. Ik zag ook ringrijden al voorbij komen. Hyrox, hardlopen. Welke sport vind je nou leuk om het leukst om te fotograferen? En wat maakt nou een goede sportfoto volgens jou?
1: Moeilijk. Ja, ik vind zwemmen denk ik dan toch, als ik moet kiezen zwemmen, denk ik wel het mooiste, omdat ik dat zelf vroeger ook gedaan heb. En met zwemmen is het vaak de techniek van de zwemmer zelf, om die goed vast te leggen. En dat is, voordat je foto's gaat maken, kijk ik ook altijd eerst naar de zwemmer zelf. Hoe zwemt die? Wat is de techniek? En dat je precies de goede momenten hebt om een foto te maken, want dat verschilt gewoon ontzettend per zwemmer. That's it.
2: Ja. En wat maakt dan een goede sportfoto als je dan hier terugkomt thuis? Je moet natuurlijk nog heel wat nabewerken, want al die fotografen die zeggen dat er heel veel tijd in gaat zitten. Maar dan ben je dan tevreden?
1: Als het echt van mijn beeld afspat. Als ik met zwemmen kijk, dan hou ik echt wel van close-ups. Af en toe maak ik ook wel overzichtfoto's, maar ik vind de echte close-up als iemand gewoon mijn beeldscherm uitzwemt, zeg maar, zo op me afkomt. En dat vind ik wel, dan denk ik echt van, ja, dat is echt geslaagd. Dat vinden de meeste mensen ook het mooiste. Omdat je zo van zo dichtbij dan op dat moment foto's kan maken. En ja, daar vinden de ouders ook vaak helemaal fantastisch. En dat is met andere sporten eigenlijk precies hetzelfde. Als ik bijvoorbeeld kijk met de Hyrox of met CrossFit, dan ook is daar kan je ook vet dichtbij en mooie gezichtsuitdrukkingen krijgen. Waar je denkt van ja, daar zie je echt dat mensen echt de laatste energie erin stoppen om nog eventjes wat voor elkaar te krijgen. En ja, dat vind ik echt geweldig. Als ik dat zie op mijn foto, dan denk ik altijd geslaagd.
2: Is het een uit de hand gelopen hobby?
1: Ja, dat sowieso. Want ik ben toen begonnen voor mijn dochter. Dat begint met een simpele camera. En ja, uiteindelijk wil je meer. Je merkt dat het toch niet helemaal is wat je wil. En dan ga je verder erin verdiepen. En dan lees je dit en lees je dat. En ja, voor je het weet heb je eigenlijk een hele collectie met camera's en met lenzen hier staan. Die je nodig hebt om mooie foto's te maken. Maar dat is het uiteindelijk wel waard.
0: Sportverslaggever Jorben Westraat was dat in gesprek met fotograaf Sandy Pleiten. En ben je nou benieuwd naar de plaatjes die Sandy maakt? Kun je zien op onze site omroepzeelandsport.nl.

0: Kwart over zes geweest. Nog een keertje aan het weer. Nog een keertje naar Sjoe Gernaert. Sjoe, wat kunnen we verwachten?
1: Dus mooi weer, ook vanavond en ook wel vannacht. Met minimumtemperaturen van 17 tot 19 graden. Toch behoorlijk hoog allemaal. Dus een vrij warme nacht, maar het is niet heel benauwd. En morgen krijgen we dan overal zonnige dag. Met een zwakke tot matige noordoostenwind. Windkracht 2 tot 3. En bij het water af en toe windkracht 4. Dus dat is het kleine verschil ten opzichte van vandaag. De temperatuur ligt er ook op mee. Die komt uit tot maxima van zo'n 25, 26 graden in de wind aan de kust. En op 29 lokaal 30 graden maar liefst in Zuid-Vlaanderen.
0: Is dat dan meteen de warmste dag van de week morgen?
1: Ja, samen met de vrijdag, denk ik. Ik denk dat vrijdag nog een tikkeltje hoger uitpakt. Een hoge drukgebied gaat dan wat meer naar de Noordzee. Morgen ligt dat tussen Engeland en Nederland. Daardoor is er ietsje meer wind. Maar de temperatuur weet door de zon toch iets hoger uit te pakken, denk ik. Ik denk een maximum temperatuur vrijdagmiddag tussen de 27 en 31 graden. Maar daarna gaat de wind wat meer draaien naar noordoost tot noord. Dat geeft sowieso koelte aan zee. En ook in het algemeen iets minder hoge temperaturen. Ik moet het een beetje precies zeggen. Je moet denken aan 25 tot 29 graden in het komende weekend. Met veel zon en af en toe een beetje sluierbewolking en dus iets meer wind. We krijgen dan windkracht 3 tot 5 uit het noordoosten tot noorden dus. En dat weertype lijkt ook begin volgende week nog eventjes aan te houden.
0: Oké, dankjewel Jules. Op de weg toch nog wel wat vertragingen. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor het knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer naar 3 kwartier op dit moment. Komt door de werkzaamheden die op de A20 plaatsvinden. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 12 kilometer, daar ruim 10 minuten. En de A29, daar sta je nog stil. Berg op Zoom richting Rotterdam voor de afrit Numansdorp 2 kilometer, daar 5 minuten. En de andere kant op richting Berg op Zoom vanaf Rotterdam voor knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer, daar een kleine 10 minuten vertraging.

0: Raccoon hoorde je, bring me my horse. Bij Omroep Zeeland. Ja, sommigen genieten enorm van het zomerweer. Anderen die hebben toch wel erg veel last van de hitte. En het is ook zweten voor de agrarische sector. Wat droogte en een gebrek aan zoet water in de landbouw in Zeeland wordt een steeds groter probleem. En daarom is er een proef om de boeren in ieder geval aan meer zoet water te helpen. Om ze door de droge zomers door te helpen. Maar dat is niet de enige uitdaging voor boeren. Want de stikstofplannen van het kabinet die zijn ook gepresenteerd. Wat ziet boer Pico de Jager uit Wolfaarsdijk eigenlijk als grotere bedreiging voor zijn sector? Die stikstofplannen of de droogte?
1: Ja, het helpt allebei niet. Droogte, daar kunnen we dus nog hopelijk iets aan doen. En de hele stikstofaanpak, dat kan ook. Ook al hebben we natuurlijk wat minder veeteelt of in Zeeland. Ja, dat heeft ook een grote impact, kan het hier hebben. Dus ja, dat is, daar kun je verder niks aan doen. Dat zijn regels die opgelegd gaan worden.
0: Is het nog wel leuk om in deze sector te werken?
1: Ja, ik vind het schitterend. We zijn ook meerdere. Je bent wel meer naar alternatieven aan het kijken. Hè. Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus we zijn aan het kijken wat voor andere gewassen je kan doen. Hè. Biobased bouwen is natuurlijk iets wat de opkomst is. Dat steeds meer huizen willen gaan bouwen van hout. Hè. Dus daar zijn we naar aan het kijken. En de puzzel om het water vast te houden. Hè. Het water wat valt om daar iets mee te doen. Dat is een interessante puzzel. Het is wel allemaal kostenbehoudend wat ik al zei in je hele bedrijfsvoering. Maar. Ja, maar ik denk dat er heel veel zijn die in de agrarische sector zitten die gezien worden als boeman en dat die de natuur verpesten. Dat daar niet meer leuk voor is dat je in die sector zit. Ja.
0: Arno Vaan, tot slot, die stikstofmaatregelen of de droogte, wat is een grotere bedreiging?
2: Nou, ik zei net al, ik vind het zorgelijk en het is een stapeling van maatregelen die op de sector afkomt. En ik denk dat we het ook wel weer als een kans moeten kunnen zien. Want juist, en dat hebben wij ook in onze gebiedsplannen ook naar voren gebracht. Dat juist zoetwater beschikbaarheid een enorme bijdrage ook levert aan de stikstofproblematiek. Want het is namelijk zo als planten. Voorzien zijn van voldoende zoet water, dan kunnen ze op een veel efficiëntere manier met stikstof omgaan. En dan heb je dus ook veel minder stikstof nodig om die plant op een goede manier te laten groeien. Dus wij staan er in ieder geval vanuit de provincie wel met een houding. En wij kijken er ook echt op een manier naar dat we proberen het tot een kans om te vormen voor de sector. Want de sector verdient ook echt dat er weer perspectief komt. Hier liggen daar dus wat dat betreft wel kansen.
0: Oh, dus gedeputeerde Arno Vaal. Meer over die proef die ze nu doen met het zoete water om boeren daar aan te helpen. Lees je op onze site. En ook in de app van Omroep Zeeland. Dit is Gloria Estefan, Get on Your Feet.

0: Gloria Estefan, Get On Your Feet. We gaan zo meteen even terug naar Goedemorgen Zeeland on Tour. Want er waren mooie klanken eerder te horen in Zierikzee. Even terugblikken daarop. En ook met onze Ziel van de Dag bellen. Corrie Ziel. Dubbelfeest is het daar namelijk in Terneuzen. Hoor je zo meteen meer over. Net als het laatste Zeeuwse nieuws krijg je zo van Esme.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws dat krijg je van Esme Beg. Esme, goedenavond.
7: Goedenavond, Michiel. Door watertekort in het kanaal van Gent naar Terneuzen moet de scheepvaart bij het sluizencomplex van Terneuzen rekening houden met een flinke wachttijd. Zowel de nieuwe sluis als de West- en Oostsluis zijn minder vaak open om water te besparen. De nieuwe sluis kan 4 uur voor en na laagwater niet gebruikt worden. Voor de Westsluis geldt dat 3 uur voor en na laagtij. En voor de Oostsluis is dat ietsje korter, 2 uur voor en 2 uur na. En daardoor schommelt de wachttijd een beetje, maar voor de binnenvaart kan die al oplopen tot zo'n 10 uur. Uit onderzoek van de HZ University of Applied Sciences blijkt dat de gratis kinderopvang van 2- tot 4-jarigen in de Zeeuws-Vlaamse gemeente positieve effecten heeft. 1 op de 5 ouders geeft aan meer te zijn gaan werken of studeren. En 3/4 van de ondervraagde ouders zegt dat ze het ook terugzien in de ontwikkeling bij hun kind. Rianne Vons van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is blij met de onderzoeksresultaten, maar kijkt ook met spanning naar volgend jaar.
8: Gemeentes financieren dit nu, die kunnen dit ook niet blijven doen. En dat, daar heb ik zeker begrip voor. Ministeries vinden het een heel mooi project. Zeggen van, goh, jullie zijn koploper in Nederland. De minister heeft gezegd van, ik vind het interessant, ik wil er naar kijken. Maar niemand heeft nog gezegd van, we gaan het nou oplossen. En dat zou nou zo goed zijn voor Zeeuws-Vlaanderen.
7: Het kabinet heeft wel plannen om de opvang in 2029 bijna gratis te maken in heel Nederland. De gemeente Schouwen-Duiveland start in oktober met de herinrichting van het centrum van Burg. De werkzaamheden moeten voor Pasen klaar zijn. Het project is onderdeel van de vernieuwing van heel Burg-Haamstede. Vorig jaar is het deel Haamstede al opgeknapt. Die is autoluwer geworden en er is meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De complete herinrichting kost bijna 12 miljoen euro. Blijven we nog even op Schouwen-Duiveland, want op het strand bij Renesse is vanavond een bioscoop op het strand. Zometeen om 7 uur draait The Lion King en om 9:30 Mamma Mia. Het is een initiatief van Strandclub Horizon die de komende tijd om de week op woensdag films draait op het strand. Het weer in Zeeland is op de meeste plekken mooi en helder en dat blijft vannacht zo. Goed nieuws dus voor die strandbioscoop. Het koelt af tot een graad of 18. Morgen is het zonnig en iets warmer dan vandaag met temperaturen tussen de 26 en 30 graden. De komende dagen blijft het zomers en warm. Tot zover, meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Esme. 1 vertraging is er nog. Die staat op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knop het Klaverpolder een file van 9 kilometer. Je vertraging is daar op dit moment een klein kwartier.
6: Omroep Zeeland. Goedenavond, Zeeland komt thuis.

0: en Elizabeth Taylor. Goedemorgen Zeeland is on tour deze zomer. Veerle en Elsa die zijn elke dag op pad. Telkens op een andere plek in de provincie. En vandaag waren ze in Zierikzee. Elsa die kreeg met hulp van de organist Marien Stouten een liedje uit het orgel van de Nieuwe Kerk. Ik ben benieuwd of je het liedje kunt herkennen.
1: Oké, okay,
2: met registers.
1: Trompet. De trompet, ja.
2: En hier nog één?
1: Ja, maar die is van Verdel.
2: Ja, daar kan ik niet goed bij.
1: Nee.
2: Maar doe maar.
1: Ja, oké. Okay. Dat is goed.
2: En dan,
1: ik wil een cornet er ook nog bij, dat is extra mooi.
2: En als ik ze per ongeluk aanraak, is het niet zo erg,
1: nee,
2: toch?
1: Dat is niet erg.
2: Goed, waar beginnen we?
1: Even kijken hoor. Je kan ook lezen, hè?
2: Ja.
1: Oh, geweldig. Hier begint het.
2: Oké, okay, dus een B.
1: Melodietje. Hier.
2: Het voordeel is natuurlijk dat ik het lied ken.
1: Ja.
2: Dat wil niet zeggen dat ik het uit mijn hoofd kan spelen, maar maakt het uit waar ik begin?
1: Nee.
2: Deze B.
1: Is dat goed?
2: Ja.
1: Oh. Het is de F. Wordt een vies als deze.
2: Ben je streng?
1: Ja, ik ben heel streng.
2: Oké, okay, doe je dat nog met leerlingen ook zo?
1: Ja, natuurlijk, ja.
2: Wacht hoor, dan ga ik nog een keer.
1: Ja.
2: Ik heb een gewonde vinger, dus die vies maakt het wel moeilijk.
1: Ja. Ah, goed zo. Ik ga wel meespelen voor de begeleiding.
2: Ja. Maar wacht hoor, want... Ja?
0: Heb jij enig idee wat ze aan het spelen was? Nee, ik zelf ook niet. Je kunt op tv kijken bij Omroep Zeeland. En ook op het YouTube-kanaal, daar zie je die avonturen Goedemorgen Zeeland on Tour. Benieuwd waar ze morgen terechtkomen en wat dan morgen de opdracht is. Dat hoor je tussen 9 en 12 dan in Goedemorgen Zeeland.
3: Wow!

maken. Snelle manen blijven slapen hier bij Omroep Zeeland. Had ik net Co aan de lijn, dacht ik dat hij onze ziel van de dag was. Zei hij, nee, het hoeft voor mij allemaal niet, joh. Ik heb al genoeg aandacht gekregen vandaag. Ik word 85, dat is al heel mooi. Hij zit dan ook nog eens 70 jaar in een bakkersvak. Maar hij zegt, het is zoveel feest vandaag. Laat die Polonaise maar eventjes aan me voorbij gaan. Je mag het best een keer noemen op de radio. Maar dank in ieder geval voor de felicitaties. Dus die geven we dan bij deze nog een keertje aan Corrie Ziel. Eigenlijk onze ziel van de dag. En hopelijk heeft hij een heel mooi feest. Het is bijna 7 uur. Laten we zo meteen eens terugblikken op wat je hebt gemist hier vandaag op de radio bij Omroep Zeeland. Eerst muziek van The Corrs.

0: De Koers hoorde je in radio, 6:50. Dit heb je gemist vandaag. De nieuwe burgemeester van Terneuzen die moet niet alleen zichtbaar zijn, maar ook lef hebben. En zelfreflectie staat allemaal in de profielschets, zegt Ronald den Hollander van de Vertrouwenscommissie.
1: Ik denk dat je als burgemeester moet je natuurlijk in het midden van de samenleving staan. Dat betekent aan de dag van vandaag dat je ook wel wat over je heen krijgt. Dus je hebt incasseringsvermogen nodig. Je moet ook lef hebben om je durven uit te spreken. En je moet ook lef hebben om te zeggen, nou, dit is waar ik voor sta.
0: Den Hollander die verwijst daarmee naar de vorige burgemeester van Merrienboer, die opstapte omdat hij het niet eens was met een besluit van de gemeenteraad. Voor het opstellen van de profielschets haalde de gemeenteraad ook reacties op bij inwoners van Terneuzen. Een kater Odi uit Goes die is vermist. Baasje Astrid Schipper die deed een oproep voor de langharige rode kater. Het is een kruising van alles en nog wat. Geen raskat. Maar Astrid die denkt dat Odi misschien toch om die reden door iemand meegenomen is.
2: Nou ja, we waren hem kwijt. Odi is een langharige kat. We hebben ook een trekker rond zijn nek, zeg maar, hangen om hem te kunnen volgen. Hij was 's ochtends ineens niet thuisgekomen. We zijn toen later gaan zoeken en 's middags konden we hem nog niet vinden. Ook op de trekker niet waarop hij aangaf. En uiteindelijk zijn we zijn trekker tegengekomen op de weg. Die was afgetrokken, was kapot getrokken.
3: En dat is natuurlijk heel raar, hè? Ja. Want dat doet een kat niet zelf.
2: Nee. Het kan wel, het mechanisme kan losspringen als die vastzit. Maar dit was echt gewoon in stukken gesnokt.
3: Ja,
2: dat gebeurt niet als die aan een takje blijft hangen. Bovendien lag het midden op de weg.
0: Nou, laten we hopen dat dat allemaal goed komt. Meer informatie op Goedemorgen Zeeland op de Facebookpagina. Ja, en zomaar of niet, ondanks die hitte gaat Zeeuw in het buitenland Eveline Dingemans in Ierland druk aan de slag met het aanleggen van haar terras. Oh ja, en de druiven die moesten tussendoor ook nog gesnoeid worden.
4: Het was echt nodig, want het was nu een paar weken nu gesteld. En ik zei, hoe heb ik dat erom doen? Het is net Noordwoud. De druiven groeien.
0: Dus
4: ik had, maar nu mag de blaren nog opruimen, dat had ik nog niet idee. Want het is zo iets, het is wel verschrikkelijk.
0: Dus dat doe je ergens vanavond dan?
4: Ik denk het wel. Maar ja. Het moet toch eventjes opgeruimd worden.
0: Als er zin is.
4: Ik ben ook al 3 of 4 keer gestoken door zo'n smerige vliegen. Maar ja. Ik heb een tubetje zelf verbieden, dus ja, dan lijkt het smeren. Nee.
0: Maar die vliegen genieten ook van die zon, Eveline, dat snap je toch?
4: Nou, en vooral van mijn blote been.
0: Ja, daar zitten ze dan op. Velende vliegen in Ierland. Druk aan de slag, daar dus. Tot zover Zeeland komt thuis. Heel veel fijne muziek na 7:00. Onder andere hoor je Sammy Jeus, Shania Twain. Het laatste Zeeuwse nieuws natuurlijk de hele avond te vinden op de site en in onze app.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werk.

0: Werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige tourdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
7: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
6: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard en val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslaan. Plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school.

0: mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh...

0: 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Hit the beat and take it to the first note.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de staat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd

0: gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Alt.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buys liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de eredivisie. Het weer, vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.